van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi.

0: informatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

nieuws. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: zeggen.
1: Wie Flevoland zegt, zegt landbouw. Van aardappelen tot uien en wortelen. Uit onze klei naar borden over de hele wereld. Maar hoe gaat het echt met de boeren? Welke keuzes maken zij om de toekomst van de sector veilig te stellen? Op woensdag 10 juni strijdt Studio Flevoland neer bij burgerboerderij Oosterwold in Zeewolde. Met verhalen over innovatie, vroetende varkens, streekproducten en de druk op de landbouw. Luister en kijk live tussen 2 en 5 uur met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Studio Flevoland. Dichtbij, nieuwsgierig en midden in de provincie.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

de video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof ook, maar ook het gas een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Vanaf vandaag werkt Rijkswaterstaat aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. En Waterschap Zuiderzeeland schaft noodstroomaggregaten aan voor 2 gemalen in Noordoostpolder. Meer regionieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze vroege maandagochtend, de 1e juni.
1: Ja, de 1e van juni. Het is officieel zomer, zeggen ze dan, toch? Ja.
4: Oh, is het zo? Oh.
1: Nou ja, meteorologisch, wat is het nou? Nee, ja, meteorologisch zomer volgens mij.
4: Oké, okay, goed. Ja. Nou, we horen het zo meteen van onze weervrouw Diana. Die praat je helemaal bij natuurlijk. Hoe is het met je, Roy?
1: Ja, het gaat goed. Ja, ja, goed fijn. Weekend gehad. Ja. Jullie, jij ook?
4: Ik ook, ja, zeker. Ja, gisteren lekker gewandeld. Het was wel warm.
1: Ja.
4: Maar ik hoefde gelukkig niet hard te lopen.
1: Je had een warmtetraining gedaan, hè?
4: Ja, nou, dat was met recht een warmtetraining. Want het was benauwd, maar het ging goed gelukkig. Ja, het is nogal een verschil. Ik heb wel hard hoog tempo gelopen.
1: Ja.
4: Maar dat of een marathon lopen, want het ging niet overal even goed dit weekend.
1: Dat heeft mijn vriend dus gedaan.
4: Ja.
1: Die heeft de marathon gelopen.
4: Ja.
1: Die is bij kilometer 25 gestopt.
4: Heel verstandig.
1: Ja, want het was echt te warm en had een beetje last van zijn knie.
4: Ja.
1: Dus, nou. En ik kon hem volgen via zo'n app. En ik zag het tempo steeds meer omhoog gaan.
4: Jij zag het al aankomen.
1: Ik zag het aankomen,
4: Nou, dat is heel verstandig. Gewoon goed luisteren
1: naar je
4: lichaam.
1: Dus ik ben trots op hem.
4: Kijk, heel mooi gezegd.
1: Toch?
4: Ja, zeker. Wat hebben we zo meteen in het nieuws? Nou, Rijkswaterstaat werkt vanaf vandaag aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Komt er nog meer nieuw asfalt? Nou, wat er nog meer gebeurt, dat hoor je over een paar minuten.
1: Ja, en deze week is het 10 jaar geleden dat Urk werd opgeschrikt door een gasexplosie aan de Grote Fok. En door de klap werd een huizenblok vernietigd. En ook de woning van Femi Kofferman werd verwoest. Ze doet straks haar verhaal.

0: Douwe Bob en die heeft niks te verliezen. Oftewel, nothing to lose.
1: Rijkswaterstaat begint vandaag met groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Het werk duurt tot eind dit jaar.
0: Ja, de snelweg wordt in beide richtingen aangepakt, vertelt Aan het Nagel van Rijkswaterstaat.
2: We gaan groot onderhoud uitvoeren. En dat betekent dat we het asfalt gaan vervangen. We onderhouden dan meteen de bruggen en viaducten. En er worden ook 3 duikers vervangen.
3: Een duiker is een betonnen buis die water onder de weg doorleidt. De werkzaamheden zullen in fases worden gedaan.
2: Ja, we beginnen aan de kant van knooppunt Emmeloord. Tussen Emmeloord en afslag Emmeloord. Dat doen we tot de zomervakantie. En na de zomervakantie werken we naar Lemmer toe. En daar zijn we richting het eind van het jaar klaar.
3: Er wordt niet tegelijkertijd in beide richtingen gewerkt, waardoor verkeer wel over de snelweg kan blijven rijden.
2: Dat betekent dat we aan de ene kant van de weg aan het werk zijn en op de andere kant van de weg zijn 4 versmalde rijstroken. 2 richting noorden en 2 richting zuiden. Dus het verkeer kan door de week beide richtingen oprijden. Dat betekent wel dat er versmalde rijstroken zijn en dat de verkeerssituatie gedurende die periode kan wijzigen. Dus onze oproep aan de weggebruiker is ook nadrukkelijk: let goed op, want het kan iedere dag anders zijn.
4: Ja, en je mag minder hard rijden daardoor ook, denk ik, hè?
2: Uiteraard is er een snelheidsbeperking van toepassing, omdat de rijstroken dus smaller zijn.
3: Tijdens nachten en weekenden kan het zo zijn dat werkzaamheden van kant wisselen.
2: Op een gegeven moment gaan we naar de andere kant van de snelweg. Meestal is het dan een weekend of een nachtafsluiting. Dus dan is de weg even dicht. Dan wordt het hele systeem naar de andere kant verschoven. Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
3: Daarvoor wordt de snelweg wel helemaal afgesloten en moet verkeer omrijden. De extra reistijd kan oplopen tot een uur.
2: Op dat moment wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de snelwegen A28 en A7. Voor het lokale verkeer zijn er omleidingsroutes en onze oproep is ook echt om die te volgen.
4: Ja, dan kan je binnendoor via band naar Lemmer bijvoorbeeld.
2: Ja, dat zou een optie kunnen zijn voor het lokale verkeer.
4: Ja. Maar het grote gros willen jullie eigenlijk liever over de snelweg hebben?
2: Het doorgaande verkeer willen we graag omleiden via de snelwegen. Dus volg de aangegeven omleidingsroutes is nadrukkelijk onze oproep.
1: Zij Arend Nagel van Rijkswaterstaat.

0: Olivia Dean was dat en So Easy.
1: Gaan we naar het weer met Diana Woei. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe is het met je?
3: Ja, gaat goed.
1: Ja, ja. Fijn. We hadden het er net over, Roy en ik. Het is natuurlijk 1 juni. Is dit nou de meteorologische zomer? Of hoe zit het precies?
3: Het is de meteorologische zomer. Die begint. De astronomische zomer is als de zon het zomerpunt bereikt. Dus boven de Kreeftkring staat. En dat duurt nog eventjes. 21 juni. Ik heb het niet. Ja. Dan begint de astronomische zomer.
1: Okay.
3: En vandaag 1 juni de meteorologische. Want de meteorologen werken met hele maanden. En dat is makkelijker voor de statistiek.
1: Zo is.
3: Dus de lente is afgesloten. En die was zeer droog. Bijzonder zonnig. En ook erg warm.
1: Ja.
3: Ja, dat hebben we wel gemerkt vorige week. Hè?
1: Ja. Nou, zeker. Ja. Ja. En wat zie jij voor deze eerste week van juni dan?
3: Nou, helemaal toch niet echt zomers hoor. Maar vandaag is het best aardig. Met geregeld zon tussen de wolkenvelden door. Er ontstaan wat stapelwolken. Een enkele stapelwolk kan uitgroeien tot een lichte bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het toch wel droog in onze provincie. Op het moment is het 13 graden bij niet al te veel wind. Vanmiddag staat er een matige wind vanuit het zuidwesten. Hooguit windkracht 3 of 4 op de meren. En dan is het 22 graden. Zijn aangename waarden.
1: Ja.
3: Dus prima. Prima dag. Een stik eromheen. En ervoor.
1: Ja. En ervan genieten. En de dagen daarna?
3: Ja, dan is het toch wel anders hoor. Vanavond en vannacht nog wel droog. Een minimumtemperatuur van zo'n 15 of 16 graden. Vannacht misschien lokaal een beetje regen al. Maar de meeste regen verwacht ik morgen dan. Na de ochtendspits trekken er geregeld buien over. Met kans op onweer. En lokaal kan het even stevig regenen. Ja, en dan is het met hooguit 20 graden. En in de middag een matige zuidwestenwind toch een stukje frisser dan vandaag.
1: Oké. En blijft dat die dagen daarna dan ook zo?
3: Ja, dat blijft een beetje op en af. Er zijn ook natuurlijk wel mooie momenten met de zon. Maar de temperatuur, ja, die bereikt met moeite de 19 graden.
0: Oh.
3: Wel normaal gesproken.
0: Dat zijn geen zomerse waarden, zeg maar.
3: Inderdaad, 21 graden hoort te zijn, ja. En dat bij een stevige wind vanuit het westen. Ja, woensdag, donderdag en vrijdag doet het toch echt niet aan zomer denken.
1: Hmm. Dus misschien richting het weekend weer een beetje warmer?
3: Ja,
1: en droger.
3: Ik voorzie wel weer een stabielere periode in het weekend ontwikkelen. Of dat nou op de zaterdag is of de zondag. Ja, dat vertel ik rond een uur of 8. Want dan zijn er nieuwe modellen binnen.
1: Oké. Dankjewel, Diana. Ja, het was een enorm grote vuurzee. Vlammen sloegen meters hoog uit het dak. Dikke zwarte rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien.
0: Ja, deze week is het 10 jaar geleden dat Urk werd opgeschrikt door een gasexplosie aan de Grote Fok. Een explosie die in één klap een woningblok vernietigde. En ook het huis van Femi Kofferman, waar ze werkte als kapster, werd verwoest.
4: Puntjes eraf. Ja, de laatste keer hebben we een flink stuk afgehaald.
5: Ja, nu voor mijn puntjes.
6: Femi Kofferman is kapster en heeft een zaak aan huis. Op de bewuste 3 juni 2016 raakte ze alles kwijt. Haar huis en kapsalon gaan de lucht in.
4: Klaboom, alles weg.
7: En hoe kwam dat?
4: Gasexplosie.
6: In de bewuste straat werden werkzaamheden uitgevoerd. Daarbij is een gasleiding geraakt en stroomde het gas via het riool de woningen in. Het resultaat?
4: Een oorlogsgebied, ja. Eigenlijk de eerste 3 woningen. De eerste woning was helemaal weg. Onze woning stond alleen de voorgevel nog een stukje en de deur. En door de brand is ook de derde woning helemaal verwoest.
6: Voor Kofferman betekent dat ook haar kapsalon is verwoest.
4: En normaal gesproken neem ik mijn koffer wel mee naar de camping, want er is er lang eentje die geknipt moet worden. Maar dat had ik nou ook niet, dus ik had echt niks meer.
7: Hoe is dat verder gegaan?
4: Toch wel heel veel hulp van de mensen van Urk zelf. Want dan weet je dat je op Urk woont. En collega's, kapperscollega's en familieleden die ook een kapsalon hebben. Die kwamen dus wel met wat spullen aan, een kar, en de een kwam met een stoel. En dan krijg je toch wel heel veel van de mensen. Dan kom je toch wel even dat je denkt van, dan helpen ze je wel.
7: Wat deed dat met u?
4: Ja, ik wist helemaal nergens van. En ik ben zelf nogal een regelaar. En hier wist ik dus helemaal niks van. En dit was echt een hele grote verrassing voor mij.
7: U kon weer door.
4: Ik kon weer door. Ik kon weer beginnen. Dus
7: Want u zei al van, ik had door dat je dan op Urk bent. Dat mensen u helpen.
4: Ja. Luister, in een grote stad als Amsterdam denk ik niet dat je buren of je verdere mensen je gaan helpen. Kan ik gaan veulen?
7: Ja.
4: Dan merk je wel dat je op Urk woont. Dat is gewoon heel mooi.
6: In korte tijd kon het knippen doorgaan. Het verwoeste huizenblok is een jaar later weer opnieuw opgebouwd. Maar de problemen waren niet weg. Kofferman bleef met onkosten zitten en een jarenlange rechtsgang was het gevolg.
4: Een rollercoaster. Ja, een achtbaan die niet ophield. En eigenlijk nooit heeft opgehouden, maar waar ik zelf uiteindelijk een eind aan heb gemaakt, dat ik zeg van, het is klaar. Soms moet je ook iets afsluiten wat misschien niet helemaal jouw kant is, maar dan moet je op een gegeven moment zeggen van, oké, het is genoeg geweest.
7: U had nog antwoorden willen hebben, u had...
4: Nou, kijk, je praat niet over 10 euro, wat of dat dus weg is. Je praat gewoon over je hele inboedel wat dan weg is. En als je dan toch nog wel een douwtje toekrijgt, dan is dat niet zo leuk. Zo.
6: Het blijft een drama, maar voor Kofferman is het belangrijkste dat die bewuste zomeravond geen doden zijn gevallen.
4: Dat is een heel groot wonder. Dat is eigenlijk niet te bevatten. Dus dat is... Ja, dat je zoiets hebt van... Dat kan niet. Als je nou zag hoe of dat het er hier uitzag, dan had je echt zoiets... De buren waren thuis, daarnaast was thuis. Dus, ja.
1: Dat was Femi Kofferman van Urk.

0: Runners. Jackie Wilson set. Zometeen de berichten buiten de Flevoland. Wat zit er allemaal in, Jolien?
1: Ja, we hadden het er al over. Over de warmte en mensen die dan een marathon gaan lopen. Ging niet overal even goed. Daar hoor je zometeen meer over. Daar is muziek van
0: Peter de Koning. En het is altijd lente.

0: je nou niet vrolijk wakker wordt, hè?
1: Zo is het.
0: Peter de Koning, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Andere berichten buiten Flevoland.
1: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de Utrechtse veiligheidsregio is in zowel Amersfoort als Utrecht iemand gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op omdat er te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te kunnen behandelen. Het was zwaar, zeiden ook deze deelnemers.
2: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
3: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
2: Komt goed.
4: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
5: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden. Maar ja, ik voel het geweldig. Maar het was wel warm.
1: Geweldig, maar wel warm, zei deze man. Nou, de organisator van de marathon in Groningen zegt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als 10.000 mensen samen sporten.
0: Nou, zeker waar. Gisteren met het warme weer deed de Surinaamse vereniging Ringmaster Amsterdam ook aan topsport. Alleen bij hen moesten de vogels het werk doen. De twa-vogels moesten in 15 minuten zo vaak mogelijk zingen. Het was spannend, want de uitslag was 44 keer voor de nummer 1 en 43 voor de nummer 2. De verslaggever viel het op dat de baasjes allemaal mannen waren.
6: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet. Maar er zijn anderen waarvan die vrouwen ook helpen, ja.
7: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren. Als ze echt een Surinaamse man. Zo simpel.
1: Maar wat is dat? Een twa-twa?
0: Ja, dat is een kleine vogel met een opvallend dikke snavel, staat hij. Waarmee ze gemakkelijk harde zaden kunnen kraken. En deze dikbekzaadkrakers zijn allemaal in Nederland gefokt.
1: Ik snap dat het een mannenwereld is als ik dit soort teksten hoor. Ja. Dikbekzaadkraker.
0: Goed woord voor Googje.
1: Die houden we erin. Ja. Nou, zomaar dan. Bericht uit binnen- en buitenland.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Rijkswaterstaat werkt vanaf vandaag aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Er komt onder meer nieuw asfalt. Eerst wordt er gewerkt tussen knooppunt Emmeloord en afrit de Munt. En vanaf half augustus is het stuk tussen Emmeloord en Lemmer aan de beurt. De werkzaamheden vinden plaats in beide richtingen, maar Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden slechts in één richting tegelijk uit. Hierdoor kan het verkeer door blijven rijden. Je hoort aan het nagel van Rijkswaterstaat.
3: Dat betekent dat we aan de ene kant van de weg aan het werk zijn en op de andere kant van de weg zijn vier versmalde rijstroken. Twee richting noorden en twee richting zuiden. Dus het verkeer kan door de week beide richtingen oprijden. Dat betekent wel dat er versmalde rijstroken zijn en dat de verkeerssituatie gedurende die periode kan wijzigen. Dus onze oproep aan de weggebruiker is ook nadrukkelijk: let goed op, want het kan iedere dag anders zijn.
2: Waterschap Zuiderzeeland schaft noodstroomaggregaten aan voor de gemalen Vissering en Buma in Noordoostpolder. We moeten ervoor zorgen dat het waterpeil beheersbaar blijft bij langdurig stroomuitval. De maatregel is nodig vanwege mogelijk verstoringen zoals cyberaanvallen en sabotage. De gemeente Noordoostpolder heeft nieuwbouwwijk Emmelhagen in Emmeloord op het oog voor 30 tot 35 flexwoningen. Die komen verspreid over drie plekken. Een deel van de huizen is bedoeld voor Oekraïners. In het najaar wordt er beslist over het plan. Burgemeester Rotje de Groot wil na juni volgend jaar door als burgemeester van Noordoostpolder. Hij begon in 2019 in een onrustige tijd. Zo stapte voormalig burgemeester Harald Bouwman plotseling op en was er oneenigheid over de onderlinge verhoudingen op het gemeentehuis. De commissie koos Rotje de Groot vanwege zijn prettige en rustige persoonlijkheid. De raad moet nu opnieuw een vertrouwenscommissie instellen voor de herbenoeming van de Groot. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. En de politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. En in Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet.
5: Een heel goedemorgen. Op deze eerste dag van juni is het best aardig in Flevoland. De zon schijnt geregeld tussen de wolkenvelden door. Het blijft zo goed als droog, al kan ik een enkele lichte bui niet geheel uitsluiten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar de aangename waarde van 21 of 22 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond eerst helder, later vanuit het westen meer bewolking. Vannacht kan lokaal een beetje regen vallen bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is van zomerweer geen sprake. Vooral na de ochtendspits komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Soms plenst het flink. Er zijn ook wel droge momenten met de zon. Maar met hooguit 20 graden en in de middag een stevige zuidwestenwind is het fris. Daarna gaat de temperatuur omlaag en blijft het licht onbestendig.
6: Even kijken hoe het op de weg is. Beetje vertraging op de A28. Ruim 5 minuten. Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Er is alles op dit moment ook geen flitsers gemeld. Zie je er een, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen hebben we het over legpuzzelen. Ben jij daar een beetje van?
2: Nee, echt totaal niet.
6: Oké. Okay.
2: Nee. Jij wel?
6: Nee, ook niet. Nee, eigenlijk niet. Maar binnenkort zijn er kampioenschappen.
2: Oh.
6: En een dame uit Zeewolde doet daar aan mee. Je hoort er zometeen.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Daryl Hall was dat en John Oud met Kiss on My List.
1: In Utrecht zijn komend weekend de Nederlandse legpuzzelkampioenschappen. En daar draait het om snelheid.
0: Honderden fanatieke snelpuzzelaars nemen het tegen elkaar op. Safira Kamies uit Zeewolde is een van hen.
2: Recordtijd op 500 stukken is volgens mij momenteel 39 minuten.
3: 500 stukjes in 39 minuten? Ga maar aanstaan. Hoe doe je dat? Een korte uitleg. Stap 1. 1.
2: Nou, de eerste stap is natuurlijk de deksel in de dooshouder zetten. En dan doe je al je puzzelstukjes op de tafel en de onderkant leg je weg.
3: Stap 2. 2. 2.
2: Dan ga ik alle stukjes omdraaien en de kantjes er gelijk uithalen. En die hou ik dan in mijn hand vast terwijl ik ze pak.
3: Want dit is natuurlijk al iets waar je tijd kan winnen ook, met dat draaien.
2: Ja, ja, hier kun je echt, als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten. Ik deed heel lang puzzelen. Toen ik klein was, vond ik altijd leuk om te doen. En toen, tijdens corona, ontdekte ik een YouTube-filmpje van de wereldkampioenschappen in 2019. En toen dacht ik, hé, wat grappig, hier doen ze het op snelheid.
3: Stap 3.
2: Nu kies je eerste project. Voor sommige mensen is dat de rand. Dat is voor iedereen zeg maar persoonlijk. Dat is iets wat er voor jou uitspringt of wat voor jou makkelijk is. In dit geval, voor mij, kies ik de onderkant. Omdat ik heel makkelijk die eruit kan pakken, kan ik van onder naar boven een beetje werken. In de laatste jaar, twee jaar dat ik wel eens met mijn moeder puzzelde, was ze altijd van, je puzzelt zo snel, het is niet meer leuk om met jou te puzzelen. Dus toen dacht ik, oh, ik ben benieuwd. Dus toen had ik zelf een puzzel van 500 stukjes die ik toevallig had gepakt. En toen dacht ik, nou, ik ga eens timen hoe dat dan gaat. Kijken of ik snel ben. En toen dacht ik, oh, dat gaat best wel goed. Dus toen vorig jaar in juni had ik mijn eerste wedstrijd in het snelpuzzelen.
3: Stap 4.
2: Nu pak ik geel, want dat valt op en dat sluit aan. En dat is een mooi klein project, zeg maar, daarna. Dus nu ga ik alle geel-oranje-achtige stukjes pakken. Ik vind gewoon leuk dat je het als een kort tussendoortje kan doen. Dus gewoon even een pauze in je dag, zeg maar. Even een puzzeltje doen. En dan met een uurtje ben je weer klaar. En dan kan je weer wat anders doen.
3: Stap 5.
2: Het enige wat ik nog over heb is lucht. Dus nu ga ik kijken naar wat valt mij op aan de lucht wat een beetje één kleur is. En daar ga ik mee bezig. Je kan altijd andere dingen er nog uitzoeken. Maar het is dus kijken naar wat valt mij op.
3: Puzzelen is toch zen en rustig. Voor jou dus niet?
2: Nee, met weinig stukjes niet. Nee. En ook in de snelheid vind ik het heel ontspannend. En heel zen eigenlijk. Ik kan daar helemaal van relaxen, aan niks anders denken behalve de puzzel.
3: Stap 6.
2: Voor mij in ieder geval ga ik de rand er zeg maar zo inleggen. Omdat ik weet dat dat gaat mij weer helpen met de bovenkant van de lucht, zeg maar. Om die stukjes er goed in te leggen.
3: Wat verwacht je nou van die wedstrijd? Ga je dan winnen? Of?
2: Nou, ik ga niet winnen. Daar zijn toch echt wel een stuk snellere Nederlanders nog voor mij. Maar ik verwacht wel de finale te halen. En ik hoop om het nog iets beter te doen dan vorig jaar. Heel mooi.
3: Ja, klaar.
2: Zo.
3: Tevreden?
2: Ja. Dat gaat lekker en dat is altijd heerlijk.
3: Ja? Ja. Klaar.
2: Klaar.
3: Ja,
1: de puzzel is gelegd. De reportage was van Reo van der Weijden. Was op bezoek bij Safira Kamies in Zeewolde.

0: Daan Smit, Thee. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, zeker. We hebben onder andere Nieuwsuur. Dat stond stil bij de eerste 100 dagen van het kabinet Jetten. Ja, hoe gaat het een beetje?

0: Ja, ze kan mooi zingen. Taylor Swift.
1: Zij wel, hè?
0: Zij wel, ja. The Fate of Ophelia. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, Nieuwsuur stond stil bij de eerste 100 dagen van het kabinet Jetten. Want hoe doet het minderheidskabinet het tot nu toe? Nou, volgens hoogleraar politieke communicatie Klaas de Vreeze gedraagt het kabinet zich te veel als een meerderheidskabinet. Hij vindt dat het kabinet de oppositie veel eerder moet uitnodigen om mee te praten over belangrijke onderwerpen.
2: En dan kan je eigenlijk niet op wachten, zoals je normaal gesproken misschien doet, dat vlak voordat je een stemming hebt of vlak voordat iets afgetikt moet worden, dat je dan met een kleine onderhandeling begin met de oppositie. Dat moet je veel eerder in het proces doen. En daar moet je best bescheiden in opstellen. Maar vooral ook heel open en luisteren. Nou, en dat is misschien een punt waar nog echt wel verbeterd kan worden. Ja.
1: Maar volgens hem moet de oppositie ook een andere rol aannemen.
2: Je bent niet oppositie aan het voeren, oude stijl. Je staat niet te beuken op een kabinet dat een meerderheid heeft en waar je misschien af en toe met iets kleins naar huis kan komen. Je kan eigenlijk met iets heel groots naar huis komen, maar dan moet je ook bereid zijn om in te stappen in zo'n onderhandeling. Je moet ook bereid zijn om uiteindelijk akkoord te gaan met iets wat je niet allemaal leuk vindt en ook uit te leggen aan jouw kiezers waarom je daarin bent gestapt.
0: In de zorg wordt volop ingezet op kunstmatige intelligentie om problemen als hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar een nieuw rapport van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid plaatst daar grote vraagtekens bij. In Met het oog op morgen uit de medisch ethicus Mahandi zijn zorgen over bijvoorbeeld het overnemen van administratie door AI.
3: Als je gaat administreren, bouw je een moment in van reflectie voor de arts of zorgverlener. Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Het maakt het mogelijk, als je je dossier netjes bijhoudt, om je patiënten beter over te dragen aan je collega's. Als het gaat om verantwoording, dan heb je het ook mooi zwart op wit in je dossier staan. Dus het doel is de kwaliteit van zorg.
0: En dat komt volgens hem door AI onder druk te staan. Ook over het gebruik van AI-systemen in de ouderenzorg is hij sceptisch.
3: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zou hoeven te sturen. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten wat we veel terug horen is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
1: Ja, dus heeft hij zeker een punt. Ja, zo'n wijkverpleegkundige signaleert ook andere dingen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Dijkstra en Even Blij Ter Plekke streek neer in Maastricht. Volkszangeres Bebby Kraft, de Maastrichtse koningin van het carnaval, wordt volgende week 80 jaar. Haar verjaardag viert ze binnenkort in het theater. En daar zal ze geen carnavalsliedjes zingen, maar iets heel anders.
4: Ik heb in de loop van de jaren natuurlijk ook mooie ballades opgenomen. Maar daar word ik nooit voor gevraagd. Ik word altijd gevraagd om feest te maken. En dat doe ik dan ook netjes. Maar ik mis eigenlijk ook altijd wel een publiek voor mijn mooie liedjes. En nu heeft men bedacht, als ik nou het theater inga en ik ga wat verhalen vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn carrière. En daar passen die liedjes mooi bij.
5: Ja.
4: Daar was ik eigenlijk over gehaald.
1: Bebby is opgegroeid in Maastricht en stond al op jonge leeftijd te zingen op het Vrijthof.
4: Mijn vader maakte veel liedjes. En een vriend van hem die had een liedje gemaakt voor de carnaval. Nou, wil je daar eens naar luisteren? En mijn vader deed dat. Ik had natuurlijk als kind, ik was 11, had ik dat liedje meegekregen. Nou, dat is een wedstrijd in Maastricht. Nou, dat liedje won. En ik stond tussen duizenden mensen op het Vrijthof. En die presentator die moest de tijd vullen omdat de prins werd binnengehaald. En die vroeg eigenlijk gewoon, is er al iemand die het nieuwe carnavalsliedje kent? En ik ben naar voren gestapt en ik heb het gezongen.
1: Gaat goed, dat is wel stoer.
0: Ik ben wel heel benieuwd naar die ballades die ze dan maken.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel.
0: Nou, moeten we zo even op gaan zoeken.
1: Doen we gewoon een weekendje Maastricht anders.
0: Nou, vind ik een goed idee.
1: Ja. Okay. Nou, het waren wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: after midnight. Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kwaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Vanaf vandaag werkt Rijkswaterstaat aan de A6 tussen Emmenoord en Lemmer. En Waterschap Zuiderzeeland schaft noodstroomaggregaten aan voor 2 gemalen in Noordoostpolder. Meer regio-nieuws straks in het bulletin van 7:30.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
11: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
10: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
12: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
10: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Eens even kijken op de weg. Nou, valt mee met de vertraging op dit moment. Alleen wat oponthoud op de N50. Zwolle en Meloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen ben je 5 minuten langer onderweg. En flitsers zijn niet gemeld, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen, de Rijkswaterstaat werkt vanaf vandaag aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Komt onder meer nieuw asfalt. Wat er verder nog gebeurt, dat hoor je over een paar minuten.
8: Deze week is het 10 jaar geleden dat Urk werd opgeschrikt door een gasexplosie aan de Grote Fok. En door de klap werd een huizenblok vernietigd. En ook de woning van Femi Kofferman werd verwoest. Ze doet straks haar verhaal.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans.
3: Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging,

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: I Wanna Be The Only One van Eternal en B.B. Warnens.
1: Rijkswaterstaat begint vandaag met groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Het werk duurt tot eind dit jaar.
0: De snelweg wordt in beide richtingen aangepakt, vertelt Arend Nagel van Rijkswaterstaat.
2: We gaan groot onderhoud uitvoeren. En dat betekent dat we het asfalt gaan vervangen. We onderhouden dan meteen de bruggen en viaducten. En er worden ook 3 duikers vervangen.
3: Een duiker is een betonnen buis die water onder de weg doorleidt. De werkzaamheden zullen in fases worden gedaan.
2: Ja, we beginnen aan de kant van knooppunt Emmeloord. Tussen Emmeloord en afslag Emmeloord. Dat doen we tot de zomervakantie. En na de zomervakantie werken we naar Lemmer toe. En dan zijn we richting het eind van het jaar klaar.
3: Er wordt niet tegelijkertijd in beide richtingen gewerkt, waardoor verkeer wel over de snelweg kan blijven rijden.
2: Dat betekent dat we aan de ene kant van de weg aan het werk zijn en op de andere kant van de weg zijn 4 versmalde rijstroken. 2 richting noorden en 2 richting zuiden. Dus het verkeer kan door de week beide richtingen oprijden. Dat betekent wel dat er versmalde rijstroken zijn en dat de verkeerssituatie gedurende die periode kan wijzigen. Dus onze oproep aan de weggebruiker is ook nadrukkelijk: let goed op, want het kan iedere dag anders zijn.
4: Ja, en je mag minder hard rijden daardoor ook, denk ik, hè?
2: Uiteraard is er een snelheidsbeperking van toepassing, omdat de rijstroken dus smaller zijn.
3: Tijdens nachten en weekenden kan het zo zijn dat werkzaamheden van kant wisselen.
2: Op een gegeven moment gaan we naar de andere kant van de snelweg. Meestal is het dan een weekend of een nachtafsluiting. Dus dan is de weg even dicht. Dan wordt het hele systeem naar de andere kant verschoven. Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
3: Daarvoor wordt de snelweg wel helemaal afgesloten en moet verkeer omrijden. De extra reistijd kan oplopen tot een uur.
2: Op dat moment wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de snelwegen A28 en A7. Voor het lokale verkeer zijn er omleidingsroutes en onze oproep is ook echt om die te volgen.
4: Ja, dan kan je binnendoor via band naar Lemmer bijvoorbeeld.
2: Ja, dat zou een optie kunnen zijn voor het lokale verkeer.
4: Ja. Maar het grote gros willen jullie eigenlijk liever over de snelweg hebben?
2: Het doorgaande verkeer willen we graag omleiden via de snelwegen. Dus volg de aangegeven omleidingsroutes is nadrukkelijk onze oproep.
1: Zei Arend Nagel van Rijkswaterstaat. Ja, je moet je officieel houden, dat snap ik, aan die omleidingsroutes. Maar ik ga vanaf Lemmer toch wel binnendoor rijden.
0: Ja, wat voor jou het makkelijkste is, toch?
1: Ja, zo is het.

0: up above. Sommelier en Dark Before the Dawn.
1: Diana Boeij is bij ons in de studio. Zij praat je bij je over het weer vandaag en de komende dagen. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de meteorologische zomer die is officieel begonnen, hè?
2: Ja, 1 juni. Daar begint de meteorologische zomer. Ja, we tellen meestal met hele maanden. En de lente is afgeslopen. En dat was toch wel een zeer droge lente. Vrij zonnig en ook erg warm in onze provincie. Ja, en wat die zomer gaat brengen, dat zullen we toch wel gaan zien. Er valt eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Over de komende 14 dagen wel. Begint in ieder geval erg wisselvallig. Maar vandaag valt het wel mee met de wisselvalligheid. Het is best aardig met geregeld zon tussen de wolken door. Temperatuur op het moment 15 graden en het is tamelijk rustig. Vanmiddag waait er een matige zuidwestenwind, hooguit windkracht 3 tot 4. En dan is het overal in de provincie zo'n 21, 22 graden. Dat zijn aangename waarden.
0: Dat is prima te doen, zou je zeggen.
3: Zeker.
0: Maar het wordt wisselvallig, zei je.
2: Ja, vandaag misschien zeer lokaal een enkel licht buitje, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Maar morgen is het toch wel heel anders. Vanavond en vannacht ook nog wel droog. Eerst helder, later wat meer bewolking. Mogelijk vannacht een beetje lichte regen plaatselijk, maar veel stelt dat niet voor. Minimumtemperatuur van 15, 16 graden. Nou, morgen hebben we dan te maken met stevig buien. Daarvoor heeft het KNMI code geel al uitgegeven.
1: Nu al?
2: Ja, vooral in de middag kunnen er zware buien voorkomen met hagel, windstoten en onweer.
1: Maar niet zo heftige hagel als in België. Heb je dat gezien?
2: Ja, ik heb dat gezien inderdaad. Enorme hagelstenen.
1: Waren bijna tennisballen.
2: Ja, ja. Nou ja, verwachten we dat niet zulke hagelstenen.
1: Gelukkig.
2: Maar het zou wel kunnen. Toch is die temperatuur aan de lage kant morgen. Het is frisser dan vandaag met 20 graden. En morgen waait de wind opnieuw vanuit het zuidwesten, maar een tikkeltje harder, windkracht 4 of 5. Ja, er zijn natuurlijk ook wel droge momenten hoor, morgen naast die buien. Ik verwacht trouwens wel een droge ochtendspits.
1: Oké, kijk eens aan. Ja. Maar dus voor morgen en misschien ook de dagen daarna, zoals jij nu aan hebt, vestje?
2: Ja, die heb je zeker wel nodig. Oh. Ik denk woensdag, donderdag en vrijdag heb je wel inderdaad een jasje nodig als je naar buiten gaat. En natuurlijk ook wel de paraplu, want er komen ook een paar buitjes voor. Het zal niet de hele dag regenen, maar ja, verspreid overdag een enkel buitje. En dan ook wel af en toe zon, maar met hooguit 19 graden is het toch wel een beetje aan de frisse kant.
1: Maar hoe snel gaat die temperatuur weer omhoog?
2: Ja, nou, dus van het weekend wordt het wel wat beter, hoor. Ik heb nu al een beetje alle modellen zitten doorkijken. Een hoge drukgebied vestigt zich op de zaterdag in onze omgeving. Zorgt ervoor dat het vaak genoeg droog zal blijven. En daar profiteren we ook volgende week van. Dus volgende week is beter dan deze week. Tenminste, als je van droog weer en warmte houdt. Want dan gaat de temperatuur weer iets omhoog.
1: Dan wordt het echt een beetje zomers weer.
2: Ja.
1: Oké, goed zo. Diana, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ja, het was een enorm grote vuurzee. Vlammen sloegen meters hoog uit het dak. Dikke zwarte rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien.
0: Deze week is het 10 jaar geleden dat Urk werd opgeschrikt door een gasexplosie aan de Grote Fok. Een explosie die in één klap één woningblok vernietigde. Ook het huis van Femi Kofferman, waar ze werkte als kapster, werd verwoest.
4: Puntjes eraf. Ja, de laatste keer hebben we een flink stuk afgehaald.
5: Ja, nu verleden puntjes.
6: Femi Kofferman is kapster en heeft een zaak aan huis. Op de bewuste 3 juni 2016 raakte ze alles kwijt. Haar huis en kapsalon gaan de lucht in.
4: Klaboom, alles weg.
7: En hoe kwam dat?
4: Gasexplosie.
6: In de bewuste straat werden werkzaamheden uitgevoerd. Daarbij is een gasleiding geraakt en stroomde het gas via het riool de woningen in. Het resultaat?
4: Een oorlogsgebied, ja. Eigenlijk de eerste 3 woningen. De eerste woning was helemaal weg. Onze woning stond alleen de voorgevel nog een stukje en de deur. En door de brand is ook de derde woning helemaal verwoest.
6: Voor Kofferman betekent dat ook haar kapsalon is verwoest.
4: En normaal gesproken neem ik mijn koffer wel mee naar de camping, want er is er lang eentje die geknipt moet worden. Maar dat had ik nou ook niet, dus ik had echt niks meer.
7: Hoe is dat verder gegaan?
4: Toch wel heel veel hulp van de mensen van Urk zelf. Want dan weet je dat je op Urk woont. En collega's, kapperscollega's en familieleden die ook een kapsalon hebben. Die kwamen dus wel met wat spullen aan, een kar, en de een kwam met een stoel. En dan krijg je toch wel heel veel van de mensen. Dan kom je toch wel even dat je denkt van, dan helpen ze je wel.
7: Wat deed dat met u?
4: Ja, ik wist helemaal nergens van. En ik ben zelf nogal een regelaar. En hier wist ik dus helemaal niks van. En dit was echt een hele grote verrassing voor mij.
7: U kon weer door.
4: Ik kon weer door. Ik kon weer beginnen. Dus ja.
7: Want u zei al van, ik had door dat je dan op Urk bent. Dat mensen u helpen.
4: Ja. Luister, in een grote stad als Amsterdam denk ik niet dat je buren of je verdere mensen je gaan helpen. Kan ik gaan feunen?
7: Ja.
4: Dan merk je wel dat je op Urk woont. Dat is gewoon heel mooi.
6: In korte tijd kon het knippen doorgaan. Het verwoeste huizenblok is een jaar later weer opnieuw opgebouwd. Maar de problemen waren niet weg. Kofferman bleef met onkosten zitten en een jarenlange rechtsgang was het gevolg.
4: Een rollercoaster. Ja, een achtbaan die niet ophield. En eigenlijk nooit heeft opgehouden, maar waar ik zelf uiteindelijk een eind aan heb gemaakt, dat ik zeg van, het is klaar. Soms moet je ook iets afsluiten wat misschien niet helemaal jouw kant is, maar dan moet je op een gegeven moment zeggen van, oké, het is genoeg geweest.
7: U had nog antwoorden willen hebben, u had...
4: Nou, kijk, je praat niet over 10 euro, wat of dat dus weg is. Je praat gewoon over je hele inboedel wat dan weg is. En als je dan toch nog wel een douwtje toekrijgt, dan is dat niet zo leuk. Zo.
6: Het blijft een drama, maar voor Kofferman is het belangrijkste dat die bewuste zomeravond geen doden zijn gevallen.
4: Dat is een heel groot wonder. Dat is eigenlijk niet te bevatten. Dus dat is... Ja, dat je zoiets hebt van... Dat kan niet. Als je nou zag hoe of dat het er hier uitzag, dan had je echt zoiets... De buren waren thuis, daarnaast was het thuis. Dus, ja.
1: Femi Kofferman was dat, van Urk. Het is 7 minuten voor 7:30. Zometeen nog wat berichten uit binnen- en buitenland. Het gaat onder andere over BOA's, die nu ook jongeren kunnen doorverwijzen naar Bureau Halt. Hoor je zometeen meer over. Naar de muziek van NXS, Never Tear Us Apart.

0: NXS was dat en Never Tear Us Apart.
1: De berichten uit binnen- en buitenland dan. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar bureau Halt. De politie mocht dat natuurlijk al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
2: De Halt-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
1: Het gaat om kleine vergrijpen, zoals vernielingen of minderjarigen die betrapt worden op alcoholgebruik.
0: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de Utrechtse veiligheidsregio is in zowel Amersfoort als Utrecht iemand gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op, omdat er te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Het was zwaar, zeiden ook deze deelnemers.
3: Ik heb voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
4: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
3: Komt goed.
5: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel, die even moeten zitten.
6: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden, maar ik voel het geweldig. Maar het was wel warm.
0: Ja, de organisator van de marathon in Groningen zegt dat het utopisch is om te denken dat er niet kan gebeuren als 10.000 mensen samen sporten.
1: Ja, dat is natuurlijk ook weer waar. Nou, dat was een kort overzicht van wat berichten van buiten deze provincie.
7: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oef, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja,
10: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
10: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een bedrijfspand aan de Bakkerzuigerstraat in Almere-Buiten is afgelopen nacht beschoten. Dat gebeurde even na 4 uur. Het is nog niet bekend wat de toedracht is van de schietpartij en of er gewonden zijn gevallen. In dezelfde straat waren eerder meerdere pogingen tot liquidatie bij een bokschool. Rijkswaterstaat werkt vanaf vandaag aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Er komt onder meer nieuw asfalt. Eerst wordt er gewerkt tussen knooppunt Emmeloord en afrit De Munt. En vanaf half augustus is het stuk tussen Emmeloord en Lemmer aan de beurt. De werkzaamheden vinden plaats in beide richtingen, maar Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden slechts in één richting tegelijk uit. Hierdoor kan het verkeer door blijven rijden. Je hoort aan het nagel van Rijkswaterstaat.
13: Dat betekent dat we aan de ene kant van de weg aan het werk zijn en op de andere kant van de weg zijn vier versmalde rijstroken. Twee richting noorden en twee richting zuiden. Dus het verkeer kan door de week beide richtingen oprijden. Dat betekent wel dat er versmalde rijstroken zijn en dat de verkeerssituatie gedurende die periode kan wijzigen. Dus onze oproep aan de weggebruiker is ook nadrukkelijk: let goed op, want het kan iedere dag anders zijn.
0: Waterschap Zuiderzeeland schaft noodstroomaggregaten aan voor de gemalen Vissering en Buma in Noordoostpolder. We moeten ervoor zorgen dat het waterpeil beheersbaar blijft bij langdurige stroomuitval. De maatregel is nodig vanwege mogelijke verstoringen, zoals cyberaanvallen en sabotage. De gemeente Noordoostpolder heeft nieuwbouwwijk Emmelhaag in Emmeloord op het oog voor 30 tot 35 flexwoningen. Die komen verspreid over drie plekken. Een deel van de huizen is bedoeld voor Oekraïners. In het najaar wordt beslist over het plan. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
19: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat steeds meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Bij twee steekincidenten in Den Haag zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. De steekpartijen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen die incidenten is niet bekendgemaakt.
20: Een heel goedemorgen. Op deze eerste dag van juni is het best aardig in Flevoland. De zon schijnt geregeld tussen de wolkenvelden door. Het blijft zo goed als droog, al kan ik een enkele lichte bui niet geheel uitsluiten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar de aangename waarde van 21 of 22 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond eerst helder, later vanuit het westen meer bewolking. Vannacht kan lokaal een beetje regen vallen bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is van zomerweer geen sprake. Vooral na de ochtendspits komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Soms blenst het flink. Er zijn ook wel droge momenten met de zon. Maar met hooguit 20 graden en in de middag een stevige zuidwestenwind is het fris. Daarna gaat de temperatuur omlaag en blijft het licht onbestendig.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik begin op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen de afrit Soest en Blaricum ben je ruim 5 minuten langer onderweg. Een kleine 10 minuten tijdverlies op de A28 Zwolle-Amersfoort. Dat is tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. Van de snelweg naar de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Kleine 10 minuten oponthoud. Datzelfde geldt voor de N50, maar dan de andere kant op. Dus voor Kampen. Dan de N301 Almere-Barneveld tussen de N705 en de aansluiting met de A28. Ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. En de N307 dan, Kampenhoorn tussen Lelystad, Bataviastad en Enkhuizen. Daar ruim 10 minuten op onthoud. En flitsers zijn op dit moment niet gemeld. Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen hebben we het over het project Sterk Techniek Onderwijs Almere. Dat houdt deze week de Tech Yes Vierdaagse. En daar praten we zometeen over met Jan Dekker. Hij is de algemeen programmaleider van Sterk Techniek Onderwijs Almere.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Purple Sharky was dat met Good Heart bij Flevoland is wakker.
1: Het project Sterk Techniek Onderwijs Almere houdt deze week de Tech Yes Vierdaags. Op verschillende middelbare scholen in Almere gaan leerlingen met techniek aan de slag.
0: Van videobewerking tot AI-robots en van dronevliegen tot moderne lasttechnieken. Over het hoe en waarom praten we met Jan Dekker. Hij is de algemeen programmaleider van Sterk Techniek Onderwijs Almere. En hij is bij ons in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, deze Vierdaagse, waarom wordt die precies gehouden?
2: Ja, het is een onderdeel van meerdere activiteiten, ook in de afgelopen jaren en de komende jaren. En eigenlijk de belangrijkste doelstelling is meer leerlingen, meer studenten, zeg maar, interesseren voor techniek, technologie. En in de brede zin, om het zo te zeggen. En dit is een onderdeel ervan dat leerlingen van de Almeerse scholen, VMBO-school, VSO-scholen, praktijkonderwijs, zeg maar kennis kunnen maken op een hele leuke doe-manier. Doe-activiteiten, zeg maar. Kennis maken met techniek en technologie.
1: Maar dat is dus nog steeds, dat is dus nog steeds nodig.
2: Ja,
1: dat ze daarvoor geïnteresseerd
2: absoluut,
1: worden.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar hoe kan dat dan? Want dat gebeurt al heel lang. Dat proberen jongeren daarvoor die techniek te interesseren.
2: Ja. Ja, het is veel onbekend, denk ik ook. Hè? Dus, en het is veel andere sectoren die trekken natuurlijk ook aan de jongeren, om het zo te zeggen. Ja. Om daar in die sectoren te gaan werken. Maar ja, techniek, technologie is toch waar de maatschappij op drijft, om het zo te zeggen, hè, zou je kunnen zeggen. Dus, maar we zijn al een paar jaar bezig. En ook de komende jaren zijn we nog wel even bezig om toch onze doelen te bereiken, zeg maar. Ja. En bij stapje een beetje lukt dat prima, om het zo te zeggen. Vervolgonderwijs gaat een stuk beter, zeg maar. Er komt veel meer instroom, zeg maar, in de techniek, technologie. En veelal is het ook onbekend, hè. Het is niet alleen maar de blauwe overal, of de timmerman, of de metselaar. Maar het is in de brede zin, zeg maar, in alle sectoren, vrijwel alle sectoren, zit de techniek, technologie.
0: Nou, en daar kunnen ze dan kennis mee maken deze komende vier dagen.
2: Ja.
0: Wat gaan ze allemaal doen?
2: Oei.
0: Heel veel.
2: Ja. Nou, leerlingen kunnen kiezen voor die vier dagen. Ze kunnen een bepaald thema kiezen, zeg maar. Nou, u gaf het net al aan in het eerste gesprek, zeg maar. Ze kunnen bij wijze van spreken sieraden maken. Ze kunnen meubels stofferen. Ze werken met elektrische voertuigen. Zo zijn er dus ook AI, robotica natuurlijk wordt gegeven. Ze gaan ook een clip maken. Samen met de clipjesfabriek, om het zo te zeggen, van de Vierdaagse. Dus ook dat is techniek, technologie, zeg maar. Maar bij Eres gaan ze bijvoorbeeld meubels stofferen en meubel maken en stofferen, onder andere. Dus dat zijn wel dingen. Maar moderne lasttechnieken, dat doen ze weer op een andere locatie. Het zijn ongeveer 8 thema's waar ze uit kunnen kiezen. En dat is al lang waar ze interesse in hebben.
1: En dat gaat dus gebeuren op meerdere middelbare scholen.
2: Ja.
1: En dat is dan ook voor ieder onderwijstype? Of is het echt voor leerlingen die gaan kiezen voor een mbo-opleiding?
2: Ja, dat vooral, ja.
1: Juist.
2: Ja. Dus het VMBO Pro, hè, praktijkonderwijs, en de VSO, zeg maar.
1: Ja, VSO is speciaal onderwijs?
2: Speciaal onderwijs, zeg maar. Nautilus College zit ook in het consortium, zeg maar, van Sterk Techniek Onderwijs.
1: En dan is het in de hoop dat ze dan ook voor een mbo-opleiding in de regio gaan kiezen?
2: Dat kan. De regio biedt niet alles aan, om het zo te zeggen. We moeten ook, de regio is wel breed, hè. Die is niet alleen in Almere bij het ROC, maar we werken ook samen met Lelystad, zeg maar. Maar er zijn ook wel, tijdens deze vierdaagse gaan ook maken kennis met onder andere de creatieve opleiding in Zwolle. En een houten meubileringscollege in Amsterdam. Dus, de belangrijkste opleiding, zeg maar, techniek, zit er wel, zeg maar, in Almere en Lelystad.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat juist die technische bedrijven hopen natuurlijk dat ze die leerlingen vast kunnen houden voor daarna.
2: In de regio, ja. Vooral in de regio. Dat is vooral de doelstelling, ja.
0: Ja, techniek omvat dus heel veel dingen, hè, dus van meubel maken tot en dan met drones vliegen.
2: Ja.
0: Wat is het meest populair op dit moment onder de studenten?
2: Ja, ik zou zeggen drones, hè.
0: Ja.
2: Drones vliegen. Maar we merken wel bij de aanmeldingen, want ze kunnen zich vrijwillig aanmelden, zeg maar. Ja, droomvliegers hadden het eerste vol, om het zo te zeggen. En VR natuurlijk zit ook het eerste vol, hè, qua aanmeldingen.
0: Dus daar zijn jongeren wel geïnteresseerd
2: in? Ja, daar zijn wel de jongeren in. Maar ook, we zien wel bij meubelmaker stofferen en bij vooral elektrische voertuigen in samenwerking met Alphen dat daar veel jongeren in inschrijven, zeg maar. En natuurlijk de robotica, om het zo te zeggen. Dus er zitten wel hele ja, populaire thema's bij, zeg maar, waar ze een keuze uit kunnen maken.
1: Oké. Okay. Oh, de Alfen, zegt u, dus ze gaan ook een laadpaal maken of zo?
2: Ja, ja, ze gaan ook een laadpaal maken. Tenminste, dat is wel de bedoeling, ja.
1: En dan kan hij daarna mee naar huis?
2: Ja, nou, dat weet ik niet of ze zover kunnen komen. Maar ze gaan er wel een laadpaal, onder andere een laadpaal maken. En ze gaan een elektrische skelter gaan ze assembleren, gaan ze in elkaar zetten, zeg maar. Van honderden onderdelen moet hij in feite na, ja, donderdag moet hij kunnen rijden, om het zo te zeggen.
1: Zo? Ja. Nou, dat vind ik heel ambitieus.
2: Ja, ja, ja, ja. Dat kunnen ze wel, hoor.
1: Goed zo.
2: Gewoon doen, dingen doen.
1: Ja. Zijn het nou, misschien is dat mijn voordeel, zijn het vooral jongens of toch ook wel meiden?
2: Nee, zeker ook voor de meisjes, hè. Ik noemde net een aantal thema's die prima geschikt zijn voor de meisjes. Maar je ziet ook wel meisjes steeds meer, ook de min of meer de techniek inkiezen. En niet alleen de zachte techniek of technologie, zeg maar. Hè. Wat ik noemde net even meubelstofferen, sieraden maken. Maar we zien nog steeds meer meisjes in de techniek. Gelukkig wel, moet ik zeggen. Ja.
1: Kijk eens aan.
0: Dank, Jan Dekker van het project Sterk Techniek Onderwijs Almere.
2: Ja, dank u wel.

0: Boyz II Men en End of the Road. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Dat stond stil bij de eerste 100 dagen van het kabinet Jette. Ja, doet het minderheidskabinet het een beetje goed? Nou, volgens hoogleraar politieke communicatie Klaas de Vreeze gedraagt het kabinet zich te veel als een meerderheidskabinet. Hij vindt dat het kabinet de oppositie veel eerder moet uitnodigen om mee te praten over belangrijke onderwerpen.
2: En dan kan je eigenlijk niet op wachten, zoals je normaal gesproken misschien doet, dat vlak voordat je een stemming hebt of vlak voordat iets afgetikt moet worden, dat je dan met een kleine onderhandeling begint met de oppositie. Dat moet je veel eerder in het proces doen. En daar moet je best bescheiden in opstellen, maar vooral ook heel open en luisteren. Nou, en dat is misschien een punt waar nog echt wel verbeterd kan worden. Ja,
1: maar... Nou, volgens hem moet de oppositie ook een andere rol aannemen.
2: Je bent niet oppositie aan het voeren, oude stijl. Je staat niet te beuken op een kabinet dat een meerderheid heeft en waar je misschien af en toe met iets kleins naar huis kan komen. Je kan eigenlijk met iets heel groots naar huis komen, maar dan moet je ook bereid te zijn om in te stappen in zo'n onderhandeling. Je moet ook bereid te zijn om uiteindelijk akkoord te gaan met iets wat je niet allemaal leuk vindt en ook uit te leggen aan jouw kiezers waarom je daarin bent gestapt.
0: In de zorg wordt volop ingezet op kunstmatige intelligentie om problemen als hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar een nieuw rapport van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid plaatst daar grote vraagtekens bij. In Met het oog op morgen uit de medisch ethicus Mahandi zijn zorgen over bijvoorbeeld het overnemen van administratie door AI.
3: Als je gaat administreren, bouw je een moment in van reflectie voor de arts of zorgverlener. Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Het maakt het mogelijk, als je je dossier netjes bijhoudt, om je patiënten beter over te dragen aan je collega's. Als het gaat om verantwoording, dan heb je het ook mooi zwart op wit in je dossier staan. Dus het doel is de kwaliteit van zorg.
0: En dat komt volgens hem door AI onder druk te staan. Ook over het gebruik van AI-systemen in de ouderenzorg is hij sceptisch.
3: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zou hoeven te sturen. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
1: Ja, dat is natuurlijk jammer.
0: Ja, dat is zeker
1: jammer. Even een praatje met iemand.
0: Ja, je bent toch de ogen en oren in de wijken ook, denk ik dan. Dus ja, op zich.
1: Nou ja, zeker. Hè, want zo'n wijkverpleegkundige die komt echt bij iemand naar binnen en die constateert vervolgens ook veel meer. Dat die denkt, er is hier veel meer aan de hand. Hier moet meer zorg
0: dat kan
1: of
0: je
1: andere
0: niet,
1: zorg.
0: Nee,
1: dat denk ik niet. Zullen we nog even naar Dijkstra en even bij ter plekke? Was in Maastricht. Je hebt daar volkszangeres Beppie Kraft. Ja, is een beetje de Maastrichtse koningin van het carnaval. Ze wordt volgende week 80 jaar. Nou, haar verjaardag viert ze binnenkort in het theater. Geen carnavalsliedjes gaat ze daar zingen, iets heel anders.
4: Ik heb in de loop van de jaren natuurlijk ook mooie ballades opgenomen. Maar daar word ik nooit voor gevraagd. Ik word altijd gevraagd om feest te maken. En dat doe ik dan ook netjes. Maar ik mis eigenlijk ook altijd wel een publiek voor mijn mooie liedjes. En nu heeft men bedacht, als ik nou het theater inga en ik ga wat verhalen vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn carrière. En daar passen die liedjes mooi bij.
5: Ja.
4: Daar was ik eigenlijk over gehaald.
1: Ja, Beppie is opgegroeid in Maastricht en stond al op jonge leeftijd te zingen op het Vrijthof.
4: Mijn vader maakte veel liedjes en een vriend van hem die had een liedje gemaakt voor de carnaval. Nou, wil je daar eens naar luisteren? En mijn vader deed dat. Ik had natuurlijk als kind, ik was 11, had ik dat liedje meegekregen. Nou, dat is een wedstrijd in Maastricht. Nou, dat liedje won. En ik stond tussen duizenden mensen op het Vrijthof. En die presentator die moest de tijd vullen omdat de prins werd binnengehaald. En die vroeg eigenlijk gewoon, is er al iemand die het nieuwe carnavalsliedje kent? En ik ben naar voren gestapt en ik heb het gezongen.
1: Dat is toch geweldig.
0: Ja, dat is toch leuk.
1: Oh, lekker jong al.
0: En inderdaad. Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt u aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een bedrijfspand aan de Bakkerzuigerstraat in Almere Buiten is afgelopen nacht beschoten. En vanaf vandaag werkt Rijkswaterstaat aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Meer regionieuws straks in het bulletin van 8:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
11: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
10: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
12: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
10: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hoe is het op de weg? Wat vertraging op de A27, Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. 10 minuten, ook 10 minuten oponthoud op de A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaak en dan de andere kant op ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Ook 5 minuten tijdverlies op de N50, Zwolle-Emmeloord, tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen. De N307, het is Kampen richting Hoorn tussen Lelystad, Bataviastad en Enkhuizen. 10 minuten vertraging en een kleine 5 minuten op de N331 Zwolle-Emmeloord. Dat is tussen de Frankhuizer Allee en Serenbroek. En flitsers zijn niet gemeld. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over werkzaamheden op de A6. Rijkswaterstaat werkt vanaf vandaag aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Komt onder meer nieuw asfalt. Gebeurt nog veel meer. Wat? Dat hoor je over een paar minuten.
8: Ja, deze week is het 10 jaar geleden dat Urk werd opgeschrikt door een gasexplosie aan de Grote Fok. En door de klap werd een huizenblok vernietigd. En ook de woning van Femi Kofferman werd verwoest. Ze doet straks haar verhaal.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt.

0: Bryan Adams en Mel C met When You're Gone. Het is 9 over 8. Goedemorgen.
1: Rijkswaterstaat begint vandaag met groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Het werk duurt tot eind dit jaar.
0: De snelweg wordt in beide richtingen aangepakt, vertelt Arend Nagel van Rijkswaterstaat.
2: We gaan groot onderhoud uitvoeren. En dat betekent dat we het asfalt gaan vervangen. We onderhouden dan meteen de bruggen en viaducten. En er worden ook 3 duikers vervangen.
3: Een duiker is een betonnen buis die water onder de weg doorleidt. De werkzaamheden zullen in fases worden gedaan.
2: Ja, we beginnen aan de kant van knooppunt Emmeloord. Tussen Emmeloord en afslag Emmeloord. Dat doen we tot de zomervakantie. En na de zomervakantie werken we naar Lemmer toe. En dan zijn we richting het eind van het jaar klaar.
3: Er wordt niet tegelijkertijd in beide richtingen gewerkt, waardoor verkeer wel over de snelweg kan blijven rijden.
2: Dat betekent dat we aan de ene kant van de weg aan het werk zijn en op de andere kant van de weg zijn 4 versmalde rijstroken. 2 richting noorden en 2 richting zuiden. Dus het verkeer kan door de week beide richtingen oprijden. Dat betekent wel dat er versmalde rijstroken zijn en dat de verkeerssituatie gedurende die periode kan wijzigen. Dus onze oproep aan de weggebruiker is ook nadrukkelijk: let goed op, want het kan iedere dag anders zijn.
4: Ja, en je mag minder hard rijden daardoor ook, denk ik, hè?
2: Uiteraard is er een snelheidsbeperking van toepassing, omdat de rijstroken dus smaller zijn.
3: Tijdens nachten en weekenden kan het zo zijn dat werkzaamheden van kant wisselen.
2: Op een gegeven moment gaan we naar de andere kant van de snelweg. Meestal is het dan een weekend of een nachtafsluiting. Dus dan is de weg even dicht. Dan wordt het hele systeem naar de andere kant verschoven. Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
3: Daarvoor wordt de snelweg wel helemaal afgesloten en moet verkeer omrijden. De extra reistijd kan oplopen.

0: open tot een uur.
1: Op dat moment wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de snelwegen A28 en A7. Voor het lokale verkeer zijn er omleidingsroutes en onze oproep is ook echt om die te volgen.
2: Ja, dan kan je binnendoor via band naar Lemmer bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou een optie kunnen zijn voor het lokale verkeer.
2: Ja. Maar het grote gros willen jullie eigenlijk liever over de snelweg hebben?
1: Het doorgaande verkeer willen we graag omleiden via de snelwegen. Dus volg de aangegeven omleidingsroutes is nadrukkelijk onze oproep.
3: Zei Arend Nagel van Rijkswaterstaat.

0: Zij mogen wel samen vaker muziek gaan maken, dit trio. Damiano, David, Tyla en nou, Rodgers was dat met Talk To Me.
1: Nou, dat gaat Diana Woeijen, onze weervrouw, ook doen. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En die gaat dan vertellen hoe warm het vandaag wordt en de komende dagen. Nou, niet heel warm, hè, volgens mij.
2: Nee. De laatste week van de meteorologische lente, die was toch wel zomers te noemen. Met 2 tropische dagen vorige week. Ja, dat is toch wel bijzonder geweest. Maar ja, deze week is het heel anders bij de start van de meteorologische zomer. Want de meteorologen werken met hele maanden. Dus de zomer begint voor de meteorologen op 1 juni. Maar de astronomische zomer begint op 21 juni. En dan hebben we te maken met de langste dag. En dan staat de zon boven de kreeftskerstkring.
1: Oh ja, dat is ook de langste dag natuurlijk. Ja. En daarna gaan de dagen weer korten.
2: Ja, ja, inderdaad. Maar goed, vandaag best wel aardig hoor. De zon die komt er op steeds meer plaatsen bij. We hadden de afgelopen uren te maken met wat middelbare bewolking. Maar zon zien we vandaag toch wel veelvuldig. Er ontstaan wat stapelwolken. Een enkele stapelwolk zou kunnen uitgroeien tot een lichte bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Op het moment is het zo'n 16 graden. Vanmiddag 21 tot 22 graden. En dat is heerlijke temperatuur bij niet al te veel wind vanuit het zuidwesten.
0: Ja, maar deze dag is geen voorbode voor de rest van de week.
2: Nee, helaas is het morgen alweer anders. Vanavond is het nog wel droog. Kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Daarna wat meer bewolking van het westen uit. Mogelijk een spatje regen in de nachtelijke uren. Maar dat stelt niet veel voor bij een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden. Ja, morgen hebben we dan te maken met een aantal buien. Daarvoor heeft het KNMI nu al code geel uitstaan. Want er kan onweer bij zitten. Het kan toch wel behoorlijk plensen. En ja, een kleine kans op hagel. Maar zulke taferelen als in België afgelopen weekend, met hagelstenen zo groot als pingpongballen, nou, dat verwacht ik eigenlijk niet in onze provincie. Maar het kan even tekeer gaan. Vooral in de middag is dat het geval. En ik verwacht de eerste buien na de ochtendspits. Maar er zijn natuurlijk ook wel droge momenten met soms zonneschijn. De temperatuur die is toch wel een stukje lager dan vandaag. Het wordt hoger 20 graden.
1: Oké. En die buien, die houden we de dagen daarna ook?
2: Ja, nou, ik denk dat morgenavond de meeste alweer vertrokken zijn. Dan hebben we woensdag, donderdag en vrijdag nou een enkele bui. Meestal ja, zo in de ochtend, begin van de middag. Verder ook wel droge momenten met de zon erbij. Maar die temperatuur die gaat naar beneden. Het wordt hooguit 19 graden. Ja, en bij die waarde heb je gewoon een jasje nodig.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja. En als je verder kijkt, wat gaat er dan gebeuren?
2: Dan gaat het weer de goede kant op. Want de verwachting is dat juni toch wel een droge maand zal gaan worden. En toch ook warmer dan gemiddeld. En dat gebeurt volgende week. Dus dan hebben we te maken met een hoge drukgebied. Op de meeste dagen droog weer. En de temperaturen nou ja, net iets boven de normale waarde van zo'n 20 tot 22 graden.
1: Net iets warmer?
2: Ja, net iets warmer.
1: Oh,
2: ja.
1: Oké. Maar ja. Geen tropische dagen zie je voorlopig?
2: Dat kan ik nu nog niet zeggen. Want dat hangt natuurlijk af van de windrichting en waar de druksystemen liggen. Ja. Het zou zomaar kunnen dat het inderdaad op een paar dagen wel 25 graden zal gaan.
0: Maar een graad 20, 25 is heerlijk, toch?
1: Ja, voor mij hoeft het er niet heel veel warmer, nee.
0: Nee, voor mij
2: nee, maar ja, deze week is prima wandelweer.
1: Goed
2: in ieder geval
1: zo.
2: Vandaag.
1: Oké, ja. Dankjewel. Gaan we door met het nieuws. Want ja, het was een enorm grote vuurzee. Vlammen sloegen meters hoog uit het dak. Dikke zwarte rookwolken die tot in de wijde omgeving te zien waren.
0: En deze week is het 10 jaar geleden dat Urk werd opgeschrikt door een gasexplosie aan de Grote Fok. Een explosie die in één klap een woningblok vernietigde. Ook het huis van Femi Koeverman, waar ze werkte als kapster, werd verwoest.
3: Puntjes eraf. Ja, de laatste keer hebben we een flink stuk afgehaald.
4: Ja, nu
5: Femi Koeverman is kapster en heeft een zaak aan huis. Op de bewuste 3 juni 2016 raakte ze alles kwijt. Haar huis en kapsalon gaan de lucht in.
3: Klaboom, alles weg.
6: En hoe kwam dat?
3: Gasexplosie.
5: In de bewuste straat werden werkzaamheden uitgevoerd. Daarbij is een gasleiding geraakt en stroomde het gas via het riool de woningen in. Het resultaat?
3: Een oorlogsgebied, ja. Eigenlijk de eerste 3 woningen. De eerste woning was helemaal weg. Onze woning stond alleen de voorgevel nog een stukje en de deur. En door de brand is ook de derde woning helemaal verwoest.
5: Voor Koeverman betekent dat ook haar kapsalon is verwoest.
3: En normaal gesproken neem ik mijn koffer wel mee naar de camping, want er is er lang eentje die geknipt moet worden. Maar dat had ik nou ook niet, dus ik had echt niks meer.
6: Hoe is dat verder gegaan?
3: Ja, toch wel heel veel hulp van de mensen van Urk zelf. Want dan weet je dat je op Urk woont. En collega's, kapperscollega's en familieleden die ook een kapsalon hebben. Die kwamen dus wel met wat spullen aan, een kar. En de een kwam met een stoel. En dan krijg je toch wel heel veel krijg je van de mensen. Dan kom je toch wel even dat je denkt van, ja, dan helpen ze je wel.
6: Wat deed dat met u?
3: Ja, ik wist helemaal nergens van. En ik ben zelf nogal een regelaar. En hier wist ik dus helemaal niks van. En dit was echt een hele grote verrassing voor mij.
6: U kon weer door?
3: Ik kon weer door. Ik kon weer beginnen. Dus ja.
6: Want u zei al van, ik had door dat je dan op Urk bent. Dat mensen u helpen.
3: Ja. Luister, in een grote stad als Amsterdam denk ik niet dat je buren of je verdere mensen je gaan helpen. Kan ik gaan veulen?
6: Ja.
3: Dan merk je wel dat je op Urk woont. Dat is gewoon heel mooi.
5: In korte tijd kon het knippen doorgaan. Het verwoeste huizenblok is een jaar later weer opnieuw opgebouwd. Maar de problemen waren niet weg. Kofferman bleef met onkosten zitten en een jarenlange rechtsgang was het gevolg.
3: Een rollercoaster. Ja, een achtbaan die niet ophield. En eigenlijk nooit heeft opgehouden, maar waar ik zelf uiteindelijk een eind aan heb gemaakt, dat ik zeg van, het is klaar. Soms moet je ook iets afsluiten wat misschien niet helemaal jouw kant is, maar dan moet je op een gegeven moment zeggen van, oké, het is genoeg geweest.
6: U had nog antwoorden willen hebben, u had...
3: Nou, kijk, je praat niet over 10 euro, wat of dat dus weg is. Je praat gewoon over je hele inboedel wat dan weg is. En als je dan toch nog wel een douwtje toekrijgt, dan is dat niet zo leuk. Zo.
5: Het blijft een drama, maar voor Kofferman is het belangrijkste dat die bewuste zomeravond geen doden zijn gevallen.
3: Dat is een heel groot wonder. Dat is eigenlijk niet te bevatten. Dus dat is... Ja, dat je zoiets hebt van... Dat kan niet. Als je nou zag hoe dat het er hier uitzag, dan had je echt zoiets... De buren waren thuis, daarnaast was thuis. Dus, ja.
1: Dat was Femi Kofferman van Urk. Zometeen in de berichten van Binnen- en Buitenland hoor je dat er in de gevangenis steeds meer mensen wachten op een behandeling in een TBS-kliniek.

0: De Traveling Wilburys waren dat met Handle With Care. Dan de berichten buiten Flevoland.
1: Ja, in de gevangenis wachten steeds meer mensen op een behandeling in een TBS-kliniek. Daar is geen plek, terwijl er wel mensen in die klinieken zijn die zijn uitbehandeld. Ja, die zouden dus weg kunnen. Maar ja, waar naartoe dan? Ze kunnen vaak nog niet meteen op zichzelf wonen, hebben zorg nodig, zoals mensen met een verstandelijke beperking. En dus loopt het systeem vast.
2: Alle patiënten, potentiële toekomstige patiënten, die zitten te wachten in de gevangenis. En die wachten op een plekje dat hier vrijkomt. En als hier mensen zitten die hier eigenlijk niet meer hoeven zitten, is dat natuurlijk enorm zonde van de capaciteit die we daarvoor gebruiken.
1: Het afgelopen jaar namen de TBS-klinieken ruim 120 nieuwe mensen aan. Dat is niet genoeg.
0: Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2024 begeleidde de marine nog 20 Russische schepen naar internationale wateren. Dit jaar staat de teller al op 61. Het gaat om Russische onderzoeksschepen. Ze zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, zegt de Koninklijke Marine.
3: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt, ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten, wat doen ze? En door onze aanwezigheid schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
0: Nederlandse marineschepen die gaan er dan naartoe om te laten zien dat de Russen in de gaten worden gehouden.
1: Juri uit Arnhem heeft in 50 dagen tijd elke straat, steeg en verborgen paadje in zijn stad doorgelopen om geld op te halen voor de speelgoedbank. Daar kunnen kinderen die het thuis niet zo breed hebben speelgoed krijgen. Juri liep zo'n 1200 kilometer en hij was toch wel blij toen het allerlaatste straatje in zicht kwam.
4: Heel Arnhem gelopen.
5: Het is ontzettend bijzonder. Je komt zoveel avonturen tegen onderweg. Dat je dan ineens hele mooie, lieve straatjes tegenkomt. Hele lieve mensen.
6: Ja, super trots. Het is echt zo'n mooie actie.
7: Ben je ook blij dat het er helemaal op zit?
5: Ik ben wel toe aan een korte pauze.
1: Juri.
0: Zou die ook alle olifantenpaadjes mee hebben genomen?
1: Ik denk het wel, ja. Ja. Maar respect hoor voor deze jongen. Echt 1200 kilometer. Ja. Nou, hoeveel geld heeft hij dan opgehaald voor de speelgoedbank? 10.000 euro. En daarmee kan die speelgoedbank 1400 kinderen een jaar lang aan speelgoed helpen. Nou, dat is toch fantastisch.
0: Zeker. Dat waren de berichten buiten Flevoland.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Odido. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Dit is
7: Flevoland met het regionieuws.
0: Een bedrijfspand aan de Bakkerszuigerstraat in Almere Buiten is afgelopen nacht beschoten. Dat gebeurde even na 4 uur. Het is nog niet bekend wat de toedracht is van de schietpartij en of er gewonden zijn gevallen. In dezelfde straat waren eerder meerdere pogingen tot liquidatie bij een boksschool. Rijkswaterstaat werkt vanaf vandaag aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Er komt onder meer nieuw asfalt. Eerst wordt gewerkt tussen knooppunt Emmeloord en afrit De Munt. En vanaf half augustus is het stuk tussen Emmeloord en Lemmer aan de beurt. De werkzaamheden vinden plaats in beide richtingen, maar Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden slechts in één richting tegelijk uit. Hierdoor kan het verkeer door blijven rijden. Je hoort aan het nagel van Rijkswaterstaat.
19: Dat betekent dat we aan de ene kant van de weg aan het werk zijn en op de andere kant van de weg zijn 4 versmalde rijstroken. 2 richting noorden en 2 richting zuiden. Dus het verkeer kan door de week beide richtingen oprijden. Dat betekent wel dat er versmalde rijstroken zijn en dat de verkeerssituatie gedurende die periode kan wijzigen. Dus onze oproep aan de weggebruiker is ook nadrukkelijk: let goed op, want het kan iedere dag anders zijn.
0: Waterschap Zuiderzeeland schaft noodstroomaggregaten aan voor de gemalen Vissering en Buma in Noordoostpolder. We moeten ervoor zorgen dat het waterpeil beheersbaar blijft bij langdurig stroomuitval. De maatregel is nodig vanwege mogelijke verstoringen, zoals cyberaanvallen en sabotage. De gemeente Noordoostpolder heeft nieuwbouwwijk Emmelhagen in Emmeloord op het oog voor 30 tot 35 flexwoningen. Die komen verspreid over 3 plekken. Een deel van de huizen is bedoeld voor Oekraïners. In het najaar wordt beslist over het plan. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
20: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig door agenten aangepakt.
21: Een heel goedemorgen. Op deze eerste dag van juni is het best aardig in Flevoland. De zon schijnt geregeld tussen de wolkenvelden door. Het blijft zo goed als droog, al kan ik een enkele lichte bui niet geheel uitsluiten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar de aangename waarde van 21 of 22 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond eerst helder, later vanuit het westen meer bewolking. Vannacht kan lokaal een beetje regen vallen bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is van zomerweer geen sprake. Vooral na de ochtendspits komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Soms splenst het flink. Er zijn ook wel droge momenten met de zon. Maar met hooguit 20 graden en in de middag een stevige zuidwestenwind is het fris. Daarna gaat de temperatuur omlaag en blijft het licht onbestendig.
1: Hoe is dat op de weg? Vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. Ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Nou, daar is flink wat tijdverlies, ruim een half uur. De A9 is er net bijgekomen. Diemen-Amstelveen tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amsterdam-Bijlmermeer. Daar zo'n minuutje of 5 op onthoud, dus daar valt het mee. Dan van de snelweg naar de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek en dan de aansluiting naar de A28 richting Amersfoort. Dan ben je een kwartier langer onderweg. En dan nog de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en de A28. Daar een minuut of 5 vertraging. Flitser is gemeld op de N707 bij Zeewolde. In beide richtingen bij hectometerpaal 4,2. En zometeen gaan we puzzelen met een flinke snelheid.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Kun jij dat wel eens, Joliene? De lange weg naar huis nemen?
1: Jawel. Ja.
0: Ja? En doe je dat dan gewoon dat je denkt van, nou, het is lekker weer, het is...
1: Vind ik leuk.
0: Ja, toch? Ja, en waar ga je dan langs? Beetje langs...
1: Binnendoor.
0: Binnendoor. Ja, dus een beetje door de provincie heen, zeg maar.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Ja.
1: Jij?
0: Nou, ik doe dat ook wel eens gewoon, ja. Ja. Ja, ik heb altijd 20 minuutjes, maar ik kan wel even via... dat is links langs Harderwijk, bij Harderhaven. Mm-hmm. Dat vind ik altijd nog wel leuk om daar langs te gaan.
1: Ja.
0: Zeker als de tulpen er zijn, dan is dat hartstikke...
1: Nou ja, wat je zegt, wel bij mooi weer. Als het keihard regent, dan is het gewoon ineens streven naar huis.
0: Dat snap ik. Supertramp was dat met Take the Long Way Home.
1: In Utrecht zijn komend weekend de Nederlandse legpuzzelkampioenschappen. En daar draait het om snelheid.
0: Honderden fanatieke snelpuzzelaars nemen tegen elkaar op. Safira Kamies uit Zeewolde is één van hen.
2: Recordtijd op 500 stukken is volgens mij momenteel 39 minuten.
3: 500 stukjes in 39 minuten? Ga maar aanstaan. Hoe doe je dat? Een korte uitleg. Stap 1. 1.
2: Nou, de eerste stap is natuurlijk de deksel in de dooshouder zetten. En dan doe je al je puzzelstukjes op de tafel en de onderkant leg je weg.
3: Stap 2, 2, 2.
2: Dan ga ik alle stukjes omdraaien en de kantjes er gelijk uithalen. En die hou ik dan in mijn hand vast terwijl ik ze pak.
4: Want dit is natuurlijk al iets waar je tijd kan winnen ook, met dat draaien.
2: Ja, ja, hier kun je echt, als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten. Ik deed heel lang puzzelen. Toen ik klein was, vond ik altijd leuk om te doen. En toen, tijdens corona, ontdekte ik een YouTube-filmpje van de wereldkampioenschappen in 2019. En toen dacht ik, hé, wat grappig, hier doen ze het op snelheid.
3: Stap 3.
2: Nu kies je eerste project. Voor sommige mensen is dat de rand. Dat is voor iedereen, zeg maar, persoonlijk. Dat is iets wat er voor jou uitspringt of wat voor jou makkelijk is. In dit geval, voor mij, kies ik de onderkant. Omdat ik heel makkelijk die eruit kan pakken, kan ik van onder naar boven een beetje werken. In de laatste twee jaar dat ik wel eens met mijn moeder puzzelde, was ze altijd van, je puzzelt zo snel, het is niet meer leuk om met jou te puzzelen. Dus toen dacht ik, oh, ik ben benieuwd. Dus toen had ik zelf een puzzel van 500 stukjes die ik toevallig had gepakt. En toen dacht ik, nou, ik ga eens timen hoe dat dan gaat, kijken of ik snel ben. En toen dacht ik, oh, dat gaat best wel goed. Dus toen vorig jaar in juni had ik mijn eerste wedstrijd in het snelpuzzelen.
3: Stap 4.
2: Nu pak ik geel, want dat valt op en dat sluit aan. Mm. En dat is een mooi klein project, zeg maar, daarna. Dus nu ga ik alle geel-oranje-achtige stukjes pakken. Ik vind gewoon leuk dat je het als een kort tussendoortje kan doen. Dus gewoon even een pauze in je dag, zeg maar. Even een puzzeltje doen. En dan met een uurtje ben je weer klaar. En dan kan je weer wat anders doen.
3: Stap 5.
2: Het enige wat ik nog over heb is lucht. Dus nu ga ik kijken naar wat valt mij op aan de lucht wat een beetje één kleur is. En daar ga ik mee bezig. Je kan altijd andere dingen er nog uitzoeken. Maar het is dus kijken naar wat valt mij op.
4: Puzzelen is toch zen en rustig. Voor jou dus niet?
2: Nee, met de weinig stukjes niet. Nee. En ook in de snelheid vind ik het heel ontspannend. En heel zen eigenlijk. Ik kan daar helemaal van relaxen, aan niks anders denken behalve de puzzel.
3: Stap 6.
2: Voor mij in ieder geval ga ik de rand er, zeg maar, zo inleggen. Omdat ik weet dat dat gaat mij weer helpen met de bovenkant van de lucht, zeg maar. Om die stukjes er goed in te leggen.
4: Wat verwacht je nou van die wedstrijd? Ga je dan winnen? Of?
2: Nou, ik ga niet winnen. Daar zijn toch echt wel een stuk snellere Nederlanders nog voor mij. Maar ik verwacht wel de finale te halen. En ik hoop om het nog iets beter te doen dan vorig jaar. Heel mooi.
4: Ja, klaar.
2: Zo.
4: Tevreden?
2: Ja. Dat gaat lekker en dat is altijd heerlijk.
4: Ja? Ja. Klaar.
2: Klaar.
1: En door naar de volgende natuurlijk. De reportage was van Reo van der Weijden op bezoek bij Safira Kamies uit Zeewolde.

0: Er wordt nog geapplaudiseerd voor de koers. Mijn Flevoland is wakker, dat was Old Town. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, we beginnen bij Nieuwsuur. Dat stond stil bij de eerste 100 dagen van het kabinet Jetten. Want ja, hoe doet het minderheidskabinet tot nu toe? Nou, volgens hoogleraar politieke communicatie Klaas de Vreese gedraagt het kabinet zich te veel als een meerderheidskabinet. Hij vindt dat het kabinet de oppositie eerder moet uitnodigen om mee te praten over belangrijke onderwerpen.
2: En dan kan je eigenlijk niet op wachten, zoals je normaal gesproken misschien doet, dat vlak voordat je een stemming hebt of vlak voordat iets afgetikt moet worden, dat je dan met een kleine onderhandeling begint met de oppositie. Dat moet je veel eerder in het proces doen. En daar moet je best bescheiden in opstellen. Maar vooral ook heel open en luisteren. Nou, en dat is misschien een punt waar nog echt wel verbeterd kan worden. Ja,
1: maar volgens hem moet de oppositie ook een andere rol aannemen.
2: Je bent niet oppositie aan het voeren, oude stijl. Je staat niet te beuken op een kabinet dat een meerderheid heeft en waar je misschien af en toe met iets kleins naar huis kan komen. Je kan eigenlijk met iets heel groots naar huis komen, maar dan moet je ook bereid te zijn om in te stappen in zo'n onderhandeling. Je moet ook bereid te zijn om uiteindelijk akkoord te gaan met iets wat je niet allemaal leuk vindt en ook uit te leggen aan jouw kiezers waarom je daarin bent gestapt.
0: Misschien moeten ze van die teambuilding uitjes gaan houden, dat ze een beetje aan elkaar kunnen wennen.
1: Ja, dat zou vlot bouwen met elkaar of zo.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nou, Dijkstra en even bij ter plekke streken neer in Maastricht. Volkszangeres Beppie Kraft, de Maastrichtse koningin van het carnaval, wordt volgende week 80 jaar. En haar verjaardag viert ze binnenkort in het theater. Maar daar zal ze geen carnavalsliedjes zingen, maar iets heel anders.
3: Ik heb in de loop van de jaren natuurlijk ook mooie ballades opgenomen. Maar daar word ik nooit voor gevraagd. Ik word altijd gevraagd om feest te maken. En dat doe ik dan ook netjes. Maar ik mis eigenlijk ook altijd wel een publiek voor mijn mooie liedjes. En nu heeft men bedacht, als ik nou het theater inga en ik ga wat verhalen vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn carrière. En daar passen die liedjes mooi bij.
4: Ja.
3: Daar was ik eigenlijk over gehaald.
0: Beppie is opgegroeid in Maastricht en stond al op jonge leeftijd te zingen op het Vrijthof.
3: Mijn vader maakte veel liedjes en een vriend van hem die had een liedje gemaakt voor de carnaval. Nou, wil je daar eens naar luisteren? En mijn vader deed dat. Ik had natuurlijk als kind, ik was 11, had ik dat liedje meegekregen. Nou, dat is een wedstrijd in Maastricht. Nou, dat liedje won. En ik stond tussen duizenden mensen op het Vrijthof. En die presentator die moest de tijd vullen omdat de prins werd binnengehaald. En die vroeg eigenlijk gewoon, is er al iemand die het nieuwe carnavalsliedje kent? En ik ben naar voren gestapt en ik heb het gezongen.
0: Ja, dat is toch mooi. Het lijkt me een hele lieve vrouw. Nou, dat was dus gisteravond op radio en televisie.
1: Ja, en tot zover Flevoland is wakker voor deze maandagochtend. En Roy, jij gaat zo meteen door met Flevoland Muziekland, hè?
0: Zeker.
1: Veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Kwaboom, alles weg.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
11: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Een bedrijfspand aan de Bakkerzuigerstraat in Almere-Buiten is afgelopen nacht beschoten. En vanaf vandaag werkt Rijkswaterstaat aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Meer regionieuws straks in een bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
13: Door Albegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
14: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
13: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
15: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
13: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. En dan de ANWB verkeersinformatie. 4 files in onze regio. Te beginnen op de A27. Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten doe je er 10 minuten langer over. De A28 dan, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 27 minuten. De N50, Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knooppunt Hattemerbroek in de richting van de A28 richting Amersfoort. Daar doe je 10 minuten langer over. En de laatste die valt net weg bij de N331. Die is dus net opgelost. Dan zijn er ook nog flitsers. Althans, er is er eentje. Op de N707 bij Zeewolde is dat bij hectometerpaal 4,2. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek in Flevoland Muziekland. En we trappen zo af met Gino Vanilli en Wild Horses.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
16: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervaardiging.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Goedemorgen.

met het prachtige Good People. En daarvoor ook Gino Vanille met Wild Horses. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Ja, en ik heb nieuws voor je over de Rolling Stones. Want misschien gaan ze wel weer op tournee. Althans, Mick Jagger die kan niet wachten om weer op tournee te gaan. Dat vertelde hij bij BBC Radio 2. Hij zegt, ik zou dolgraag op tour gaan. Ik kan niet wachten. Maar hij verwacht dat dat in 2026 nog niet zal zijn. Maar hopelijk gebeurt het wel zo snel mogelijk, zegt hij. Ja, die laatste tour van de Rolling Stones, dat was in 2024... toen de band met de Hackney Diamonds Tour stadions in Noord-Amerika aandeed. Ja, en daarvoor waren ze dus in Europa met de 60 Tour. In 2022 stonden ze toen in de Johan Cruijff Arena. En ik weet niet of je het nog weet, maar ze zouden toen volgens mij in juni op gaan treden. Maar toen, last moment, werd het toch nog, ging het toch niet door. Want ja, Mick Jagger volgens mij die had corona. Dus die kon toen niet optreden. En toen waren er best wel wat fans boos. En dat kan ik op zich ook wel begrijpen. Want het was echt last moment. Hè. Dus op het laatste moment ging het niet door. Ja, en er waren heel veel mensen toch al naartoe gereisd. Mensen hadden hotelletjes geboekt. Ja, dus die vonden dat natuurlijk wel vervelend. Maand later werd het alsnog ingehaald. Dus die hebben uiteindelijk toch nog wel hun optreden van de Rolling Stones gekregen. Maar dat kan dus misschien binnenkort wel weer. Ja, er staat nog niet of ze dan ook in Europa gaan toeren. Maar misschien, dat zou wel leuk zijn. De Rolling Stones, ja, daar heb ik het over. En een van hun platen die ik heel leuk vind, dat is Mess It Up. En die ga je nu horen.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

hit van 2026. Justin de Wild en Cheerio. Je kunt ermee spelen met Kiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiek
dan precies? Nou, vandaag zijn het twee foto's van het opzetten van de tenten voor opwekking. Dat is alweer een week geleden. Ontdek het verschil en dan maak je misschien wel kans op hartstikke mooie geldbedragen. Of misschien wel hartstikke leuke prijzen. Andere leuke prijzen die op het rad staan. Je kunt de foto trouwens bekijken op onze Facebookpagina. Onze website omroepflevoland.nl/kiek. Of je zet even de televisie aan. Dan zie je ook dus die twee foto's. En ja, zoals je natuurlijk op een camping verwacht, zie je allerlei tenten op deze foto staan. Je ziet een hartstikke mooi gemaaid grasveld. Ik zie waterflesjes, ik zie allemaal big bags met allemaal spullen. Want ja, dat moet je natuurlijk allemaal meeslepen als je een weekend gaat kamperen. Ik zie een hele mooie roze koffer en daarbovenop staan wat laarzen. Kortom, heel veel details op deze twee foto's. Maar op de tweede foto is iets veranderd of weggepikt. En aan jou de vraag wat dat is. Weet jij dat? Dan kun je naar omroepflevoland.nl/kiek gaan. Dat kan tot 11 uur, daar kan je je antwoord invoeren. Of je belt even, dat kan ook 0320 28 50 50. En als je het dan goed hebt en je wordt na 11:30 gebeld door de collega's van Herberg Flevoland, ja, dan mag je aan het rad draaien en dan win je dus een hartstikke leuke prijs. Misschien wel een geldbedrag of misschien wel iets anders, een vogelhuisje. Noem maar op, het kan allemaal. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. Dit is Shalimar met I Can Make You Feel Good.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Een bedrijfspand aan de Bakkerzuigerstraat in Almere Buiten is afgelopen nacht beschoten. Gebeurde even na 4 uur. Het is nog niet bekend wat de toedracht is van de schietpartij en of er gewonden zijn gevallen. In dezelfde straat waren eerder meerdere pogingen tot liquidatie bij een boksschool. Rijkswaterstaat werkt vanaf vandaag aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Er komt onder meer nieuw asfalt. Eerst wordt gewerkt tussen knooppunt Emmeloord en afrit De Munt. En vanaf half augustus is het stuk tussen Emmeloord en Lemmer aan de beurt. De werkzaamheden zijn in beide richtingen, maar Rijkswaterstaat doet dat niet tegelijk. Het verkeer kan over de versmalde rijstroken erlangs. Bij de aanpak van bodemdaling in Flevoland is het te onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien is er geen gezamenlijke lange termijnvisie. Dat concludeert de rekenkamer van het waterschap. Tot het jaar 2100 kan de bodem in de gebieden rond Emmeloord, Urk, Dronten en Zeewolde tot 75 centimeter dalen. En dat bedreigt zowel de landbouw als de woningbouw. Volgens het rapport wordt er te veel gepraat zonder dat er concrete resultaten zijn. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Tot nu toe konden BOA's alleen waarschuwen of boetes geven. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. De man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok en kon niet meer klimmen.
13: Een heel goedemorgen. Op deze eerste dag van juni is het best aardig in Flevoland. De zon schijnt geregeld tussen de wolkenvelden door. Het blijft zo goed als droog, al kan ik een enkele lichte bui niet geheel uitsluiten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar de aangename waarde van 21 of 22 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond eerst helder, later vanuit het westen meer bewolking. Vannacht kan lokaal een beetje regen vallen bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is van zomerweer geen sprake. Vooral na de ochtendspits komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Soms splenst het flink. Er zijn ook wel droge momenten met de zon. Maar met hooguit 20 graden en in de middag een stevige zuidwestenwind is het fris. Daarna gaat de temperatuur omlaag en blijft het licht onbestendig.
11: Dankjewel Diana. En dan de ANWB verkeersinformatie. 4 files in onze regio. Te beginnen op de A9 Diemen Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Doe er 5 minuten langer over. De A27 dan Almere Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. 5 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid. Een kwartier. En er staat nog een file op de N331 Emmeloord Zwolle. Tussen de Frankhuizerallee en de A28 doe je er 5 minuten langer over. Ook nog een flitser, die staat op de Zeewolderdijk, de N707 bij Zeewolde dus. Hectometerpaal 4,2. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. In Flevoland Muziekland gaan we zo meteen terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1988.
14: Goedemorgen.

0: De spinners waren dat en Now Be Around.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 1 juni 1988. En als we dan even een korte blik werpen op de hitlijst van toen... dan zien we op nummer 3 Fleetwood Mac staan met Everywhere. En George Michael staat er ook in, hoor. Op plek 5 met One More Try. Prince, Alphabet Street. Ja, dit is echt de jaren 80. Hè. Je hoort het allemaal iconische namen die erin in staan. Sting met Fragile. Jermaine Stewart, Get Lucky. Toto natuurlijk, ook jaren 80. Stop Loving You. Ja, ik had echt graag in de jaren 80 opgegroeid willen zijn. Want ja, dan heb je prachtige muziek natuurlijk. Ook met Stay On These Roads kwamen we nog tegen in de lijst. Maar ook Bruce Springsteen met One Step Up. En ook al Gerard Joling met Shangri-La staat er ook in. Iron Maiden. Ja, ik kan zo nog even doorgaan met allemaal iconische namen. Maar ze stonden allemaal dus in die hitlijst van 1 juni 1988... Wie er ook in stonden, dat waren de Gypsy Kings met Bamboleo. En ja, de Gypsy Kings die bestaan nu 40 jaar. En dat gaan zij ook vieren hier in Nederland. Ze gaan op 4 podia gaan zij optreden. Dat doen ze in 2027. In Haarlem onder andere, in Eindhoven, in Nijmegen en ook in Rotterdam bij de Doelen. En ja, daar kun je dus volgens mij steeds kaartjes voor kopen. En deze Franse groep, de Gypsy Kings, gaat dus 4 keer dus optreden hier in Nederland. Maar zij staan dus op de lijst van 1 juni 1988 op plekje nummer 9... met het prachtige Bamboleo.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 1 juni 1988.

American Girls van Harry Styles. Ja, en komend weekend is het laatste weekend dat hij na 10 keer eindelijk even rust mag pakken. Tenminste, vanuit hier in Amsterdam. Hij heeft natuurlijk 10 keer dan opgetreden met zijn tournee Together Together. Ik heb het over Harry Styles. En ik heb wat op social media voorbij zien komen. Het ziet eruit als een heel goed concert hoor. Maar het blijft de arena natuurlijk, hè. Zometeen nog de polderplaat. Maar eerst nog David Grant en Jackie Graham met Could I Be Falling In Love.

het ook in elk nummer, hè? Die Lange Frans samen met Marco Kraat, Als de Zon Schijnt. De polderplaat dus van deze week. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Rutger Radstaker. Dus heel veel plezier zometeen. Maar eerst nog Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kwaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een bedrijfspand aan de Bakker-Zuigerstraat in Almere Buiten is afgelopen nacht beschoten. En vanaf vandaag werkt Rijkswaterstaat aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Meer regio-nieuws straks in een bulletin van 10:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging op dit moment. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. 10 minuten vertraging. En er wordt geflitst op de N707 in Zeewolde in beide richtingen. Bij hectometerpaal 4,2. En Flevoland Muziekland gaat verder met Bruce Hornsby.
12: Zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
20: Goedemorgen.

0: Lotte en Leeuw Kleine en Maak Me Nou Niet Gek hier bij Flevoland. Leeuw Kleine die had dit liedje gemaakt en hij dacht van ja, er ontbreekt nog iets. Er moet nog een zanger bij en dat moet een volkszanger zijn. Nou, toen kwam hij uiteindelijk bij Samuel Welte en die zei meteen ja. Die had er gewoon meteen zin in. En het is een lekker liedje geworden, Maak Me Nou Niet Gek. En die hoorde je naar Bruce Hornsby, That's The Way It Is. Aan het begin van een nieuw uurtje Flevoland, Muziekland. Er zijn een aantal mensen jarig vandaag waar ik even bij stil wil staan. Ilse Waringa is vandaag 51 jaar oud geworden. Onder andere bekend natuurlijk van De Luizenmoeder. Alanis Morissette van You All The Know. Dat liedje is 52 jaar geworden. Wielrenner Michael Rasmussen is 52 geworden. En Marion Keller is jarig. Die is 56. En als je denkt, Marion Keller, wie is dat eigenlijk? Dat is de stem van RTL 4... En heel vroeger heeft ze dat gedaan voor de publieke omroep. En even een klein terugblikje.
1: Goedemiddag, u bent weer terug bij de Tros. Over een half uur, jongens en meisjes, is het weer zover. Want dan kunnen jullie kijken naar Bekijk het maar. Met zoals iedere woensdagmiddag de berenboot en de belevenissen van Casper het Spookje.
0: Leuk toch? Dat is Marion Keller, die is jarig vandaag. Ze zat ook in Frizzle Sizzle. Dus die ga ik sowieso even draaien zo dadelijk met Alles heeft een ritme. Maar Jason Donovan is ook jarig. Die is 58 geworden vandaag. En ja, ik wilde toch graag even deze ook draaien. Dus 2 jaren achter elkaar. Jason Donovan en Frizzle Sizzle. Sealed with a Kiss hoor je nu.

net als deze maandag. Frissel, sissel en alles heeft een ritme na de jarige Jason Donovan. Ja, ondertussen spelen we het spelletje Kiek ook. Kiek is bij de opwekking geweest en staat daar op het kampeerterrein. Je ziet dan ook een aantal tenten en ook een hoop bagage staan. Koffers en een hoop troep ook erbij, moet ik zeggen. Dus er is veel te zien weer op het plaatje. Maar op de rechterfoto heeft Kiek iets weggepikt of veranderd. Wat anders is dan op de linkerfoto. Maar ja, wat? Je moet het ook maar even net zien. En als je het ziet, dan zou ik dat zeker even doorgeven op onze site, omroepflevoland.nl. Of even bellen met 0320 28 50 50 voor het antwoord. En je hebt tot 11 uur deze ochtend de tijd om dat te doen. Heb je het goed? Dan bel ik samen met Arnoud je misschien later deze ochtend wel even terug om aan het prijzenrad te gaan draaien. Maak je kans op leuke prijzen. Dus zie je het verschil? Geef het dan even door. Ik laat de foto nog even op televisie staan ook. Mocht je niet thuis zijn, maar wel internet in de buurt hebben, dan kun je het plaatje ook vinden op onze site of op onze Facebookpagina bijvoorbeeld. Nu Suzy Quatro en If You Can Give Me Love.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 1 minuut over 10:30. Goedemorgen. 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij drugslijn Harry, die onder andere in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband actief was. De leiders, 2 mannen uit Dronten, kregen celstraffen van 18 en 24 maanden en moeten €10.000 terugbetalen die ze met de drugslijn verdiend hadden. De 3 drugscouriers, die hoeven niet terug de cel in. 2 van hen krijgen taakstraffen en ze moeten allemaal flinke bedragen terugbetalen. De SP in Almere wil weten hoeveel geld er is uitgegeven aan het bidboek voor een mogelijke KNVB-campus in de stad. De KNVB koos uiteindelijk toch voor Zeist. De SP'er, de Vrede, vermoedt dat er meer kosten zijn gemaakt dan de 4 ton die de gemeenteraad eerder niet wilde vrijmaken. De Vrede denkt dat de drang naar prestige een rol speelde in het proces en wil de exacte kosten weten. Bij de aanpak van bodemdaling in Flevoland is het te onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien is er geen gezamenlijke lange termijnvisie. Dat concludeert de Rekenkamer van het Waterschap. Tot het jaar 2100 kan de bodem in gebieden rond Emmeloord, Urk, Dronten en Zeewolde tot 75 centimeter dalen. En dat bedreigt zowel de landbouw als de woningbouw. Volgens het rapport wordt er te veel gepraat zonder dat er concrete resultaten zijn. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op Web en App.
14: Een heel goedemorgen. Op deze eerste dag van juni is het best aardig in Flevoland. De zon schijnt geregeld tussen de wolkenvelden door. Het blijft zo goed als droog, al kan ik een enkele lichte bui niet geheel uitsluiten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar de aangename waarde van 21 of 22 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond eerst helder, later vanuit het westen meer bewolking. Vannacht kan lokaal een beetje regen vallen bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is van zomerweer geen sprake. Vooral na de ochtendspits komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor. Soms plenst het flink. Er zijn ook wel droge momenten met de zon. Maar met hooguit 20 graden en in de middag een stevige zuidwestenwind is het fris. Daarna gaat de temperatuur omlaag en blijft het licht onbestendig.
13: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst op één plekje. De N707 in Zeewolde in beide richtingen bij hectometerpaal 4,2. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En dan gaan we door met Flevoland Muziekland. Ik heb zo meteen Shakira voor je, maar eerst Cliff Richard.
15: Goedemorgen.

Hey, wat een lekker liedje. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Hij is net uit. En natuurlijk voor het WK. En dit zijn de Stray Cats en Runaway Boys. Heb je nou zelf nog een suggestie voor op de playlist? Dan kun je hem even doorgeven via de app van Flevoland. Het nummer is 0320 28 50 50. Helemaal leuk als je wat inspreekt even wat je wil horen. Dan kan ik dat laten horen zometeen op de radio. Dus 0320 28 50 50. Spreek wat in en ik draai het zo voor je.

0: The Runaway Boys, Stray Cats hier bij Flevoland. En ik zeg ook goedemorgen tegen Tamara.
1: Morgen.
0: Hallo, hoe is jouw dag vandaag?
1: Ja, lekker rustig.
0: Ja?
1: Ja, lekker van weer genieten.
0: Ja, nu het nog kan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en helemaal niks op de planning staan voor vandaag?
1: Nee, ik moet alleen vanmiddag de kinderen van mijn zusje ophalen om op te passen.
0: Oh, wat gezellig.
1: Gewoon lekker rustig, ja.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Even lekker een vrije maandag, toch? Dat is fijn.
1: Ja, heerlijk.
0: En je hebt mij een appje gestuurd dat je een liedje van Kimberly Francis wil horen.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik vind dat gewoon een heel bijzonder liedje. En ik ben vorig jaar ben ik mijn moeder verloren.
0: Mm-hmm.
1: En ik ga volgend jaar ga ik trouwen met mijn partner.
0: Ja.
1: En dit wordt ook ons openingsnummer op de bruiloft.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh, en hebben jullie de dans al geoefend?
1: Nee, we hebben de dans nog niet geoefend. Dit is echt het moment waarop mijn vader mij weggeeft.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dit liedje wordt dan gedraaid.
0: Oh, zo. Oké. Okay. Oh, wat mooi zeg.
1: Ja.
0: En we hebben het over het liedje Als ik dan denk aan jou.
1: Ja, klopt.
0: En ik kan me zo voorstellen dat dat textueel gezien ook slaat op het verlies van jouw moeder.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Dan is ze er toch nog een beetje bij.
1: Zeker.
0: Mooi. Ik ga met liefde voor je draaien. En ik wens je alvast een prachtige bruiloft toe. Maar het duurt nog even, hè?
1: Dankjewel. Ja, volgend jaar.
0: Leuk, leuk, leuk. Nou, stuur ons dan zeker ook weer een appje.
1: Gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Oké, fijne dag.
1: Hetzelfde, dag.

Let the music play van Barry White hier bij Flevoland, waar we nog even één keertje kiek spelen zo op de valreep. Want we hebben nog 9 minuten de tijd om jouw goede antwoord van je te krijgen. Zie jij het verschil tussen de twee foto's? Bel het dan even door op 0320 28 50 50 of geef het even door op onze site omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je natuurlijk ook de foto zien. En ik laat hem ook nog eventjes de komende paar minuten op televisie zien. Dan kun je lekker mee puzzelen. En je weet het, hè. 11 uur is de deadline. Dus nog inmiddels 8,5 minuut te gaan voor jouw goede antwoord. En wie weet spreken we je volgend uur om aan het Rad van Fortuin te gaan draaien voor je. Voor mooie prijzen. Nu, Siedeke, dit is Ik Doe Wat Ik Wil bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij drugslijn Harry, die onder andere in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband actief was. En de SP in Almere wil weten hoeveel er is uitgegeven aan het bidboek voor een mogelijke KNVB-campus in de stad. Meer regionieuws zo dadelijk in het bulletin van 11:30.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Jennifer. Verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. Ben je op dit moment 5 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de N307 in Dronten in beide richtingen bij 107,7. En heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
11: Penny Duin is bij ons zometeen in de studio's van Optie 1 Telecom. Gaan we het over internet en telecom hebben. Met de afgelopen dagen, misschien heb je dat al wel meegemaakt. Ik heb het ook zelf meegemaakt. Het zomerse weer, vooral de hoge temperaturen, hebben veel invloed op je smartphone. En Temu krijgt een flinke boete vanwege onveilige laders. Dit en meer zometeen.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken.
3: Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
15: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
23: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Zeven jaar geleden deden ze deze op het Songfestival. Kun je het je nog herinneren?
1: Hadden we het maar bij het origineel gehouden.
0: Nou, inderdaad, ja. Maar ze gaat het weer proberen, hè?
1: Ja, het is wel goed dat je zegt probeer. Niet zozeer van, ik ga het gewoon weer doen. Ik ga mijn oude hit gewoon weer opnieuw zingen. En nee, live ook.
0: Nee, ja, tijdens het WK. De halftime show gaat ze optreden. Ik ben dus zo benieuwd of dat dan wel goed gaat.
1: Hebben ze zichzelf afgevraagd, hoe krijgen we de kijkers gewoon op een natuurlijke afvloeiing weg?
0: Ja, dat denk ik. Dat
1: moeten we gewoon niet meer doen. Dat is gewoon echt, daar gaat iemand zometeen een vlaggetje opsteken van buitenspel, jongens. Dit moeten we niet meer doen.
0: Daar ben ik ook bang voor, ja.
1: Ah, dat is wel jammer. Maar laat die vrouw gewoon lekker in haar waarde,
0: gewoon lekker,
1: weet je wel.
0: Lekker met pensioen.
1: Doe niet meer zo moeilijk. En als je ergens op moet treden, doe het dan gewoon full playback.
0: Ja, zo is het ook.
1: Allang.
0: Maar misschien doet ze dat nu wel. Heeft ze haar leven gebeterd?
1: Zou goed zijn.
0: Ga plekken. Ja, ze gaat dat doen samen met Shakira en BTS.
1: Mag ik ook kiezen?
0: Jij mag kiezen. Geen van allen.
1: Jawel. Ik heb het laatste concert gezien van Shakira dat ze gaf op het strand van Rio.
0: Ja.
1: Fantastisch. 49 is ze gewoon. Hè? Ja. En staat er als een jonge hinde te dansen gewoon.
0: Ja.
1: Echt heel erg.
0: Oké, dus jij gaat voor Shakira.
1: Ik ga op zich ga ik wel voor Shakira. Ja, maar die heeft ook iets met voetbal afgehaald, tenminste.
0: Ja, iets met ballen. Ja.
1: Goed. Daarover gesproken, zo meteen Perdy Duin bij ons in de studio. We gaan het hebben over Temu, over het warme weer. En Samsung smartphones zouden komende weken flink duurder kunnen worden.

0: Juist.
1: Dat is weer gezellig, toch?
0: Lange Frans, dat was zeker gezellig. Alles wat ik zoek.
2: Bernie Duinigs, van Optie 1 Telecom. Bernie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We gaan het als eerste over Temu hebben.
3: Ja.
2: Hoe vaak heb je er al niet voor gewaarschuwd van jongens, kijk uit met het downloaden van deze app?
3: Ja, klopt. Dat sowieso. Ook de app, maar ook de spullen die daar besteld. Want de Europese Commissie die gaat Temu een enorme boete geven van 200 miljoen euro.
2: Zo.
3: Omdat ze niet voldoen aan de veiligheidseisen die nodig zijn voor de producten die ze verkopen.
2: Wat doen ze dan bijvoorbeeld?
3: Nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar die laders die daar die ze verkopen, die zijn niet gecheckt, die zijn niet gecontroleerd. Het zijn onveilige laders. En ja, zelfs de simpelste veiligheidschecks, daar kwamen die laders niet doorheen. En zij zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze er neerzetten en wat ze verkopen. Dus ja, het is een flinke boete die ze ervoor krijgen.
2: Het is allemaal prularia, het is rotzooi.
3: Ja, kijk, er zitten echt wel goede spullen bij hoor. Maar ze zijn vanuit de Digital Service Act zijn ze verplicht om alles zelf te controleren. Omdat ze een grootmacht zijn natuurlijk in Europa. Dus zij moeten aan die voorwaarden voldoen dat ze alles checken wat er ligt. En er liggen goede spullen, maar er liggen ook laders die ze gewoon niet gecheckt hebben. Gewoon namaakladers die van binnen gewoon niet goed eruit zien en dat soort dingen.
2: En als je dan je telefoon of je laptop erop oplaat, dan kan zo'n lader in brand vliegen of zo?
3: Ja, zeker. Ja, als hij niet aan de veiligheidschecks voldoet, ja, dan kan hij inderdaad in de fik vliegen. Dan ben je verder van huis.
2: Staan die beroemde tekentjes op toch altijd?
0: Ja.
2: Is het KEMA-keur en zo, of Kiwa?
3: Ja, die CE staat erop.
2: Ja, die CE.
3: Ja, maar dat staat voor China Export, als je via Temu wat bestelt.
2: Ja, maar omdat er een spatie tussen zit toch of zoiets, daar zit het verschil in. Ze zetten die CE er wel op, maar het betekent iets anders.
3: Ja, het betekent wel anders inderdaad. Ja, ja,
0: hoe zit dat bij AliExpress dan bijvoorbeeld? Gaat dat daar dan wel goed?
3: Ja, die krijgt momenteel niet die boete. Die valt volgens mij ook nog niet onder de Digital Service Act, omdat ze niet groot genoeg zijn. Maar ja, ook zij moeten natuurlijk voldoen aan bepaalde richtlijnen. Want zij zijn ook gewoon een webshop die in Europa gewoon handel doet. En dan moet je voldoen aan ook de eisen die we hier stellen. Maar het ging ook om producten waar vergiffen aan vast zat. En wat hoesjes die gewoon bijten in je hand en dat soort dingen.
0: Ja, ja, en wat slecht zou zijn voor kinderen, geloof ik.
3: Ja,
2: die weekmakers, waar ze het wel over gehad hebben.
3: Ja, het allemaal om het goedkoop mogelijk te maken. We hebben juist in Europa de wetgeving voor om kinderen te beschermen.
0: En hoe erg is dit voor Temu? Gaan ze failliet? Gaan ze stoppen?
3: Nee. Mensen blijven gewoon bestellen, toch? Die denken,
0: toch?
3: Als je de fik vliegt, dan bestellen we alweer een nieuwe lader. En dan ja, boeien. Maar kijk wel echt uit met dit soort laders. Hoor. Laat ze niet in de stopcontact zitten als je op vakantie gaat of zo. Want ja, de meeste huisbranden die komen wel door dit soort laders.
2: Ja, nou, als het op vakantie is mijn huis niet. Toch?
3: Nee.
0: En dan fik je tent af. Dat is ook zonde.
2: Ga ik ergens aan de andere tent. Nee, kijk er gewoon mee uit. Vooral met die weekmakers en zo. En ook die giftige stoffen. Zelfs shirtjes ook. Hè? Die voetbalshirtjes zijn op het moment zo populair. En die kan je natuurlijk via allerlei importkanalen, of tenminste allerlei wazige sites, kan je ze voor weinig kopen. Maar er schijnen dus giftige verven in gebruikt te worden.
3: Ja, het is allemaal niet gecheckt en niet gecontroleerd. En dat kwam ook uit die test, uit het artikel waar dit allemaal uit blijkt, dat ook dat er allemaal in zit. Dus het is wel oppassen geblazen. Okay. Het is niet zomaar goedkoop.
2: Nee. Ook oppassen geblazen is dat warm weer is. Dat kan van toepassing zijn op je smartphone ook.
3: Ja, vorige week was het natuurlijk super warm. 30 graden landelijk. En ja, dat merk je natuurlijk direct aan je telefoon. Ik kreeg een klant in de winkel, die werden boos op mij. Of boos op het product. Want ja, de helderheid van het scherm die kon ineens niet meer verder omhoog. Nou, dat zijn allemaal dingen die de telefoon eigenlijk doet om zichzelf te beschermen tegen overhitting bijvoorbeeld.
2: Ik heb het met name met de iPhone, daar zit een goede beveiliging in.
3: Ja.
2: Maar bij het minste of geringste gaat dat ding gewoon in de temperatuurwaarschuwing, kan je er niks mee.
3: Ja, klopt. Ja, dat blokkeert hij helemaal. Maar wat hij bijvoorbeeld ook doet, is hij de accu loopt sneller leeg, maar als je maar de lader doet, dan laat hij ook extra langzaam op. En dat is allemaal om te zorgen dat hij niet te warm wordt. Ja, als hij te warm wordt, dan slijt de accu sneller. Dus.
2: En wat ik bijzonder irritant vind, met name de iPhone heeft dat, in het felle zonlicht gaat dat ding op een gegeven moment gewoon zachter branden.
3: Ja.
2: Tenminste wordt het scherm donkerder. Ja. En dan zie je helemaal geen fluit meer.
3: Nee, dat is ook om het OLED-scherm te beschermen tegen overhitting.
2: Ja.
3: Dus daarom staat hij gewoon lager ingesteld. Dus dat is ook een van de redenen dat hij...
0: En wat kun je dan doen? Want ik heb hem wel eens in de koelkast gelegd, maar ik heb gehoord dat eigenlijk ook niet heel
2: lang. Niet zo lang.
3: Nee, dat zou ik sowieso niet doen. Want dan krijg je extreme temperatuurverschillen. Dan rekent hij natuurlijk niet op.
0: Ah,
3: je moet gewoon even de schaduw neerleggen. Gewoon even af.
0: Oké.
3: Dat is allemaal veilig.
2: En dan de Samsung smartphones. Wat is daar met jou aan de hand?
3: Nou ja, sowieso is alles duurder aan het worden. De Nintendo Switch 2 is duurder geworden vanwege de chiptekorten. En zo zijn er nog meer producten die allemaal duurder worden. Ja, en nu schijnt het toch dat deze maand alle Samsung-toestellen ook tot 100 euro duurder kunnen gaan worden vanwege de chiptekorten.
2: Ineens,
3: ja. Ja, dat zal geleidelijk gebeuren. Maar het is wel een flink bedrag. Dus als je Samsung wil, dan moet je nu nog even aan. Ja, het gaat echt om de Galaxy S-lijn en de Galaxy Z-lijn. Dus de A-producten, dat zijn de instappers, die worden niet duurder.
2: Ja, maar als die dingen op voorraad liggen, die hebben ze toch voor de oude prijs ingekocht?
3: Ja, ook wat ik heb liggen, dat is gewoon voor de oude prijs ingekocht. Dus daarom kan het tot eind juli duren voordat je het echt overal gaat merken.
2: Dus betekent dat eigenlijk gaan shoppen? Ja, een beetje gaan rondneuzen op
0: special
2: internet.
0: Special price bij Bernie.
3: Ja, zeker. Ja, dat was er weer op zijn. Ja, mijn voorraad is helemaal geoptimaliseerd. Dus ik heb niet over voorraad, helaas.
2: Oh. Nee. Okay. En wanneer komt dan weer de nieuwe Samsung uit? Dat heb je ook weer.
3: Ja, er komt sowieso het najaar komt er een nieuw Fold. Dus een nieuw fliptoestel komt eruit. Ja. Die zal waarschijnlijk ook weer duurder worden. Ja, het grote toestel wat komt pas volgend jaar in maat.
2: Okay. Nog één klein dingetje. Want ik zag vanochtend verontrustende meldingen over die Zero-abonnementen. Daar heb je het laatst over gehad. Dat die in één keer duurder worden. Ja. Dat je dan het voetbalpakket erbij krijgt en zo.
3: Ja,
2: maar er schijnt iets met de algemene voorwaarden te zijn. Dat mensen even goed de kleine lettertjes moeten lezen. Want veel mensen zeggen, ja, het wordt alleen maar duurder en duurder. Maar het schijnt met elkaar verrekend te worden, geloof ik of zo.
3: Ja, nou, sowieso op het moment dat je bijvoorbeeld al een sportpakket erbij hebt, dan wordt het als korting eraf gehaald. En dat het een euro, volgens mij wordt het €2,50 per maand wordt het duurder. Dat zorgt er wel voor dat je eventueel contractvrij bent en misschien wel weg mag.
2: Oh, okay.
3: Dus dat wel. Mits je natuurlijk nog buiten contract of binnen contract zit.
0: Maar je kan sowieso als algemene voorwaarden veranderen, kun je toch altijd opzeggen?
3: Ja, zeker. Ja, mag je altijd opzeggen. Ja,
2: okay.
3: Ja.
2: Dus kijk het even goed na.
3: Ja, check het inderdaad even goed.
2: Dankjewel.
3: Yes.
2: Bernie Duin.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 1 minuut over 11:30, goedemorgen. 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij drugslijn Harry... die onder andere in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband actief was. De leiders, 2 mannen uit Dronten, kregen celstraffen van 18 en 24 maanden... en moeten tienduizenden euro's terugbetalen die ze met de drugslijn verdiend hebben. De 3 drugscouriers hoeven niet terug de cel in. 2 van hen krijgen taakstraffen en ze moeten allemaal flinke bedragen terugbetalen. De SP in Almere wil weten hoeveel er is uitgegeven aan het bidboek voor een mogelijke KNVB-campus in de stad. De KNVB koos uiteindelijk toch weer voor Zeist. De SP'er De Vrede vermoedt dat er meer kosten zijn gemaakt dan de 400.000 euro die de gemeenteraad eerder niet wilde vrijmaken. De Vrede denkt dat de drang naar prestige een rol speelde in het proces en wil de exacte kosten weten. En bij de aanpak van bodemdaling in Flevoland is het te onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien is er geen gezamenlijke langetermijnvisie. Dat concludeert de rekenkamer van het waterschap. Tot het jaar 2100 kan de bodem in gebieden rond Emmeloord, Urk, Dronten en Zeewolde tot 75 centimeter dalen. En dat bedreigt zowel de landbouw als woningbouw. Volgens het rapport wordt er te veel gepraat zonder dat er concrete resultaten zijn. Dit en al het andere nieuws ook te vinden op onze website omroepflevoland.nl.
11: Dan gaan we nu even kijken naar het weer. Diana Boy, goeiemorgen.
12: Ja, goeiemorgen.
11: Het is nog even een lekker dagje vandaag.
12: Ja.
11: En we moeten er maar even van genieten, denk ik nog.
12: Zeker weten, ja. Want het is nu stralend zonnig. Stapelwolken die ontstaan. Een enkele stapelwolk kan uitgroeien tot een lichtbuitje. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. En inmiddels hebben we de maximumtemperatuur al aan het bereiken. Zo'n 22, 23 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Ja,
11: okay.
12: Dus een heerlijk dagje.
10: Ja, nog een leuk dagje meegepikt.
12: Ja, inderdaad.
11: En kunnen we nog lang buiten zitten vanavond? Of is het snel
12: voorbij?
11: Ja,
12: nou, ik denk dat het wel aangenaam is vanavond. Nog bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 17. En dan hebben we vannacht een minimumwaarde van zo'n 15 of 16 graden. De bewolking neemt wel in de loop van de nacht toe. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen ook in de nachtelijke uren nog wel droog blijft. Maar dat is morgen een heel ander verhaal. De ochtendspits is nog wel droog, maar daarna hebben we te maken met een aantal buien die van west naar oost over de provincie trekken. Ze komen als eerste aan in Almere, zo rond een uur of 9-10. En dan als laatste in de Noordoostpolder. Maar in de middag zijn overal buien actief. En bij sommige buien is kans op hagel, onweer en ook windstoten.
11: Zo.
12: Dus dat is heel anders. Ja. Je hebt je paraplu morgen nodig. De temperaturen die zijn ook een stuk lager. Tijdens droge momenten met wat zon wordt het hooguit 21 graden.
10: Nou, met de windstoten zou ik de paraplu even inklappen.
12: Ja, zeker. Of de stormparaplu meenemen.
10: Oh ja, die heb je ook nog.
12: Die heb je ook nog, ja. Ja.
10: Goed zo. En dan de komende dagen.
12: Ja, nou, morgenavond zijn de buien alweer vertrokken. Dan hebben we woensdag een dag met... een enkele bui mogelijk, vooral in de ochtenduren. 'S middags zo goed als droog. Maar wat verder opvalt is die temperatuur. Er waait een matig tot vrij krachtige wind vanuit het zuidwesten. Windkracht 4 tot 5. En met hooguit 20 graden is het toch wel een frisse kant. En donderdag en vrijdag gaat de temperatuur nog verder omlaag. 19 graden. Nou, bij die waarde heb je gewoon een jasje nodig. En soms ook nog de paraplu. Want vooral 's ochtends en 's middags komen dan ook nog een paar buien voor.
10: Want wat is de gemiddelde temperatuur? Want het is vandaag de meteorologische start van de zomer natuurlijk. Hè? Ja. Dus daar zouden we op uit moeten komen.
12: Nou, zo'n 20 graden. 20-21. Dus vandaag is het iets aan de hoge kant. Maar de dagen daarna gaan we er toch wel wat onder zitten.
10: Mm-hmm. Ja. En levert dat voor de komende 14 dagen ook hetzelfde beeld op?
12: Nee. Want het wordt allemaal weer beter in het weekend. Dan krijgen we met droog weer te maken. De zon komt tevoorschijn. Het is nog de vraag of we dan al wat warmer weer krijgen. Maar ik heb goede hoop voor volgende week. Dat het toch wel een aantal dagen warm zal zijn. Met zo'n 20 tot 25 graden. Genoeg ruimte voor de zon. En dan is het prima zomerweer.
10: Kunnen we eindelijk zeggen dat het echt zomer is?
12: Ja, ik denk het wel. Ja, en dan nog wachten op de langste dag, hè? Ja. 21 juni.
10: Dan alweer.
12: Ja.
10: Gaan we alweer aftellen richting de kerst?
12: Nou. Ja, en dan worden de dagen alweer korter. Dat is heel gek, hè?
10: Ja,
12: ja, dan begint de zomer te worden en dan gaan de dagen alweer korter worden. Ja.
10: Okay.
9: Flevoland, weer weet je.
10: Het weer weet je, Diana. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik zie een mooie blauwe lucht met een klein wolkje erbij.
12: Ja, en nog mooie bloembollen. Want ik wil het eigenlijk over de lente hebben. Want die was toch wel bijzonder dit jaar.
10: Kun je wel zeggen, ja.
12: Ja, net zoals de afgelopen jaren hebben we heel veel zon gehad. Zeer zonnig. We zijn in de top 5 beland. Met toch wel 20-30% meer zon dan gebruikelijk. En dat is ook de trend. Hè? Want de lente worden steeds zonniger. Het begon al in het coronajaar. Dat je zoiets had van alleen maar strak blauwe luchten. Nou ja, 2025 hebben we ook heel veel zon gehad. En ook in 2024. En wat de temperatuur betreft. Ja, dat is ook gewoon in de trend van de opwarming van de aarde. Zowel maart, april als mei zijn een graad te warm geweest. Dus met een seizoensgemiddelde temperatuur van 11 graden... Ja, zitten we toch behoorlijk aan de hoge kant. Terwijl het normaal gesproken 9,6 graden hoort.
10: Nog nooit was het zo vroeg zo warm, hè?
12: Ja, maart hadden we ook datumrecords. De een na de andere. De start van de lente was gewoon bijzonder warm. Het was wel even wachten op de eerste zomerse dag. Die hadden we vorige week. Maar meteen volgden de tropische dagen. Twee zelfs vorige week. Ja, we hebben het wel gemerkt. En ook in de landen om ons heen was het echt bijzonder heet.
10: En nu in Spanje ook.
12: Ja, ja ook
10: dat
12: daar.
10: Dat wil niet zijn hoor.
11: Nee. Maar Engeland toch ook? Daar
12: Engeland
11: is het ook
12: vorige week
11: heet.
12: Was een record voor mij.
11: Ja.
12: 35 graden. Ja, dat is echt bizar.
10: Ja, toch? Het bloody hard.
11: Maar zegt dat dan ook iets over wat voor zomer we gaan krijgen? Of?
12: Nee, eigenlijk niet. Nee, het kan nog alle kanten op wat de zomer betreft. Maar ik heb wel gezien dat de maand juni toch wel droog zal zijn en warm. Daar, alleen de eerste paar dagen, daar hebben we wel met een aantal buien te maken.
10: Nou ja, en dan gaan we straks in juli op vakantie en dan is het pokken weer.
12: Ja. Ja, dat is, het is niet anders. Maar goed, ik denk dat valt het wel even wat hoor.
10: Uiteindelijk, het is wel allemaal verontrustend, hè? Dat we dit melden op deze manier natuurlijk. Hè. Zo vroeg, zo warm. Regionale hittegolf vorige week ook geweest.
12: Ja, en de Belgen waren ook niet blij met die hagelstenen die afgelopen weekend naar beneden kwamen.
10: Ja,
12: ja dat wordt steeds extremer allemaal.
10: Oké.
12: Ja.
10: Nou, het is alleen niet te beïnvloeden.
12: Nee.
10: Dus misschien ook maar goed ook.
12: Nee, inderdaad. Maar goed, de trend is wel extremer, warmer. En de lente wordt dus ook steeds zonniger.
10: Diana Woei, dankjewel.
11: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment. Er wordt wel geflitst. En dat gebeurt op de A6 in Nagelen in de richting van Emmeloord bij 100,7. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
10: En op deze maandag, de 1e juni, gaan we natuurlijk ook vandaag weer mooie prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff bij Flevoland.
1: Moet tegenwoordig maar uitkijken hoor, met dat soort opmerkingen toch?
0: Ja, hè? Ja, ja. Voor je het weet.
1: Dan kun je ook zeggen, jij hebt dat jaren geleden heb je dat wel gezegd. Maar we gaan er nu toch een zaak van maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan kondig ik deze nooit meer af bij deze.
1: Dan heb jij het gedaan zo meteen. Belt Eric Clapton je op en zegt, what is your saying about me?
0: Bram uit Almere, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
2: Warm, maar lekker.
0: Warm, maar lekker.
1: Heb je de warmte nog in het huis zitten of zo? In de stenen, zeg maar.
2: Ja, dat denk ik.
1: Dan moet je alles tegen elkaar openzetten s'nachts, hè?
2: Ja.
0: Maar dan komen de muggen weer binnen.
1: Ja, en weet ik veel wie nog meer.
0: Ja, kan leuk zijn.
1: Ja. Hé, hoe ziet je dag eruit vandaag, Bram? Hoe je dag eruit ziet vandaag?
2: Weinig. Ik ben gepensioneerd, dus.
1: Ja. En ben niet een hobby of zo, vrijwilligerswerk? Of dat je zegt, van nou, dan ga ik lekker even een rondje fietsen of een rondje lopen of zo.
2: Nou, laat ik je vertellen. Ik heb al 50 jaar vrijwilligerswerk gedaan.
1: Ja, je vindt het best.
2: En nu is het oké.
1: Ah,
2: ik kan moeilijk lopen.
1: Ja.
2: Dus het wordt steeds moeilijker om naar buiten toe te gaan.
1: Ja, en wat voor vrijwilligerswerk heb je gedaan al die jaren dan?
2: Nou, ik heb bij de Oranjevereniging gezeten in Driemond.
1: Ja.
2: Tennisclub heb ik aan de LTV Open gedaan.
1: Ja.
2: Clubkampioenschappen. Bij voetballen heb ik begeleider geweest, trainer en noem maar op alles.
1: Ja.
2: Zo. Het allemaal fijn. Ik ben ook nog 10 jaar lang discjockey geweest.
1: Oh. Nou, heb jij wat te doen de komende tijd?
2: Nee, maar Sebastian is weg.
1: Ja, daarom.
0: Daarom, er is een plekje vrij.
1: Ja.
2: He, dit is een favoriet van me.
1: Ja, nou ja, die is er eventjes een tijdje niet meer. Door de nieuwe regel en wetgeving. Maar voordat je het weet, is hij er weer hoor.
2: Wat voor regel en wetgeving?
1: Ja, dat hebben ze bij de overheid hebben ze dat bedacht, hè?
2: Wat een stilletje. Sorry. Ik ga niet verder.
1: Oh,
0: oké. Okay.
1: Ik dacht, ik laat het even stilvallen.
0: Maar je hebt wel een mooie stem, Bram. Dus als we een keer iemand nodig hebben, dan kunnen we jou bellen, toch?
2: Altijd.
0: Oh, heel goed.
1: Nou, we houden het in gedachten. Eerst maar eventjes de zaken van vandaag. Het spelletje. Heb jij de foto goed bekeken?
2: Ja, ja.
1: Ja, en was het moeilijk?
2: Nee. Ja, in het begin wel.
1: Ja. Ja, dat is meestal, hè, met sommige dingen.
2: Ja.
1: Maar wat heb je gevonden, Bram? Wat is het antwoord?
2: Er staat achterin een auto.
1: Ja.
2: Met reclame of iets dergelijks.
1: Met reclame of iets dergelijks. Nou, we gaan even de foto erbij pakken. En als Kiek...
2: staat er niet op.
1: Als Kiek een beetje goed gezind is, zet ik er een cirkeltje omheen en laat hij zelf zien wat het verschil is. Hallo?
0: Ja.
1: Oh, sorry, ik heb het verkeerde fotootje erbij gepakt. Ik zal even de goede foto erbij pakken. Ja, het is maandagochtend, het is nog vroeg. Allemaal een beetje opstartproblemen, zwaar weekend gehad. Ik ben ook coach van het voetbalteam van mijn zoontjes. Allebei verloren. Nou, dan ga je toch denken, hè? Ga je toch achter je oren krabben. Ja. Zal ik er maar mee stoppen.
2: Door blijven gaan.
1: Oh, toch wel. Gelukkig, Bram. Ja, het is wel een heel klein blauw streepje, hè, wat daar op die camper zit.
0: Het is een teentje.
1: Is het een teentje?
0: Het is een teentje. Er staat een groen teentje en daarachter staat nog een blauw teentje.
1: Ja.
0: En dan de camper.
1: Klopt.
2: Oh,
1: ja.
2: Oké. Okay.
0: Dat is het.
2: Nou zie ik het, ja. Maar het is wel een verschil.
1: Ja, het is net als Johan altijd zei, hè? Je moet het eerst zien voordat je het begrijpt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Logisch.
2: Wat is dit nou?
1: Bram, weet je wat? We hebben het gezien. Het is goedgekeurd en we gaan draaien aan het rad. Dat betekent dat ik jou ga vragen. Moet het een hard of een zachte draai gaan worden?
2: Keihard.
1: Keihard? En dan linksom of rechtsom?
2: Rechtsom
1: en keihard. Dat gaan we even met twee handen doen. Daar. Zo. Ja, dan weet je, dan duurt het ook heel eventjes voordat het stilstaat, hè? Op deze eerste uur. Nou,
0: ik vind dat hij redelijk snel stopt eigenlijk.
1: Ja, er zit een behoorlijke rem op, hè? Ja. Zeg. Eens even kijken.
0: Is het ook een leuke prijs dan?
1: Het is best een leuke prijs. Voor als je ervan houdt natuurlijk ook. We gaan naar jou opsturen als de temperatuur het enigszins een beetje toelaat, Bram. De officiële Omroep Flevoland chocolade kiekreep.
2: Oh, lekker.
1: Ja. En je mag hem helemaal alleen oppeuzelen, hoor. Kopje thee erbij.
2: Is hij groot?
1: Ja, nou, hij is behoorlijk groot, ja. Je hoort wel een behoorlijke plof op de mat als die binnenvalt.
0: En in je maag ook, Jan, als je hem op hebt.
1: Ja, je moet het met een beetje getemporiseerd opeten. Want anders dan komt het echt als een blok naar beneden.
2: Oké.
1: Okay. Nou, we gaan vanmiddag nog even contact...
2: Genieten.
1: Ja, heel goed. We gaan nog even contact met je opnemen voor het adres. En dan komt het vanzelf naar je toe.
2: Moet ik blijven hangen?
1: Nee, hoeft niet hoor. Nee,
0: we bellen je terug.
1: We bellen vanzelf terug als je geluk hebt.
2: Is goed, jongen.
1: Oké. Okay. Dag Bram.
0: Dag Bram.
1: Bedankt. Doei.
0: Doei. Ah, dat was gezellig.
1: Dat is leuk toch, zo'n man ook?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Een nieuwe collega, dus als we een keertje vrij willen, een middagje.
1: Nou, hij praatjes genoeg in ieder geval.
0: Dat moet lukken.

0: romantiek bij Flevoland.
1: Heerlijk.
0: Lekker, hè? Something stupid. Robbie Williams en Nicole Kidman. Dit is De Herberg.
1: Het programma voor de komende dagen van Kunstlinie in Almere wordt ons verteld door Marloes de Jong. Marloes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi, wat hebben jullie zo in het staartje van het theaterseizoen nog op de planken staan?
2: Ja, het is echt het staartje. Dus we hebben niet zoveel als midden in het seizoen. Maar we hebben nog wel een aantal hele mooie dingen. Dus we hebben donderdag Birgit Lewis.
1: Zo.
2: Dat is natuurlijk echt een flinke naam. Wel zo nog in het staartje van het seizoen.
1: Een van de beste zangeressen van Nederland.
2: Precies.
1: Absoluut.
2: En zij gaat voornamelijk allerlei nummers uit de jaren 80 ten gehore brengen in onze grote zaal.
1: Oh, wat
2: dus
1: leuk.
2: Dus dat wordt wel echt een hele feestelijke avond.
1: Nou, dat is populairder dan ooit, al die jaren 80 muziek.
2: Ja, is echt zo. Ja, dat is toch een beetje het publiek wat kennelijk bij ons in de zaal zit. Ja, maar het wordt een hele, hele toffe avond. Vrijdag hebben we Jawad en Sufi. Cabaretier, die vooral bekend is van zijn typetje Sloegi. Maar die dit keer ook met een nieuw typetje. Oh, je kijkt elkaar aan.
1: Ja, wat? Joepie, nee. Sloegie. Ja. Het is voor mij abracadabra, hoor.
2: Denk iets bekender binnen de Marokkaanse gemeenschap. Maar is echt wel een heel grappige comedian. Dus dat is zeker ook een aanrader.
1: Ja.
2: En nog meer Comedy Vrijdag met Comedy Club. Dat is natuurlijk een bekend concept van ons.
1: Ja.
2: Waarin we meerdere comedians hebben die eigenlijk hun highlights uit hun programma's doen. Allemaal een stukje conferenzen. Kleinkunst. Dus dat. Vrijdag is dus echt nog even een comedyavond. En dan hebben we zondag ook echt nog wel muzikaal gezien iets heel tofs. Dan hebben we met Goede Reden natuurlijk altijd de klassieke muziekreeks.
1: Ja.
2: Goede Reden Klassiek. En dan hebben we Shunsuke Sato. Ik weet niet of die naam jullie iets zegt, maar dat is een hele wereldberoemde barokviolist. Dus echt wel heel tof dat hij Almere aandoet. En samen met zijn vrouw, die is pianist, gaan zij een heel mooi matinee-programma verzorgen. Zondag. Oh.
0: Kun jij hun naam ook uitspreken of niet?
2: Shunsuke Sato is zijn naam.
0: Ja.
2: En haar naam. Dat durf ik even, daar heb ik dat heb ik nooit gehoord. Dus die durf ik even niet aan.
0: Xuan Shai, denk ik. Ja, nee, ik dacht ik check het even.
2: Ja, dat snap ik.
1: Maar ze zijn wereldberoemd.
2: Vooral hij inderdaad, ja.
1: Oké.
2: Okay. Dus,
1: nou, zo'n mooi programma weer. Een beetje het staartje dan ook eigenlijk. Hè? Tot lang gaan jullie nog door?
2: Ja, nog wel de hele maand. We hebben natuurlijk ook nog Kitty Kotti 1 juli.
1: Ja.
2: Net aangekondigd dat Django McCroy bij ons komt. Dus dat is nog wel in de aanloop daarvan. De maand juni gaan we nog wel door. Maar wel echt minder intensief dan midden in het seizoen. Net zoals komende week. Een beetje mondjesmaat programma.
1: Oké, goed zo. Nou, de internetverbinding bij jullie begint er al wel bijna mee te stoppen. Dus het wordt ook tijd dat wij dit gesprek ook even afkappen. Dan kunnen we hem opnieuw opstarten. Hey, dankjewel Marloes. En nog tot volgende week dan, hè?
2: Yes, tot ziens.
1: Dank je, doei.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Dit is Flevoland.
4: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Kaboom, alles weg.
3: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Bij de aanpak van bodemdaling in Flevoland is het te onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. De SP in Almere wil weten hoeveel er is uitgegeven aan het bidboek voor een mogelijke KNVB-campus in de stad. En 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij drugslijn Harry.
0: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. 2 mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging, de A28, Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Omme en Zwolle-Zuid ben je 5 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de A6 in Nagelen in de richting van Emmeloord bij 100,7.
11: Ja, zojuist is iedereen zich weer een hoedje geschrokken doordat de test van het NL-alert af is gegaan.
13: Nou, dat was schrikken, ja.
11: Mocht er bij jou helemaal niets gebeurd zijn, moet je eventjes de instellingen van je telefoon nakijken. Wij gaan zo meteen hebben over de SP in Almere. Die wil graag een kostenoverzicht in handen krijgen van het boek voor de KNVB-campus in de stad. Die campus die komt er niet, maar ze willen wel graag weten wat heeft er nou eigenlijk allemaal gekost. Dat zometeen.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Dit is echt nice.
1: Hola, le pongo dos cervezas.
2: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
1: Por favor.
6: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
18: Vakantie!
17: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Teddy Swims. En Mr. Know-It-All hoorde je naar Pink en True Love. Samen met Lily Rose Cooper. Dit is van Herbert Flevoland.
1: Op een of andere manier denk ik altijd dat ik Sting hoor als ik hem hoor nu.
0: Oh ja.
1: Vooral met deze plaat.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. Een beetje zo'nzelfde.
1: Ja, ook dat stemmetje.
0: Of zo.
1: Ja, ja, zelfde klankkleur.
0: Snap het wel, ja. Okay.
1: Het nieuws nu tijdens je lunch. De SP in Almere wil een kostenoverzicht in handen krijgen van het bidboek voor de KNVB-campus in de stad. Almere was tot voor kort in de race voor het hoofdkwartier voor de voetbalbond.
0: Vorige week bleek dat de KNVB toch in Zeist blijft. De SP zegt dat dat voor hen niet echt als een verrassing komt. Wel moet nu blijken wat het plan vanuit Almere gekost heeft, vindt fractievoorzitter David de Vrede. We praten erover met hem. Meneer de Vrede, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom wilt u dit kostenoverzicht in handen krijgen?
2: Nou, allereerst wil ik heel even recht zetten. Het gaat niet specifiek alleen over dit boek. Het gaat eigenlijk over de totale inzet van Almere om de KNVB naar Almere toe te halen. Mm-hmm. Daar willen wij het totale kostenplaatje van zien. Want daar zijn ontzettend veel ambtelijke en bestuurlijke uren in gaan zitten. En de reden dat wij dat dus ook willen uitzoeken is omdat, het lijkt alsof het nooit concreet is geworden, maar er hebben wel de afgelopen jaren ontzettend veel mensen aan zitten werken. Week in, week uit. En ja, die uren zijn natuurlijk ook niet gratis. En wat we naast de kosten eigenlijk misschien nog wel vervelender vinden, is dat dat mensen zijn die normaal ander werk doen.
1: Ja. Maar even te vragen, die kosten willen jullie graag inzien. En hoe stonden jullie als SP dan in dat plan eigenlijk voor een KNVB-campus in de stad?
2: Nou ja, kijk, wij, wat ons betreft waren ze meer dan welkom. Hè. Wij zagen ook heus de meerwaarde wel van een eventuele komst. Het punt is alleen dat wij hebben die komst nooit als realistisch gezien. We hebben daar op een gegeven moment ook een rondleiding gekregen op het KNVB-terrein. En als je daar in Zeist rondloopt, wat trouwens openbaar terrein is, hè, dus iedereen mag daar kijken, dan zie je dat daar oorspronkelijk wel oude gebouwen stonden, maar die zijn allemaal sterk gerenoveerd. Er zijn hele recente investeringen gedaan in nog nieuwe complexen op het terrein. Bij de waarde werd er zelfs nog wat gesloopt om weer een nieuwbouw te plegen. En een organisatie die nog

0: volop investeert in een terrein, lijkt niet op een organisatie die op het punt staat om daar te vertrekken.
1: Ja. Nee, maar ja, de KNVB had destijds wel zelf aangegeven, we hebben meer terreinen nodig. Terrein wat er in Zeist ogenschijnlijk niet lag. Dus vandaar dat het wel aannemelijk was dat ze naar een andere plek zochten.
0: Het ding is, dat terrein, dat binnen de grenzen van het huidige terrein was dat niet mogelijk. Maar ze wilden uitbreiden. De gemeente Zeist deed daar lastig over, om het maar zo te zeggen. Dus wat wij altijd gedacht hebben, en met ons meerdere, is dat dat hele circus met andere gemeenten aanschrijven, waaronder dus Almere en Lelystad, dat het uiteindelijk bedoeld was om vooral Zeist onder druk te zetten, om gewoon in Zeist te kunnen blijven en daar uit te breiden.
2: Ja, vandaar dat het ook niet echt een verrassing was dat het uiteindelijk allemaal niet door is gegaan.
0: Voor ons en anderen zeker niet.
1: Ja. Hadden jullie dan niet eerder al op de rem kunnen trappen en zeggen van jongens, het lijkt er toch al sowieso op dat ze niet hierheen gekomen. Dus waarom nog al die moeite en die uren voor die kostbare ambtenaren?
0: Nou, dat is zeker een ding waar wij heel kritisch op zijn geweest. Er is ook nooit door de raad een apart budget vrijgemaakt. En er is ook nooit een raadsvoorstel voor gekomen om, laat maar zeggen, daar een besluit over te nemen. En dat hebben wij ook wel aangegeven, dat we dat wel lastig en kwalijk vonden. Dat er heel veel inzet was, maar dat de raad er uiteindelijk nooit een uitspraak over heeft gedaan. Er zijn wel wat consultaties bij de raad geweest onder geheimhouding, zodat de strategie natuurlijk niet bekend werd naar buiten toe. En dat is natuurlijk goed, hè? Dat doe je altijd in zo'n proces. Maar er is nooit door de raad besloten, we gaan hiervoor. Er is nooit door de raad een budget vastgesteld. En er is gewoon binnen de bevoegdheden van het college, laat maar zeggen, gewoon besloten om daar wel degelijk inzet op te plegen.
1: Ja, dus het is ook wel duidelijk dat er geld is uitgegeven.
0: Uiteindelijk, linksom of rechtsom, heeft het zeker geld gekost.
1: Ja. Ja. Die sprekingen over die campus, die zijn achter gesloten deuren gehouden?
0: Klopt, ja.
1: En waarom is dat gedaan?
0: Dat is trouwens wel netjes gecommuniceerd worden, want het is gewoon op de politieke markt geweest. De reden dat dat is gedaan is omdat daar het bidboek onder andere besproken werd. En daarin staat natuurlijk wat de propositie van Almere. En ja, als je dat natuurlijk voorafgaand aan een onderhandeling openbaart, dan geef je je kaart uit handen. Dus daar hebben we ook geen bezwaar tegen. Dat is heel normaal in dit soort processen, dat je dat, zolang het proces loopt, achter gesloten deuren doet. Om de positie van de gemeente niet te ondermijnen.
2: Ja, en als u straks die cijfers in handen heeft, wat gaat er dan vervolgens gebeuren wat u betreft?
0: Ja, we gaan het eerst heel goed uitzoeken. We hebben overwogen om het mondeling afgelopen donderdag in bespreking te brengen op de politieke markt. Maar dan was er te weinig tijd om al die uren te berekenen. Dus we gaan schriftelijk uitvragen. En kijk, dan zal het afhangen van de cijfers die we krijgen. Als wij de cijfers hoog of schokkend vinden, dan zullen we dat gaan agenderen op een politieke markt. En dan willen we daar het gesprek over aangaan met de burgemeester en het college.
2: Waar ligt die grens ongeveer? Wat is het bedrag waar u aan denkt?
0: Nou, als het zo richting een paar ton tot een half miljoen gaat, dan vinden wij het hoog en willen we het gewoon zeker gaan bespreken.
2: Ja. David de Vrede, fractievoorzitter van de SP in de Almeerse gemeenteraad. Dank u wel. Dan eens even kijken naar het weer in Flevoland. Floris Laveber, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat voor dag wordt het vandaag?
3: Ja, het wordt toch wel een aardige dag vandaag. We begonnen deze maandag vrij zonnig. Inmiddels zijn er van die dikke stapelwolken ontstaan en trekken er ook wat wolkensluiers over. De zon heeft het in de middag wat lastiger dan in de ochtend, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. En de temperaturen liggen momenteel op een zeer aangenaam niveau van zo'n 20 graden. En aan het eind van de middag wordt de maximumtemperatuur van 22 of zelfs 23 graden bereikt. En dat zijn toch wel hele aardige waarden voor de tijd van het jaar.
2: En dus ook lekker buiten zitten vanavond?
3: Jazeker, want het blijft gewoon droog. Misschien een enkele bui in het oosten van het land. Maar ik denk dat het in onze provincie gewoon overwegend droog blijft. Vanavond een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Temperaturen dalen naar een graadje of 17. Ja, omdat er ook weinig wind staat vanmiddag en vanavond is het gewoon lekker weer om naar buiten te gaan. En vannacht neemt de bewolking dan wat toe, kan er een spatje lichte regen vallen en temperaturen die dalen dan naar een graadje of 14. Dus een relatief warme nacht voor de boeg in provincie Flevoland.
2: Ja, en hoe ziet de dag van morgen eruit?
3: Ja, wel een stukje anders hoor. Want we beginnen de dag met een aantal regenbuien. Vervolgens trekken die snel naar het noordoosten weg en dan wordt het een tijdje wat droger met geregeld wat zonneschijn. Kan het nog zelfs wat broeierig aanvoelen met zo'n 20 graden. Maar halverwege de middag dan trekt er een actieve buienlijn over Flevoland heen. En daarop kunnen een aantal stevige buien voorkomen. Met kans op onweer, hagel, windstoten. Dat is allemaal niet geheel uitgesloten. En dan is er morgenmiddag ook een code geel gaande voor dus die zware windstoten in de provincie.
2: Zo, en daarna is het weer klaar? Of?
3: Ja, daarna zijn er nog wel steeds buien actief. Maar die zijn wel minder stevig dan morgen. Mm-hmm. Woensdag een aantal buien, maar in de middag is het dan weer droger met veel ruimte voor de zon. Een graadje of 20 worden dan. En ook de dagen daarna moeten we rekening houden met een wisselvallig weertype. Een aantal buien, lokaal met onweer en windstoten. Maar tussen de buien door zijn er ook droge perioden met zonneschijn. En dan wordt het zo'n 19 graden in de provincie. Dus helemaal niet zo verkeerd.
2: Oké, okay, Floris Lafeber, dank je wel weer.
3: Graag gedaan, fijne dag.
2: Nu de dijk. Dit is Ik kan het niet alleen.

0: een hele grote tegenstrijdigheid dit, hè?
1: Ik kan het niet alleen.
0: Hij zingt zo vaak, ik kan het niet, ik kan het niet alleen. En toch is hij solo gegaan.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja.
0: Ik weet niet wat de bandleden ervan vinden, hoor. Maar goed. Ook in de zorg wordt miljoenen uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, oftewel AI, om de hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar AI-systemen in de zorg hebben niet alleen maar voordelen, denkt deze medisch ethicus.
2: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zou hoeven te sturen. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten wat we veel terug horen is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
0: En als je de administratie laat doen door kunstmatige intelligentie, mis je het moment om nog even na te denken over de gezondheid van een patiënt. Later vandaag gaan deskundigen hierover met elkaar in gesprek.
1: Nog een paar dagen en dan gaan honderden mensen weer naar de Alpe d'Huez om daar de berg te beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Een verslaggever van de RTV Utrecht ging alvast kijken hoe de berg erbij ligt.
3: Een verse streep asfalt, geasfalteerd. Misschien heeft dat te maken met de tour, want ja, er zit alle Duez ook weer in. Maar goed, 5.500 deelnemers. Het is nog rustig, maar dat gaat veranderen.
1: Ja, dit is verslaggever Robert-Jan Boy.
0: Hij is hem nu al aan het lopen.
1: Hij is hem nu al aan het lopen, inderdaad. Mooie kerel. Komende donderdag begint de actie de Alpe d'Huez weer. Sinds 2006 is er in totaal 245 miljoen euro mee opgehaald voor onderzoek naar kanker.
0: Ja, dat is 245 miljoen euro te weinig. Want de ziekte is er nog steeds. En helaas overlijden er nog dagelijks mensen aan deze vreselijke ziekte. Ja. Wij zijn er natuurlijk ook bij. Onze verslaggever Mark Bakker die gaat daarheen. En die houdt ons de hele dag donderdag op de hoogte van
1: alles. Ook een mooie kerel.
0: Ja, die loopt hem ook inmiddels. Hij is vanochtend vertrokken. Ik hoop dat hij op tijd aankomt. De Nederlandse industrie is de afgelopen maanden hard gegroeid. Het is de grootste toename in ruim 4 jaar tijd. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Doordat er weinig meer door de straat van Hormuz gaat, zoeken bedrijven naar alternatieven en leggen voorraden aan, zegt deze econoom van ABN AMRO.
4: Het heeft te maken met tekorten die aan het ontstaan zijn, bijvoorbeeld aan chemische producten. Het Midden-Oosten is normaliter een belangrijke leverancier, bijvoorbeeld van olieproducten, chemische producten en ook aluminium. Veel ondernemers en inkopers die vrezen dat die tekorten nog wel enkele maanden aanhouden. En die kopen daarom extra voorraad in, omdat ze anders zonder komen te zitten.
0: Ook wordt er flink geïnvesteerd in datacenters door chipfabrikanten, waaronder meer ASML van profiteert. Ja, die aandelen die gaan echt door het dak.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. En er zijn al meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Volgens correspondent Alice van Gelder probeert Oeganda het aantal besmettingen te verminderen met betere voorlichting.
5: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: En dan NOC-NSF, die wil niet verder met oud-zwemkampioen Pieter van der Hogeband als chef de mission. Hij was verantwoordelijk voor de Nederlandse ploeg bij de afgelopen 2 zomerspelen, maar het Nederlands Olympisch Comité wil de functie gaan veranderen. Van der Hogeband, die wilde zelf wel graag door, zegt NOS-sportcommentator Luc Blijboom.
6: Hij spreekt over grote dankbaarheid en een glimlach en hij respecteert de keuze, maar aan alles merk je dat hij zich echt, zoals ik zei, op een zijspoor gezet voelt. En hij baalt hier echt enorm van. Dat lees je echt tussen de regels heel duidelijk door.
0: Ja, over 2 weken moet meer duidelijk worden over de nieuwe plannen van NOC-NSF.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: 1:58, goedemiddag. 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij drugslijn Harry, die onder andere in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband actief was. De leiders, 2 mannen uit Dronten, kregen celstraffen van 18 en 24 maanden en moeten tienduizenden euro's terugbetalen die ze met de drugslijn hebben verdiend. De 3 drugscouriers hoeven niet terug de cel in. 2 van hen krijgen taakstraffen en ze moeten allemaal flinke bedragen terugbetalen. De SP in Almere wil weten hoeveel er is uitgegeven aan het witboek voor een mogelijke KNVB-campus in de stad. De KNVB die koos uiteindelijk toch weer voor Zeist. De SP'er De Vrede vermoedt dat er meer kosten zijn gemaakt dan de 400.000 euro die de gemeenteraad eerder niet wilde vrijmaken. De Vrede denkt dat de drang naar prestige een rol speelde in het proces en wil de exacte kosten weten. Bij de aanpak van bodemdaling in Flevoland is het te onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien is er geen gezamenlijke langetermijnvisie. Dat concludeert de rekenkamer van het waterschap. Tot het jaar 2100 kan de bodem in gebieden rond Emmeloord, Urk, Dronten en Zeewolde tot 75 centimeter dalen. En dat bedreigt zowel de landbouw als woningbouw. Volgens het rapport wordt er te veel gepraat zonder dat er concrete resultaten zijn. Dit en al het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen clubs of verenigingen nog vuurwerk mogen afsteken. Maar de Raad van State vindt dat de voorwaarden voor die ontheffingen strenger moeten. De Hongaarse president Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. En Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president weggestuurd kan worden. Pieter van den Hogeband stopt als chef de mission van het Olympisch team. De oud-zwemmer meldt dat NOC-NSF voor iemand anders heeft gekozen. Wie is niet bekend? De sportkoepel komt over ruim 2 weken met meer details.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De rest van de dag blijft het droog en vrij zonnig in de provincie. Wel komen er steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling en drijven er ook wat wolkensluiers over Flevoland heen. Verder is het vrij warm voor de tijd van het jaar met maximumtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een westelijke richting. Ook vanavond en vannacht is het lange tijd droog in de provincie, maar de bewolking neemt vanuit het westen wel toe. De minimumtemperatuur ligt tussen de 14 en 16 graden. Morgen komt het verspreid over de regio tot een aantal fikse buien, met lokaal kans op onweer, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het zo'n 20 graden.
8: Dankjewel, Floris. Het verkeer dan van de ANWB. Er is één vertraging, de A28, Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuw-Leuzen en Hattemerbroek ben je op dit moment bijna 25 minuten lang onderweg. Er wordt geflitst op de A6 in Nagelen in de richting van Emmeloord bij hectometerpaal 100,7. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
9: Dit is Herberg Flevoland.

Een beetje magie van Love in Spoonful. Do you believe in magic? En die hoorde je na Sommieu en Tonight. Dit is Herberg Flevoland met de lekkerste muziek. Wat dacht je van de nieuwe van Mart Hoogkamer? Samen met Billy Dans, Gappie Sappie. Ga ik zo dadelijk voor je draaien. Rupert Holmes komt eraan, maar eerst is hier Andy Grammer samen met Max. Dit is Thing I Love.

0: Rupert Holmes en Him hier bij Flevoland. Ja. Arnoud, we hebben een nieuwe polderplaat.
1: We hebben inderdaad een nieuwe polderplaat. Die is van een zangeres die op dit moment hartstikke goed gaat. Nou, op dit moment is al een tijdje bezig. Hij heeft ook in diverse programma's gezeten en laten horen dat ze goed kan zingen. Ze heeft een nieuwe plaat uit en die heet 3-2-1. Het is een soort aftellen, dus bij deze 3-2-1 Bente.
2: Dit is deze week de polderplaat.

0: Het is de nieuwe polderplaat van deze week. Bente, 3-2-1. Wat
1: is wel een lekker,
0: waanzinnig liedje.
1: Ja, maar zij is zo goed ook. En het is zo lang onderschat volgens mij ook in de muziekwereld in Nederland. En nu door diverse programma's, dan, het is een leuke meid. Ze komt goed voor de dag, weet je, de presentaties, het klopt allemaal. Ze weet waar ze over praat. Ze heeft een boodschap en ze maakt goede muziek.
0: Ja. En heel verrassend ook altijd.
1: Ja.
0: Heel leuk.
1: Ja.
0: Bente dus. Onthoud die naam.
1: Nou ja, voor zover je hem nog niet kende.
0: Nee, ja. Precies. Ja,
1: ik vind het een van de rising stars. Weet je?
0: Absoluut.
1: Samen met Maan ook. Dat is echt een hele nieuwe lichting. Hartstikke goed.
0: Ja. Een nieuw uurtje Herberg Flevoland gaat zo dadelijk weer beginnen.
1: Ja. Met Tentfeest onder de toren.
0: Oh, leuk!
1: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is een beetje de Nacht van Oranje, weet je wel. Dat was allemaal in Noordoostpolder, Emmeloord. Nou, daar komen ze zo meteen over vertellen wat het inhoudt.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kwaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De provincie Flevoland greep terecht niet in bij schroothandel ELS op bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad. Buurbedrijf Heinen Exportatie zegt dat het bedrijf op een onjuiste manier schuimbrandblussers heeft verwerkt. En 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij drugslijn Harry.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd, zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen. Er wordt wel geflitst op de A6 in Nagelen in de richting van Emmeloord bij 100,4. Heb je nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
8: Ja, om de verbinding binnen de Noordoostpolder te versterken heeft de commissie achter de Nacht van Oranje een nieuwe traditie. Althans, dat moet een nieuwe traditie gaan worden. Ze komen er zo meteen over vertellen en het heet Tentfeest onder de Toren.
12: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Nu bij Dirk, kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: is hier bij ons in de studio. Roy, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent onder andere van de commissie achter de Nacht van Oranje. Dat was ook een beetje de aanleiding dat jullie bij elkaar zijn gekomen, geloof ik.
1: Dat klopt. Kijk, we zijn de voormalige commissie van Nacht van Oranje. En Nacht van Oranje is gestopt omdat de organisatie waar dat onderviel ook gestopt is.
0: Ja.
1: En dat bood voor ons mogelijkheden om eigenlijk verder te kijken. Want met elkaar wouden wij graag nog wel een evenement organiseren. En hierdoor hebben we dus de vrijheid gekregen om iets nieuws te creëren.
0: Ja.
1: Oh, en het resultaat mag er zijn, een tentfeest onder de toren.
0: Kortweg eigenlijk, het ene feestje stopt, maar we hebben zin in een ander feestje. Dus er moet wat georganiseerd worden.
1: Dat klopt, ja. Ja. Wij gaan met elkaar gaan we verder.
0: Ja. Wie zijn jullie eigenlijk?
1: Inmiddels een groep vrienden. Kijk, zo zijn we misschien niet begonnen. Maar ik denk dat we er zo wel voor staan met elkaar. En wij zijn met behulp van de Dutch Horeca Groep uit Raalte een nieuw evenement gestart.
0: Ja.
1: Maar ja, op alleen persoonlijke titel kun je geen evenement neerzetten en geen vergunning opvragen.
0: Nee. En de financiering niet rondkrijgen natuurlijk.
1: Dat klopt, ja, dat is een belangrijk onderdeel tegenwoordig.
0: Ja, want hoe hebben jullie dat dan gedaan? Want je bent in principe een nieuw feest.
1: Dat klopt. Kijk, we hebben eerst de plannen op papier helemaal goed uitgewerkt. En dan moet je dat op zoek naar een partner. En waar ga je die vinden? Hoe ga je die vinden? Zo hebben we hier daar wat balletjes gedropt van joh, dit zijn onze plannen. En uiteindelijk zijn we benaderd door de Dutch Horeca Groep van joh, jullie hebben mooie plannen horen wij, kunnen wat meer over vertellen. En zo zijn we met elkaar in zee gegaan.
2: Ja. En jullie dachten, het moet een tentfeest worden. Wat was jouw allereerste tentfeest ooit?
1: Mijn allereerste tentfeest? Ik denk dat op de trekkertrek in Schipluiden is geweest.
2: Ja, hoe ging dat eraan toe?
1: Ruig, ja, ja. Veel bier, veel muziek.
2: Ja. Ja, en dat kunnen we nu ook weer verwachten.
1: Ik hoop het, ja. Ja, dat is wel hetgene waar wij ons hard voor maken. We moeten wat moois neerzetten en wij gaan daar ons uiterste best voor doen.
0: Ja. Het decor is natuurlijk hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Een nieuwe, schone, vernieuwde en uitermate mooie poldertoren.
1: Ja, zeker. De toren staat er netjes bij. En wij gaan het eigenlijk nog mooier aankleden op de deel aankomend weekend.
0: Tijd om er maar eens een ruig feestje in te houden, zouden jullie zeggen.
1: Nou ja, in de toren, dat zal de gemeente niet fantastisch vinden. Maar eromheen, dat gaan wij zeker waarmaken.
0: Ja, ja. Wat gaan jullie doen die twee dagen? Want het is vrijdag en zaterdag.
1: Ja, nou, we hebben eigenlijk met elkaar geroepen. We willen een evenement inzetten voor heel de Noordoostpolder. Nou, daar hoort de jeugd bij, daar horen de ouderen bij. Eigenlijk iedereen vinden wij. Maar met de huidige wet en regelgeving wordt het toch ingewikkeld om de jeugd te mengen met de 18+, met de alcohol en alle mogelijke risico's.
0: Hoezo drinken die ouderen niet meer dan?
1: De ouderen drinken zeker, maar de jeugd ook.
0: Oh. En,
1: de jeugd bier laten drinken, daar zitten heel veel risico's aan, ook als organisatie zijnde.
0: Dat moet je ook niet willen.
1: Nee.
0: Maar daar is het feest in principe ook niet voor opgezet natuurlijk.
1: En daarvoor hebben we wel gezegd, omdat we de jeugd toch wat willen bieden, maken we een alcoholloze avond. Die is dus ook alleen toegankelijk voor de bezoekers die onder de 18 jaar zijn.
0: Ja.
1: En die kunnen dan op een laagdrempelige en veilige manier leren uitgaan.
0: Nou, dat is een leuke manier wel. Ja. Wat hebben jullie daarvoor geprogrammeerd dan?
1: Wij hebben op vrijdag in de programmering staan Daan de Vito met Two Aces. Die komen allebei uit de polder. De Kroegtijgers, Noordin, Ninocello en Hans Klok.
0: Ja, en toch allemaal weer verwijzingen naar de alcohol.
1: Ja, ja.
0: Ninocello.
1: Ja. Ja, nee, dat klopt zeker.
2: En de ouders en begeleiders die mogen op de parkeerplaats wachten.
1: Ja, of thuis op de bank.
2: Ja.
1: Voel ze verruimd te brengen. Wij gaan er zelf alles aan doen om het op een normale manier te laten verlopen. En op een rustige manier. De muziek zal wat minder rustig zijn. Dat is misschien ook wel een stukje tweestrijd in de vrijdag en de zaterdag.
0: Ja.
1: De jeugd heeft een andere behoefte als de oudere doelgroep.
0: Ja, ja.
1: Dus de muziek passen we daar ook op aan.
0: En de max leeftijd was?
1: 17 jaar.
0: 17 jaar, dan heb je ook geen risico dat je vader of moeder binnenkomt om je op te halen.
1: Nee, dan zouden wij ze wel buiten voor je.
0: Ja, ja,
1: zeker.
0: Leuk feest. Goed, en dan is het de tweede dag alweer.
1: Ja, zaterdag, de 18+ avond. De avond waar ik zelf het meeste naar uitkijk. Mm-hmm. Ik denk een groot deel van onze organisatie ook wel. De 18+, daar hebben we DJ Alicia. Die kennen we van vorig jaar van ons vorige evenement. Dat is heel goed bevallen. De Famous Dutch Guys, een goede coverband die ons van de nodige muziek gaat voorzien. Jorieke Sterke, Fons Veurink. En daar moeten we toch een fantastische programmering mee kunnen vullen.
2: Ja, dat wordt wel leuk, denk ik. Ja,
1: ja, zeker feest. Weten.
2: Ja, het bier zal rijkelijk vloeien, denk ik.
1: En wij hebben er genoeg voor verzorgd. Dus dat,
0: Hebben jullie de prijs allemaal een beetje zo kunnen houden dat iedereen erheen kan? Want ik bedoel, je kan wel een leuk programma opstellen, maar het kost heel veel geld. En dan heb je het risico dat de kaarten ook duur worden.
1: Dat klopt. En dat is eigenlijk heel de insteek geweest van onszelf in ons eerste plan. Dat we dus ook bij de Dutch Horeca Groep hebben aangegeven van, we willen er alles aan doen om dit laagdrempelig in te kunnen steken. Dus het moet betaalbaar en bereikbaar blijven voor iedereen. Nou, de kaarten voor de jeugdavond zijn €4. En voor de zaterdagavond €12,50 aan mijn hoofd.
2: Nou, dat is netjes.
1: Ons streven was alles onder de 15 euro houden. Nou, volgens mij hebben we dat heel netjes voor elkaar.

0: aangekregen. Ja.
1: Hoeveel mensen hoop je op dan om het een beetje break-even te krijgen, om key te spelen?
0: Nou, als we 2 keer 1000 man of 1500 man kunnen krijgen, zou dat echt fantastisch zijn. Ja. Zeker voor een eerste jaar. Maar we hebben wel een tent neergezet waar 2500 man in zou mogen met elkaar. Ja. Nou, dat is misschien voor het eerste jaar misschien iets te voorbarig. Maar we gaan ons er uiterste best voor doen om die tent vol te krijgen.
1: Loop je dan in het risico dat het wat leeg lijkt? Waardoor het misschien een beetje...
0: Dat gaan we allemaal heel mooi ondervangen. Ja, dat komt zeker weten goed.
2: Ja, okay. Maar zeker het is ook wel fijn om een beetje de ruimte te hebben, toch?
1: Zeker.
2: Als jij gaat dansen, dan heb je altijd meters nodig.
1: Ik zorg er automatisch voor dat het tent leeg is, toch?
2: Ja.
1: Maar hoe ver zitten jullie nu? Loopt het voorspoedig met die kaartverkoop?
0: Nou, we zijn hartstikke goed ontvangen. Dat is ook de reden waarom wij een aantal weken terug nog hebben besloten om de programmering voor zaterdag uit te breiden. Want je had het net over kosten.
1: Ja.
0: Als wij geen kaarten verkopen, hebben we ook geen inkomsten. Dus kunnen we het ook niet verder voortzetten.
1: Ja.
0: Nou, dus eigenlijk hebben we tot nog toe geen klagen. Kijk, alle mensen die zijn welkom uiteraard. Als er meer kaarten worden verkocht, hoe beter.
1: Ja.
0: Dan hebben we ook meer garantie dat we volgend jaar dit mooie evenement ook door kunnen zetten.
1: Ja.
0: Maar het gemak van tegenwoordig, dat is ja, een risico voor ons. Iedereen kan last minute een kaartje kopen.
1: Ja.
0: Vroeger ging je naar de voetbalkantine of naar de slijter en moest je in de rij staan om een kaartje te kopen.
1: Ja.
0: Ja, straks stap je op de fiets naar je evenement toe en je koopt voor de deur nog via internet een kaartje. Ja. En je kunt naar binnen.
1: Je hebt geen constructie met early birds of zo, hè? Dat ze net iets goedkoper zijn of zo.
0: De prijzen zijn dusdanig dat wij hebben gezegd, ja, voor mij zijn we gewoon
1: goedkoper
0: prima.
1: Kan bijna niet.
0: Ja.
1: Nee, oké.
2: Jullie zoeken nog mensen ook om te helpen met opbouwen, zag ik.
0: Zeker, ja. Voor woensdag kunnen we alle handen gebruiken.
2: Ja?
0: Ja, zeker weten.
2: Wat voor mensen zoek je?
0: Mensen met 2 rechterhanden en heel veel goede zin.
2: Ja?
0: Ik denk dat dat hetgeen is waar wij goed op gaan met z'n allen. Want wij hebben de goede zin ook. We hebben ook rechterhanden. En een paar extra rechterhanden kunnen we zeker gebruiken woensdag. En de mensen die ons komen helpen, die krijgen er ook zeker wat voor terug. Die kunnen een toegangskaartje en een aantal munten krijgen. Zo helpen wij iemand en iemand helpt ons.
1: Ja.
0: En voor mij is dat het mooiste systeem.
1: Ja.
0: Dat doen
1: we
0: ook samen met onze sponsoren. We hebben geen sponsoren gevraagd om de portemonnee te trekken, maar meer wij zoeken materiaal. Kun je dat materiaal aan ons leveren? Kun je dat aan ons verhuren voor minder?
1: Ja.
0: Nou, en daardoor doen wij het met de polder een polderevenement organiseren.
1: Nou, hartstikke mooi ook. Is er een website of iets anders waar ze jullie op kunnen bereiken?
0: Ja, zeker. Onze Facebook en Instagram. Het tentfeest onder de toren. Nou, als je die zoekt, dan kom je ons geheid tegen.
1: Ja.
0: En daar staat ook de link naar de ticketshop in.
1: En dat moet een traditie worden. Dus eigenlijk zijn jullie ook alweer bezig met volgend jaar?
0: Ja. Kijk, ons streven is om hier een traditie van te maken, inderdaad. En alles hangt staat met de bezoekersaantallen die straks komen.
1: Ja.
0: Wij hebben wel zoiets. Dit moet je minimaal 2 jaar doen om zeker te weten dat het een succes wordt.
1: Ja. Hebben jullie al slapeloze nachten?
0: Nee, we hebben de volste vertrouwen erin.
1: Hartstikke goed ook. Roy van Dorp namens de commissie van het tentfeest onder de toren. Het is dus aanstaande vrijdag en aanstaande zaterdagavond. Dankjewel, wij nemen alvast een klein voorproefje.
2: Met Jorieke Sterke. Vette boeren.

0: Kiss.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 2:30, goedemiddag. De provincie Flevoland greep terecht niet in bij schroothandel ELS op bedrijventerrein Oostervaart en Lelystad. Buurbedrijf Heijnen Exploitatie zegt dat ELS op een onjuiste manier schuimbrandblussers heeft verwerkt, waardoor Heijnen met een vervuild bedrijfsperceel zou zitten. Toen de provincie kwam controleren was alles in orde. Volgens de rechter was er dan ook geen reden voor de provincie om verdere actie te ondernemen. Dit en het andere nieuws lees je bij ons op de website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De rest van de dag blijft het droog en vrij zonnig in de provincie. Wel komen er steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling en drijven er ook wat wolkensluiers over Flevoland heen. Verder is het vrij warm voor de tijd van het jaar met maximum temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een westelijke richting. Ook vanavond en vannacht is het lange tijd droog in de provincie, maar de bewolking neemt vanuit het westen wel toe. De minimumtemperatuur ligt tussen de 14 en 16 graden. Morgen komt het verspreid over de regio tot een aantal fikse buien, met lokaal kans op onweer, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Tussen de buien door schijnt de zon en dan wordt het zo'n 20 graden.
9: Dan het verkeer van de ANWB. Geen vertragingen, wel flitsers. Op de A1 in Muiderberg in de richting van Naarden bij hectometerpaal 14,5. En de A6 in Nagelen in de richting van Emmeloord bij hectometerpaal 100,2. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
7: Hoe gaat het met de sterren uit binnen- en buitenland? We horen het zometeen van de entertainmentredactie van Lara Zevenberg.
6: Dit is Herberg Flevoland.

0: Bob Seger en Still the Same. En die hoorde je na Monique Smit. En ik wil je helemaal daarvoor nog Desmond Dekker hier bij Flevoland. Eens even kijken, hebben wij Lara aan de telefoon?
1: We hebben Lara op dit moment wel in beeld. En we hebben haar volgens mij via, voor de audio hebben we haar via de telefoon.
0: Ah, kijk.
1: Moeilijker kan het niet. Wel makkelijker.
0: Wel makkelijker.
1: Maar dat doen we vandaag niet met Lara. Lara, goedemiddag. Hallo, hi.
2: Hallo. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is.
1: Nou ja, weet je, op deze manier gaat het eigenlijk ook wel hartstikke goed. Misschien ook nog wel beter.
2: We lossen het op.
1: Laten we het voortaan altijd zo doen. Ja, vind ik ook.
2: Het is ook zo.
1: Ben jij weer helemaal bijgekomen van het Songfestival? Is daar nog iets leuks over te zeggen, zeg maar, na afloop? Dat je zegt van, nou, er was nog wel wat aan de hand.
2: Is er nu nog iets aan de hand? Ja, nou kijk, deze komende maand gaat AfroTros eigenlijk wel gewoon bepalen, gaan we volgend jaar weer meedoen? Dat hebben ze eigenlijk wel gezegd. Ze hebben gezegd, we willen alles afwachten. We willen eerst kijken hoe deze editie gaat. We willen eerst weten, oké, hoe is het gegaan met de puntentellingen? Hoe zijn de jury's verlopen? En aan de hand van alles wat er gebeurd is, gaan wij bepalen hoe kijken wij naar onze deelname van volgend jaar. Dus dat gaat ergens deze maand gaat dat uitkomen. Dus het wordt nog wel spannend.
3: Ja, nou, sorry.
0: Ja, daar ben
1: je. Ik wel mijn eigen microfoon ook
0: aan. Techniek staat voor niks hier.
1: Helemaal verslag op deze manier dan ook. Maar wat denk je, hoe staan de kaarten ervoor? Hoe staan de sterren ervoor eigenlijk?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat de kans al vrij groot is dat we gewoon weer mee gaan doen. Als je kijkt naar hoe de afgelopen editie is gegaan, is dat toch een stuk netter verlopen dan de jaren daarvoor. Het ding is wel, de EBU moet wel iets strenger gaan optreden. Dat is denk ik een belangrijk element voor AfroTros. De EBU, dat is de organisatie van het Songfestival, had gezegd, we gaan perken stellen aan hoe vaak je mag stemmen vanuit huis. Dus in plaats van 20 keer mocht je 10 keer stemmen. En artiesten mochten ook geen oproepen meer doen daartoe. Mm-hmm. Nou, dat is toch gebeurd. Israël en Australië hebben dat toch gedaan. Die hebben alleen een tik op de vingers gekregen en voor de rest niet. En ja, dat is toch een beetje, dat blijft een beetje hangen, merk ik, achter de schermen. Er moeten ook gevolgen zijn voor als je je niet houdt aan de regels. En ik denk dat dat wel echt een belangrijk element is waar we in 2027 naartoe moeten gaan. Er moet wel echt iets gaan gebeuren als je je niet aan de regels houdt.
1: Ja, maar moeten we niet van dat hele televoting af? Want er zijn andere landen die zijn A, veel groter, B, veel meer mensen die kunnen stemmen en actiever zijn daarin. En politiek speelt dan een stukje mee.
2: Ja, televoting is wat dat betreft gewoon super ingewikkeld. Tegelijkertijd is het ook een hele leuke manier om het publiek aan je te binden. Hè. Je ziet ook dat de afgelopen jaren is het publiek van het Songfestival weer een stuk jonger geworden. Dat komt met name ook door de inzet op TikTok, waar ze de afgelopen jaren echt veel aan hebben gedaan. En die jonge televoter, die vindt het juist leuk om te stemmen. Om ook betrokken te zijn bij wie er uiteindelijk gaat winnen. Dus ja, het is een beetje een lastige kwestie. Tegelijkertijd heeft het Songfestival er goed aan gedaan om de jury's ook weer terug te brengen in die halve finale. Maar daardoor zie je wel dat het weer iets eerlijker verloopt. En ja, dus het aantal stemmen ook beperken per televoto. Dat maakt ook echt wel veel uit, hoor.
1: Ja. Ja. Nou ja, de EBU zal zich er niet zo druk over maken. Maar we in Nederland hebben, als de AfroTros het weer uit gaat zenden, is er toch een probleempje. Want iedereen die zei, jongens, wat er ook gebeurt, maar volgend jaar moeten Jeroen en Henry, die moeten het commentaar gaan leveren.
2: Ja, nou ja, ik zie zelf een samenwerking tussen de drie heren ook wel zitten. Cornel Maas, die echt van een afstand kan vertellen over wat er in de geschiedenis allemaal is gebeurd. En Jeroen en Henry, die lekker met z'n tweeën lopen te bakkeleien. En ook gewoon echt wel een persoonlijke mening er tussendoor werken. Ik vond het erg leuk om hen te horen. Ze vonden het ook echt heel erg leuk om te doen. Dus ja, met z'n drieën zou ik ook wel grappig vinden.
1: Maar Cornelt en het Songfestival is van AfroTros. En Henry is van de NOS. En Jeroen Kijkende Vechten, die snabbelt overal wat bij. Die is van iedereen, als het maar betaalt. Weet je?
2: Nou ja, maar kijk, er kan ook een constructie opgezet worden waarbij dat gecombineerd wordt. Hoor. We hebben het Songfestival ook ooit eens georganiseerd. Nog vrij recent, 2021. En dat was een samenwerking van NOS en AfroTros. Dus het een sluit het ander niet per se uit. Het kan.
0: En als we dan mee gaan doen, wie gaat dan de zanger of zangeres worden, denk jij?
2: Ja, nee, dat is echt nog wel heel erg koffiedik kijken, hoor. Ik bedoel, we hebben van het afgelopen jaar natuurlijk ook helemaal niet gehoord welke artiesten zich hebben aangemeld en zo. Ik bedoel, dat was allemaal best wel geheimzinnig hoe ver iedereen gekomen is in het selectieproces. Dus ik denk dat we dat echt even moeten afwachten. Ook omdat het echt maar de vraag is wie er mee wil werken onder deze omstandigheden. Mm-hmm. Dus ja, dat moeten we echt gaan aankijken.
0: Ja.
1: Oké, nou, Songfestival laten we eventjes achter ons. Ander nieuws?
2: Ja. Nou, het lijkt er sterk op dat Rico Verhoeven toch een deze dagen gaat trouwen. Want zijn verloofde die heeft op Instagram een paar dingen geplaatst van dat zij op haar vrijgezellenfeest is. Naomi die is onder andere met Faya Laurens op pad. En ja, het lijkt er dus echt wel sterk op dat die bruiloft aanstaande is.
1: Zo, dat is een behoorlijke klap.
2: Ja,
1: ja, ja, dat dacht Rico vorige week ook trouwens, maar dat krijgt ook nog staart.
2: Ik hoop dat het gezicht een beetje hersteld is, want het is wel leuk als er op de bruiloft een beetje leuke foto's komen. Maar misschien dat het ook wel een lekkere opsteker is, weer even je met iets gezelligs bezighouden. En iets heel romantisch.
1: Ja, dat was die trouwambtenaar zegt van, u mag elkaar nu kussen, dat Rico dan zegt, nou doe even niet. En het is nogal gevoelig aan de rechterkant.
2: Ja. Of dat er echt heel veel make-up aan te pas komt, waardoor zij het niet meer wil, omdat hij haar smaakt. Weet je wat het zou?
1: Ja. Ja, waar zou het gaan gebeuren dan? Gewoon in Nederland of gaat het op een mooi idyllische locatie gebeuren?
2: Nu stel je een vraag. Ik heb geen flauw idee natuurlijk.
3: Jij weet dat toch altijd?
2: Nee, dit weet ik niet. Wat wel opmerkelijk is, haar vrijgezellenfeest is in Marokko. Dus ik weet niet of het een met het ander te maken heeft. Maar zij is op dit moment met een hele groep vriendinnen in Marrakesh. Dus wie weet dat een voorspelling is.
1: Ja, dat is de tijd van het jaar. Er wordt meer getrouwd. Hè? Die man van Porsche ook. Hè? 83 is die inmiddels. Ziet eruit als een aangereden Porsche. Maar hij gaat ook vandaag weer trouwen.
2: Ja, moet kunnen toch? Ik bedoel, als je de liefde op latere leeftijd vindt, dan mag je dat toch ook doen?
1: Liefde is van alle tijden, zeg ik altijd maar. En van alle leeftijden.
2: Hè? Daarom.
1: Nou, daarom. Komt toch voor je goed mee weg. Ander nieuws nog?
2: Het is nog wel goed om heel even te hebben over Yara Borsato. Zij en haar moeder Leontine hebben vorige week een heftig ongeluk gehad. Ze waren op Ibiza, ze zaten in een taxi en ze reden op een rotonde. Daar is iemand de verkeerde kant op gereden en dus direct op hun auto in. Gelukkig zijn ze er allemaal redelijk goed van afgekomen. Maar Yara heeft wel ook echt in het ziekenhuis gelegen. Ze heeft op Instagram laten weten dat het nu goed met haar gaat en dat ze heel erg dankbaar is voor alle lieve berichtjes. Maar het is letterlijk en figuurlijk wel een heftige klap geweest.
1: Zo, ja. En dat is op een gegeven moment naar buiten gekomen. Toen vroegen ze zelf dan om rust en tijd om het allemaal te verwerken. En het is dus allemaal weer goed gekomen, gelukkig.
2: Ja, gelukkig is het allemaal goed. Leontine is ook alweer aan het werk, zag ik. Die was met Leko alweer van alles en nog wat aan het doen. Dus het lijkt erop dat ze er met niet al te veel problemen uit zijn gekomen. Maar wel een heftige situatie.
1: Nou, gelukkig dan ook maar weer. En gelukkig ook dat we jou toch nog aan de lijn hadden met al het show-nieuws voor vandaag. Dankjewel, Lara. Tot de volgende keer.
2: Oké, doei.
1: Doei.

0: Nou, we hadden het even geleden al over Shakira. Dan komt ze zo langs.
1: Ja.
0: Maar we draaien Shakira aan. Je krijgt echt een enorme aanval van niezen. Ben je allergisch voor Shakira?
1: Ik ben allergisch voor Shakira.
0: Ja.
1: Ik kan die vrouw niet horen.
0: Nou, ik ga graag de uitdaging aan. Goed. Morgen is dinsdag.
1: Ja.
0: En dat betekent natuurlijk elke dinsdagochtend zo eventjes naar de klok van 11 uur. Ook weer het autonieuws met Ben van Tilburg. Ben benieuwd wat hij morgen allemaal weer te vertellen heeft.
1: Het gaat nu een stuk beter.
0: Ze is weg.
1: Ik heb nu nergens meer last van.
0: Ja, maar nou komt Phil Collins.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is waar, ja.
0: Het zit in de lucht, hè?
1: Het zit in de lucht.
0: Ja.
1: Nou.
0: Tegen beter weten in.
1: Against all odds.

0: duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Kwaboom, alles weg.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De provincie Flevoland die greep terecht niet in bij schroothandel ELS op bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad. Puurbedrijf Heinen Exportatie zegt dat ELS op een onjuiste manier schuimbrandblussers heeft verwerkt.
3: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkelband. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is lekker doorrijden in Flevoland. Geen files dus, maar let op, je wordt wel geflitst op de A6. Lelystad-Emmeloord. Bij Nagelen vind je de controle. Bij hectometerpaal 101,0. Maandagmiddag, tijd voor een uur Flevoland Muziekland. Met zo Paul Jong en Come Back and Stay.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Goedemiddag.
14: Flevoland Muziekland.
13: Jordi Bouw.

Joe Cocker bij Flevoland, Summer in the City. En daarvoor Paul Young en Come Back and Stay. Nou, fijn dat jij er ook weer bent. Na het weekend, het is maandag 1 juni. De eerste maandag van de maand. En heb je hem gehoord om 12 uur, het luchtalarm? Heb je een testbericht ontvangen op je telefoon, zo'n NL Alert? Ik heb hem wel gekregen. Ik heb en het luchtalarm gehoord hier in Lelystad en het bericht binnengekregen. Maar hoe zit dat bij jou? Laat even van je horen. Dan kunnen we een mooi overzicht maken. Dan weten we of het op iedere plek in Flevoland te horen is geweest. Heb je het gehoord, dat luchtalarm? En heb je het ontvangen, dat NL Alert testbericht? Je kunt mij op de hoogte stellen.

bellen door een berichtje te sturen naar 0320 28 50 50. Straks dus meer daarover. En natuurlijk ga ik ook weer het spelletje Kiek spelen. Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Er is Yazoo en Only You.

De zomerhit van een aantal jaar geleden. Bluff en Gijke Arnaert en Zoute Landen. Ik zou nu zo'n beetje het spelletje moeten gaan spelen. Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Maar ik ga je vertellen wat er is gebeurd tijdens het liedje van Bluff en Gijke Arnaert. Ik heb ongeveer 7 mensen geprobeerd te bellen. Maar of er werd niet opgenomen of ik werd meteen naar voicemail doorgestuurd. Dus ik heb nog niemand te pakken gekregen. Zal ik nog 1 iemand proberen te bellen? Weet je, nee, dat is geen goed telefoonnummer. Er staat in 1 keer een Q in plaats van een cijfer. Wie heb ik hier dan nog meer die nog niet eerder heeft meegedaan met het spelletje? Of althans al een heel lange tijd niet. Oh, heb ik hier Debbie. Debbie. Debbie neemt op, ik weet het zeker. 06. En laat trouwens ook even van je horen, hè, of jij het luchtalarm hebt gehoord om 12 uur. En of jij het NL Alert testbericht hebt ontvangen. En waar je dan vandaan komt. Dan maak ik even een overzicht. Even kijken, Teun heeft al van zich laten horen. Die heeft het en op zijn telefoon ontvangen. En heeft ook het luchtalarm gehoord in Emmeloord. Dus Emmeloord is vertegenwoordigd in ieder geval. Ik weet niet of dat dan bij jou ook hetzelfde is. Dus laat van je horen via WhatsApp 0320 Debbie. 28 50 50. Debbie. Oh, dit is voicemail. Ja, het is echt een voicemaildag vandaag. Als je dit luistert, Debbie, je had een prijs kunnen winnen. Maar ja, helaas, je nam niet op. Dus een teleurstelling voor jou vandaag. Maar goed nieuws, want vanaf vannacht, 12 uur, dan staat er een nieuwe foto op onze website. Dan kun je weer opnieuw een gokje wagen. In de hoop natuurlijk dat je ook nog even wordt teruggebeld in de uitzending. Dan mag je een slinger geven aan het Rad van Fortuin. Maar helaas, ik ga vandaag dus niemand blij maken met een prijs. Ik.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 3:03, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag. De provincie greep terecht niet in bij schroothandel ELS op bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad. Buurbedrijf Heine Exploitatie zegt dat ELS op een onjuiste manier schuimbrandblussers heeft verwerkt, waardoor Heine met een vervuild bedrijfsperceel zou zitten. Toen de provincie kwam controleren was alles in orde. En volgens de rechter was er dan ook geen reden voor de provincie om verdere actie te ondernemen. 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij drugslijn Harry, die onder andere in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband actief was. De leiders, 2 mannen uit Dronten, kregen celstraffen van 18 en 24 maanden en moeten €10.000 terugbetalen die ze met de drugslijn verdiend hebben. De 3 drugscouriers hoeven niet terug de cel in. 2 van hen krijgen taakstraffen en ze moeten allemaal flinke bedragen terugbetalen. En de SP in Almere wil weten hoeveel er is uitgegeven voor een mogelijke KNVB-campus in de stad. De KNVB koos uiteindelijk toch voor Zeist. En de SP'er David de Vrede vermoedt dat er meer kosten zijn gemaakt dan de €400.000 die de gemeenteraad eerder niet wilde vrijmaken. De Vrede denkt dat de drang naar prestige een rol speelde in het proces en wil daarom de exacte kosten weten. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze provincie, dat lees je op onze website, maar ook in de app.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De rest van de dag blijft het droog en vrij zonnig in de provincie. Wel komen er steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling en drijven er ook wat wolkensluiers over Flevoland heen. Verder is het vrij warm voor de tijd van het jaar met maximumtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een westelijke richting. Ook vanavond en vannacht is het lange tijd droog in de provincie, maar de bewolking neemt vanuit het westen wel toe. De minimumtemperatuur ligt tussen de 14 en 16 graden. Morgen komt het verspreid over de regio tot een aantal fikse buien, met lokaal kans op onweer, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het zo'n 20 graden.
8: Dankjewel Floris. De verkeersinformatie dan. 1 korte file en die vind je op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen afrit Urk en de afrit Zwifterband. 5 minuten vertraging vanwege de ketelbrug die daar heeft opengestaan. En er is een snelheidscontrole, die vind je ook op de A6. Lelystad Emmeloord. Bij Nagelen moet je opletten. Bij hectometerpaal 100,8. En heb je op een andere plek in Flevoland een snelheidscontrole gezien. Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Ja, ik zit even te kijken hoeveel appjes ik al heb binnengekregen. Oh, dat zijn er heel wat. En wat ik zo snel kan lezen is dat het luchtalarm en het NL Alert tot nu toe overal is binnengekomen. Maar hoe zit dat bij jou? Heb jij om 12 uur en het luchtalarm gehoord en een testbericht gekregen van de overheid? Laat even van je horen, dan maak ik een overzicht over een paar minuten. Je kunt een appje sturen naar 0320 28 50 50.
10: Flevoland. Goedemiddag.
11: Flevoland Muziekland.
10: Your Jordi Bouw.

0: Nieuwe muziek, Jelly Roll en I'm Good. En daarvoor Kenny Loggins en Stevie Nicks en Whenever I Call You Friends. Nou eens even kijken of er wat vrienden van dit programma een berichtje hebben gestuurd. Jazeker. Ik vroeg je namelijk of jij het luchtalarm hebt gehoord om 12 uur vanmiddag. En of jij ook dat testbericht hebt ontvangen. Zo'n NL Alert testbericht. Nou, ik heb het allebei gehoord vanmiddag om 12 uur hier in Lelystad. Al was dat een aantal weken geleden niet het geval. Weet je het nog, met die grote brand toen op het Harde? En dat er ook rookwolken over onze provincie trokken. Nou, toen heb ik hier in Lelystad niks binnengekregen, net als heel veel andere mensen. Dus vandaar is dit testbericht van vandaag wat extra belangrijk. Dan weet je dus of je telefoon goed is ingesteld voor zo'n NL Alert. Nou, dat geldt zeker voor Teun, die stuurt een berichtje. Hij heeft het ontvangen op zijn telefoon en ook het luchtalarm in Emmeloord. Dan heb ik hier een berichtje van Gerrit. Die meldt dat hij erbij is. Maar niet of hij het luchtalarm heeft gehoord. Laat nog even van je horen, Gerrit. Ik ben wel nieuwsgierig nu. Dan hebben we hier Sietske. Heeft het ook gehoord. Die was aan het fietsen in Norg. Die is lekker op vakantie in Drenthe. En ze heeft het gehoord live, het luchtalarm. En ook op de telefoon. Dan heb ik hier nog Gea uit Lelystad. Die heeft zowel de sirene gehoord als een berichtje op de telefoon. Heel goed, Gea. Dat is allemaal in orde dus bij jou. Een berichtje van Harm is er binnengekomen. Die woont in Lemmer. Heeft dat ook allebei gehoord en vertelt er ook nog even bij dat er in Lemmer vroeger een misthoorn was. Maar nu dus niet meer. Dat is jammer. Komt hier nu net nog iets binnen van Ellie. Ellie stuurt een spraakberichtje. Even luisteren.
1: Goedemiddag Juri, ik heb zowel het alarm gehoord als een alert op mijn telefoon gehad.
0: Ah.
1: Werk ze en een groetje van je collega. Doei.
0: Dankjewel. Dag Ellie. Ja, dat is ook helemaal in orde dus. Nou, tot nu toe zijn er alleen nog maar berichtjes binnengekomen van mensen bij wie het allemaal perfect werkt. Als jij nog even wil reageren of jij het luchtalarm en zo'n NL-bericht hebt ontvangen, dan kan het nog eventjes. 0320 28 50 50. Dat is het WhatsApp-nummer. En ik denk dat we daarna wel een redelijk overzicht hebben van heel de provincie. Is redelijk in orde, dacht ik zo. Ja. 0320 28 50 50. En zometeen hoor je Ed Sheeran en Lego House. Maar eerst Sydney Youngblood. And if only I could...

Hij heeft zoveel nummers uitgebracht dat het elke keer weer lastig kiezen is welke ik ga draaien. Maar het werd deze. Ed Sheeran en Lego House. Op de valreep komt er nog een berichtje binnen van Maria. Die heeft het alarm gehoord en ook het NL Alert bericht ontvangen. Ze heeft het gehoord en ontvangen in de Parkwijk in Almere Stad. Dankjewel Maria. Nou, tot zover eventjes de test van het luchtalarm en het bericht van de overheid. Zoals het er nu naar uitziet, werkt het overal in Flevoland. Dus dat is goed nieuws. Zometeen Diana Ross en The Supremes en Baby Love. In de eerste man die nu weer de hitlijsten bestormt, Michael Jackson.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De provincie greep terecht niet in bij schroothandel ELS op bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad. En 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij drugslijn Harry, die onder meer in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband actief was. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie hoor je over een half uur.
7: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3de persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file in onze regio. Die vind je op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 5 minuten. En dan zijn er ook nog snelheidscontroles. Het zijn er 2 op deze maandagmiddag. 1 daarvan vind je op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen bij hectometerpaal 100,8. En ook een radarcontrole op de N302. Dat is de Ganzenweg in Harderwijk. In beide richtingen bij 106,5. Heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien? dan kun je het doorgeven via de app van Flitsmeister. En zodra jij dat dan doorgeeft, dan zie ik dat hier op mijn scherm en vertel ik het aan de rest van Flevoland.
3: Zometeen te gast in Studio Flevoland. Studentes die journalistiek studeren en een podcastserie hebben gemaakt over cold cases. En de eerste aflevering gaat over een cold case uit de provincie hier. Namelijk over Cassandra van Schaik. Daar gaan we het zo over hebben in Studio Flevoland.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Winehouse en Rehab. Het is 3:08 geworden. Studio Flevoland is begonnen. Het duo is weer compleet vandaag.
1: Ja.
0: Bijna dan.
1: Ja, dit is wat gedoe met mijn oor en mijn microfoon. Maar het zit nu goed. Het duo is weer compleet, gelukkig.
0: Zit je haar ook goed met zo'n koptelefoon op?
1: Ja, dan ziet het perfect. Ja, dat heb je wel eens. Misschien moet ik haarbanden gaan dragen.
0: Nou, dat is wel weer helemaal hip trouwens. Als ik op straat loop, dan zie ik echt heel veel dames met een haarband.
1: Ja, van een bepaalde leeftijd. Als je boven de 40 bent, kan je toch geen haarband meer, hoor?
0: Tuurlijk wel. Je bent zo jong als dat je je voelt,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, het is hetzelfde met een beetje de lengte van je rokje.
0: Als je
1: onder de 40 bent, dan kan het nog wel lekker boven de knie.
0: Ja.
1: Maar ja, tegen de 40 dan moet hij toch wel een beetje tegen de knie aan. Maar misschien zijn dat wel hele ouderwetse gedachten, hoor. Ik weet het niet.

0: Juli. Nou, duur nog maar een maandje. Het is alweer 1 juli, zeg.
1: We draaien dit een maand te vroeg, dit nummer.
0: Ja, eigenlijk toch? Wel, ja. Bert Hiering hoorde je.
1: En we gaan het hebben over een cold case. Een onopgeloste politiezaak uit 2007. Op 24 maart van dat jaar wordt de 17-jarige Cassandra van Schaik voor het laatst levend gezien op een feestje in Almere.
0: Ja, 3 weken later wordt haar lichaam gevonden in de Noorderplassen in Almere. De doodsoorzaak is onduidelijk en wat er precies gebeurd is, dat blijft nog steeds een mysterie.
1: Ja, Leonne Schaap en Florien Brinkhoff studeren journalistiek in Utrecht. En voor het vak misdaadjournalistiek doken ze met 3 medestudenten in de zaak van Cassandra. En ze maakten daar een podcast over met de titel Onopgelost.
0: En de aflevering heet Het meisje dat nooit meer thuis kwam. We gaan het met ze erover hebben. Leonne en Florien zijn bij ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hi.
0: Ja, waarom hebben jullie juist deze zaak, die van Cassandra eigenlijk, uitgekozen, Florien?
2: Nou, wij waren daar eigenlijk al heel erg snel met z'n vijven het erover eens dat we het over een cold case wilden hebben. Want je kan wel weer een verhaal vertellen over een opgeloste zaak, maar cold cases, dat zijn de zaken die aandacht nodig hebben. En wij zijn een redactie met alleen maar vrouwen. We waren met 5 vrouwen en dan voel je je toch ook, ja, het is een jong meisje. Ze is 2 jaar jonger dan wij ongeveer. Dus we voelden wel

0: Al meteen dat we die zaak, die trok ons heel erg, omdat het zo'n vreselijk verhaal is. En er zoveel onduidelijkheden ook zijn, vonden we dat een belangrijke zaak.
1: Ja. Lionne, hoe zijn jullie toen aan de slag gegaan? Want je kan er wel bedenken, ik wil een podcast maken. Maar wat komt er dan bij kijken?
2: Ja, aan het begin, wij hebben gelukkig heel veel docenten met enorm veel kennis. Dus we hebben hier en daar overal wat tips gevraagd. En eigenlijk zijn we gewoon begonnen met heel veel researchen. We hadden aan het begin 5 zaken gekozen. En uiteindelijk is Cassandra daar uitgekomen. En ons heel erg gaan verdiepen. Eerst eigenlijk vooral een lijst gaan maken met mogelijke bronnen. Daar contact mee gezocht. En zo eigenlijk gaan voortborduren.
3: Ja, ook wel lastig, denk ik, Florien, om je dan helemaal onder te dompelen in zo'n zaak die toch wel heel heftig is. Want ja, er is een meisje vermoord.
1: Ja, nou, dat weten we niet, hè? Dat is het toch?
0: Ja, eigenlijk weet niemand wat er met haar is gebeurd. Omdat zij zo lang in het water heeft gelegen, is dat heel moeilijk terug te zien. Er is niks meer te zien in principe daaraan. En dat vertelde de regisseur Lionne ook tijdens het interview. Hoeveel onduidelijkheden daarover zijn. Maar het is wel echt chockerend als je er zoveel over leest, dan is het. Ja, het is zo'n heftig verhaal dat het, hoe meer je erover leest, hoe. Ja, je wordt wel echt meegesleurd ook echt in zo'n verhaal.
1: Ja, want Lionne, je vertelde al, je gaat op zoek naar bronnen. Wat zijn dan jullie bronnen? Waar kon je allemaal informatie vinden?
2: Ja, we hebben echt eigenlijk. We hebben heel veel onderzoeken gelezen, heel veel media gekeken. En daarna zijn we eigenlijk gaan kijken van, ja, wie willen wij spreken? En al vrij snel dachten we, ja, hoe gaaf zou het zijn als wij Volkert kunnen spreken.
1: Ja, de rechercheur, jarenlang mee bezig gehad.
2: Ja, die heeft dit echt vanaf het begin helemaal meegemaakt en draagt het nog steeds bij zich. En toen zijn we via met hem in contact gekomen en was hij gelukkig gelijk heel erg enthousiast. En daardoor konden we ons hier gelijk vrij snel op gaan focussen en echt een verhaal gaan vormen. Dat was wel heel erg fijn, ja.
1: Ja, wat is, Florien, is dan het idee van we willen dit oplossen, of is het gewoon we willen daar aandacht aan besteden?
0: Nou, ik denk vooral dat aandacht. Zoals Peter R. de Vries altijd zei, hoe langer je aan een boom blijft schudden, dus te eerder er iets uit komt vallen. Dus hoe je hoopt dan dat er misschien iemand uit de provincie Flevoland, regio Almere, bijvoorbeeld een keer denkt, goh, ik zal even aan mijn moeder vragen, weet zij hier nog wat van? Dat hoop je. Dat er op die manier over gesproken wordt. Want Volkert van Dekken, de regisseur, die zei ook, ik kan me niet voorstellen dat niemand hier meer iets over weet. Er zijn gewoon 2 mannen met haar gezien. Die weten hier meer van. Die hebben zich nooit gemeld. Dus je hoopt dat je toch een keer wat oplost. Er zijn, Nicky Verstappen is ook jaren later opgelost. Het is niet onmogelijk. Dus vooral aandacht eraan geven.
1: Ja, dat was een moordzaak in Limburg.
0: Ja.
1: En er was wel DNA bij die jongen gevonden.
0: Ja, dat is dan nu niet zo. Maar ja, dat was ook jarenlang. Was daar geen spoor van te vinden. En nu is dat ook opgelost. Dus je hoopt dat je met zoveel mogelijk media-aandacht dat wel kan bereiken.
3: Ja, want Lionne, het lijkt me ook wel lastig dat normaal gesproken maak je een podcast met een begin en een duidelijk eind. Maar nu is het einde onduidelijk. Hoe is dat om op die manier een podcast af te sluiten? Omdat je niet weet wat er met het meisje gebeurd is.
2: Ja, ik moet zeggen, wij vonden dat ook wel moeilijk. Ook omdat we dan, zelf ben je toch ook wel heel nieuwsgierig en ga je denken, wat kan het zijn geweest? Wij zaten ook, denk ik, met het einde het langst eigenlijk een beetje te twijfelen en te puzzelen van wat is er leuk. Omdat, hoe eindig je zoiets? Je kan, het is een beetje gek om ineens een soort halverwege te stoppen. Dus we hebben dan aan het eind een verhaal nog van Volkert. Daarna gaan wij het zelf nog even hebben over wat wij bijzonder vinden aan de zaak. Of
0: een beetje speculeren, ook. Wat kan er gebeurd zijn?
2: Wat kan er gebeurd zijn? Daar even over in gesprek en dan daarna eigenlijk vooral inderdaad informatie waar mensen terecht kunnen, mochten ze iets nodig hebben. En we vonden het vooral belangrijk dat inderdaad Volkert zijn verhaal kon doen over hoe mensen kunnen melden, maar ook hoe belangrijk dat is. En daar wilden we ook wel echt mee afsluiten.
1: Ja, want Florien, jullie zitten hier nu met z'n tweeën, maar er zijn dus ook nog 3 andere studenten. Hoe hebben jullie dat een beetje verdeeld?
0: Nou, het begon eigenlijk met wie gaan het presenteren. Toen, Lionne was daar dus een van en Nina Laurens, die heeft het ook gepresenteerd. En zij heeft het draaiboek gemaakt. En de vraag kwam, wie wilt het editen? Ik was de enige die het graag wilde editen. Dus dat was ook al snel duidelijk. En Sophie Bouwmeester en Liv Pietersen hebben samen research gedaan. Die zijn ook naar de plaats delict geweest waar zij gevonden is. Dus zo hebben we wel, iedereen heeft echt wel een groot deel bijgedragen. En daardoor hebben we ook echt, ja, doordat die research goed was, het draaiboek was duidelijk. Het werkte wel allemaal goed samen. Ja. Dus dat is fijn.
1: Dit was een soort bijvak wat jullie hebben gevolgd, hè? Dat misdaadjournalistiek. Maar ja, nu heb je misschien wel de smaak te pakken. Hoe zit het met jou, Lionne?
2: Ik moet zeggen, ik had al wel heel veel interesse in de misdaadjournalistiek. En wilde inderdaad hierdoor dat een beetje verder ontdekken. En ik vind juist er dieper induiken, dus onderzoeksjournalistiek gecombineerd met misdaadjournalistiek, heel interessant. En daar heb ik nu wel door dat ik denk van, oh, ik vind dit soort dingen wel heel interessant om echt iets helemaal uit te diepen en er helemaal in te duiken.
3: Hoe zit dat bij jou, Florien?
0: Ja, ik heb dat ook wel echt. Ja? Het is, wij vinden podcast allebei heel erg leuk. Ik luister het ook heel erg veel. En dit soort verhalen die trekken mij ook heel erg. Dus ja, ik hoop wel dat ik hier nog veel meer mee mag doen. En we hebben het ook een soort seizoen gegeven, de aflevering. Dus mogelijk als we de tijd, de ruimte vinden, dat we nog wel eens vaker wat willen opnemen. Ook omdat de samenwerking prettig was, het werkte. We hadden hele goede begeleiding van onze docent Harold Schuil. Dat is ook een misdaadjournalist. Dus we hopen wel dat we nog veel meer mogen maken.
1: Nou, wil je de podcast luisteren over Cassandra van Schaik? Zoek dan op Spotify. Dat kun je gratis doen. Onopgelost heet de podcast. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren? Florien Brinkhoff en Lionne Schaap. Wat hebben jullie voor cijfer aangekregen?
2: Ja, nou, niks. Geen cijfer.
1: Je krijgt een ster. Oh, en hoeveel sterren?
2: Eentje. Ja, eentje. Je krijgt in totaal maar één ster.
0: Oh, maar wel gekregen.
2: Ja. Precies, wel gekregen. Ja. Ja,
1: goed. Dank jullie wel dat jullie er waren.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
7: Het is 3:30. Het is terecht dat de provincie niet ingreep bij schoothandel ELS op bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad. Dat heeft de rechter geoordeeld. Huurbedrijf Heine Exploitatie zegt dat ELS op een onjuiste manier schuimbrandblussers heeft verwerkt, waardoor Heine met een vervuild bedrijfsperceel zou zitten. En spande een zaak aan tegen de provincie omdat die haar werk niet goed zou doen. Maar toen de provincie kwam controleren was alles in orde. En volgens de rechter was er dan ook geen reden voor de provincie om verdere actie te ondernemen. 5 mannen zijn veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij een drugslijn die onder meer in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband actief was. De leiders, 2 mannen uit Dronten, kregen celstraffen van 18 en 24 maanden en moeten €10.000 terugbetalen die ze met de drugslijn verdiend hebben. De 3 drugscouriers hoeven niet terug de cel in. 2 van hen krijgen taakstraffen en ze moeten allemaal flinke bedragen terugbetalen. En de SP in Almere wil weten hoeveel er is uitgegeven voor een onderzoek naar de mogelijke komst van een KVB-campus naar de stad. De KVB koos uiteindelijk toch voor Zeist. De SP vermoedt dat er veel kosten zijn gemaakt. De Socialistische Partij denkt dat de drang naar prestige een rol speelde in het proces en wil daarom de exacte kosten weten. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De rest van de dag blijft het droog en vrij zonnig in de provincie. Wel komen er steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling en drijven er ook wat wolkensluiers over Flevoland heen. Verder is het vrij warm voor de tijd van het jaar met maximumtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een westelijke richting. Ook vanavond en vannacht is het lange tijd droog in de provincie, maar de bewolking neemt vanuit het westen wel toe. De minimumtemperatuur ligt tussen de 14 en 16 graden. Morgen komt het verspreid over de regio tot een aantal fikse buien, met lokaal kans op onweer, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het zo'n 20 graden.
9: ANWB verkeersinformatie. Er is wat vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein wat langzaam rijdend verkeer. 5 minuten extra op dit moment. Er zijn geen flitsers gezien. Heb je er wel eentje gespot zo langs de weg? Meld hem dan via de Flitsmeister-app.
7: En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor een fototentoonstelling in de Biep in Lelystad. En dat gaat over 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Coco.
1: Bij Flevoland. En Call It Love. Het is 4:07 geworden.
2: Suriname vierde in november vorig jaar 50 jaar onafhankelijkheid van Nederland. Maar de band tussen beide landen is nog altijd sterk voelbaar in families, cultuur, muziek en verhalen.
1: En om daarbij stil te staan is er in de bibliotheek in Lelystad een fototentoonstelling over 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid.
2: Ja, we hebben contact met Sahin Yildirim. Hij leidt het project en is nauw betrokken bij de tentoonstelling. Sahin, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Ja, je noemt jezelf een Turkse Nederlander. Hoe kan dat dan dat jij, nou uitgerekend, jij je met dit project bezighoudt? Want dat heeft natuurlijk alles te maken met Suriname.
3: Inderdaad. Het gaat eigenlijk om onze collectieve geschiedenis. Van verleden heden tot onze geweldige toekomst voor als kinderen. Ik heb zelf in het verleden een boek geschreven over 50 jaar thuisarbeidsmigratie in Nederland. En in vervolg daarvan had ik een boek geschreven samen met twee andere onderzoekers over 50 jaar Marokkaanse arbeidsmigratie in Nederland. Nou, je voelt het al aankomen eigenlijk. Hè? Nou, de Surinaamse gemeenschap vormt de derde grootste etnische groep. Ik ben eigenlijk hiervoor gevraagd. Dus het is eigenlijk op mijn pad gekomen, omdat mijn twee voorgaande projecten heel bijzonder was. Heel veel mensen vonden het interessant, omdat het niet alleen maar om één gemeenschap gaat, maar over ons allemaal.
1: Mm-hmm. Ja, en je zei meteen ja toen je gevraagd werd om dit project te leiden.
3: Nou, in de eerste instantie had ik wel twijfels hoor. Ik dacht, waarom ik? Want ik krijg ook wel altijd de vraag van, maar Sahin, je bent toch geen Surinaamse Nederlander? Hè? Altijd de vraag van, maar jij bent toch niet degene? In de eerste instantie twijfelde ik het wel. Ben ik wel de juiste persoon die dat moet gaan doen? Want ik heb echt helemaal geen link met Suriname, mijn ouders niet. Geen familie met Surinaamse roots. Maar naarmate dat ik over ging nadenken, dacht ik, eigenlijk is het wel bijzonder. Want onbekend maar onbemind. We leven allemaal in Nederland. En de Surinaamse gemeenschap vormt de derde grootste etnische groep. En we kennen eigenlijk helemaal elkaar niet. Hoe geweldig zou het nou zijn dat iemand als onafhankelijk persoon vanuit een ander perspectief een onderzoek doet naar dit verhaal. Naar onze koloniale verleden tot heden eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja, het is een heel project. Hè? En een onderdeel daarvan is die reizende fototentoonstelling die donderdag wordt geopend in de Biep in Lelystad. Dat is een tentoonstelling van fotograaf Asja Gouwman. Ze portretteerde 50 mensen rondom dat thema, 50 jaar onafhankelijkheid. Maar hoe was het nou eigenlijk om die keuze te maken voor die 50 mensen? Ik bedoel, er is heel veel natuurlijk te vertellen van al die verhalen over de onafhankelijkheid.
3: Nee, inderdaad. Het was ook niet heel erg makkelijk hoor. Het was ook het was moeilijk, maar het was wel een bewuste keuze in het kader van 50 jaar. En we dachten, we moeten wel 50 bijzondere verhalen hebben die dat geheel verhaal van de lange relatie van Suriname en Nederland vertelt. En van het verleden naar heden en toekomst, zeg maar. Dus we zijn echt heel erg kieskeurig geweest. We hebben een longlijst gevormd en dan ook per sector, dus vanuit onderwijs tot ambtenaren, van diplomatie tot muzikanten, van eten tot cultuur, wilden we echt allemaal erin hebben. Dus we zijn wat dat betreft hebben we criteria's bepaald om de juiste mensen aan het woord te laten, om uiteindelijk dat geheel verhaal te vertellen.
2: Ja, want opvallend is eigenlijk wel dat er niet alleen Surinaamse Nederlanders zijn gefotografeerd, maar dat jullie ook gewoon op andere groepen hebben gericht.
3: Ja, want we zouden eigenlijk tekort doen als wij alleen maar de Surinaamse Nederlanders hadden gefotografeerd en geïnterviewd. Want het gaat eigenlijk om onze collectieve geschiedenis in Nederland. Na de onafhankelijkheid. Want er kwam een hele golf Surinaamse Nederlanders naar Nederland. Maar ze werden ook door hun buren, door de kerken ontvangen, door de onderwijzers, door de ambtenaren, mensen die in diplomatie waren, advocaten, juristen werden ze allemaal ontvangen. Het waren ook mensen die hun buren waren, mensen die hun kinderen zelfs les gaven. Dus het was hoewel wij een lange relatie hebben, wisten heel veel mensen niet eens van Nederland. Heel weinig.
1: Ja, 50 mensen dus in totaal op de foto gezet. En die tentoonstelling, ja, dat is een reizende fototentoonstelling. Hè? Het was eerder al in onder meer Den Haag, Rotterdam en Utrecht te zien. Waarom is er eigenlijk voor Lelystad gekozen?
3: Nou, we zijn inderdaad al in een paar steden geweest. Maar er komt ook een grote gemeenschap, Lelystad, hè, Flevoland. Enkele mensen die we zelf hebben geïnterviewd, die komen ook uit Lelystad. Eén daarvan is meneer Gerrit bijvoorbeeld. Hij is zelf kok, hij woont daar. En iemand anders, Michiel van Kempen, die komt ook uit Almere bijvoorbeeld. Ja, er was veel belangstelling daarvoor, waarbij we dachten, nee, we willen niet alleen in Randstad blijven, maar we willen ook naar de kleine steden waar ook veel animo ervoor is. En vanwege enorme belangstelling van de organisaties, de lokale organisaties, hebben we uiteindelijk besloten om de expositie ook naar Lelystad te brengen.
2: Nou is de expositie onderdeel van een boek over 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. In hoeverre verschilt het boek nou van de expositie?
3: Nou, het is eigenlijk, een boek is natuurlijk een uitgebreid verhaal, persoonlijke verhaal. En de expositie, dat zijn ook foto's. En in andere steden waren zelfs persoonlijke verhalen, persoonlijke voorwerpen hadden we verzameld. Zoals een koffer bijvoorbeeld, een contract, een werkkleding. Dat soort documenten hadden wij ook allemaal verzameld. Mm. De expositie is eigenlijk bestaat uit beelden, foto's van vroeger, recente foto's en persoonlijke verhalen die een complete verhaal maken, zeg maar, van de afgelopen 50 jaar.
2: Ja, is er nou één foto die er voor jou echt uitspringt?
3: En voor mij het meest bijzondere is toch de foto van voormalige minister van Jan Pronk. Die echt ook daadwerkelijk bij de onafhankelijkheid betrokken was, zeg maar. Die met Jan den Uyl destijds en de heer Henk Arron betrokken was om de onafhankelijkheidsakte te ondertekenen. Dat vind ik wel een heel bijzondere. Maar er zijn natuurlijk ook andere bijzondere foto's. Zoals bijvoorbeeld van Noraly Beyer bijvoorbeeld, die voor NOS werkt destijds. Die ook bijvoorbeeld van heel dichtbij de stadsgreep had meegemaakt. En waar zij met haar ouders samen en broers op de foto staat. Dat maakt een enorme indruk. Je ziet dat zij dan op een gegeven moment met de hele familie een besluit nemen om naar een nieuw land te gaan en een nieuw leven te gaan bouwen.
1: Ja, nou, je noemt er nu twee. Er zijn er nog 48 en die kun je allemaal bekijken in die tentoonstelling. Die wordt donderdag vanaf 5:30 'smiddags geopend in de bibliotheek in Lelystad en is daarna een maand te zien daar. En de toegang is helemaal gratis. Sahin Yildirim, dankjewel.

Lou Christie en She Sold Me Magic. En een rustig liedje daarvoor van Extreme en More Than Words. Nou, heel veel woorden gaan er gesproken worden zometeen na 4 uur. Want onze collega Marije de Bie is er dan met 2 verse boekentips. Ze heeft het al voor jou gelezen en doet verslag daarvan zometeen na 4 uur in Studio Flevoland. Natuurlijk is er ook muziek in dit programma. Bekende duo Suzanne en Freek nu. Met Halverwege.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kwaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een persfotograaf is gisteravond aangevallen terwijl hij beeldmateriaal maakte van een verkeersongeluk in Almere. Dat bevestigt de politie. En de provincie greep terecht niet in bij schoothandel ELS op bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio krijg je om 4:30.
8: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 8 minuten vertraging. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. En geen flitsers gezien.
7: En over exact 124 seconden hoor je hart. And all I wanna do is make love to you. Tel maar mee.
11: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check.
3: Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Hearts and All I Want to Do Is Make Love to You. Ja, er wordt nog een beetje gelachen hier in de studio. Ik zit hier samen met Oudeke natuurlijk. En ook met onze redacteur Marije. Hey. En ik zei net tegen jou, Oudeke, heb je nog een leuke mop? En nou, te vertelde je mop, die is niet geschikt voor de radio.
1: Jawel, hoor. Ik zei, ken je nog een leuke mop? Twee tieten in een envelop, doe er een postzegel op en stuur hem naar Topop.
0: Hij blijft grappig.
1: Ja.
0: Zo flauw en zo vaak verteld ook. Heb je nog een mop?
1: Oh, je moet me niet zo... Ik ben echt een hele slechte moppen vertellen.
0: Ik
1: weet dat het alleen de clue. En dan denk ik, hoe kom ik daar ook weer? Hoe mag ik dat

0: Nou, wie is een goede moppetapper nog?
1: Ik weet niet. Heb je een leuke mop en wil je die delen met de rest van Flevoland? Stuur dan even een voice note. Of heet dat?
0: Ja, nou, een spraakberichtje.
1: Ja. 0320 28 50 50. Kom maar door met niet al te gore moppen.

0: Eric Clapton en A Wonderful Tonight. Nou, tot nu toe heeft zich nog geen moppetapper gemeld.
1: Nee,
0: dat is jammer.
1: Het is toch een uitstervend soort, denk ik. Ja.
2: De boeken van de Bie.
1: Ja, het is weer tijd om het over boeken te hebben. Onze collega redacteur Marije de Bie die schuift hier elke twee weken aan om het te hebben over nieuwe boeken die haar opvielen. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Je neemt altijd twee boeken voor ons mee.
3: Ja.
1: Welke twee zijn dat deze week?
3: Vandaag weer twee. Denken als de dader van Carlo Schippers. En Het verloren meesterwerk van Sarah Freethy, denk ik dat je het uitspreekt.
1: Oké, een non-fictie en een fictieboek.
3: Ja, precies. Non-fictie, true crime en een historische roman.
0: Nou, ik ben een stoere man, dus begin maar met true crime. Dat is spannend. True.
3: Is dat alleen voor mannen?
1: Nee, het is juist voor heel erg voor vrouwen.
3: Ja.
1: Is dat
3: zo?
1: True crime, ja.
0: Oh, ik vind het wel spannend.
1: Vrouwen die houden er heel erg van om naar van die true crime, dus dat je reconstructies van moorden en geweld, om dat voor het slapen gaan te luisteren.
3: Oh, gezellig. Ja. Voor het slapen gaan ook.
1: Ja, dan zeggen hun partner, ben je niet helemaal goed bij je hoofd of zo. Ja.
3: En op Netflix en andere streamingdiensten is het heel populair.

0: populair, hè, tegenwoordig, die true crime.
1: Nou, maar laten we even zo inschalen hoe stoer Jordi is. Hoe eng is dit boek?
0: Hoe eng is dit boek? Nee, dit kan je goed hebben. Dit is voor iedereen geschikt. Stoer en niet stoer, denk ik. Het is interessant. Het is Carlo Schippers. Is een oud politieagent, rechercheur. Hij is inmiddels met pensioen. En hij heeft dus dit boek geschreven, Denken als de Dader. En de ondertitel is een inkijkje in het werk van de enige Nederlandse FBI profiler. Een hele mond vol. Maar het betekent dus dat hij een opleiding heeft gedaan bij de FBI voor profiler. En dat wil zoveel zeggen als er een moord gepleegd is of een zedenzaak. En er is een profiler die kan dan vertellen wat zou er omgegaan zijn. Nou, misschien is dat nog iets te ver, maar wat zit er achter, zeg maar, die dader? Wat voor soort mens heeft dit delict gepleegd? En dan kunnen ze aan de hand daarvan ook gaan zoeken naar de dader van een delict, van een moord.
1: Dus dan zouden ze bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, het is een jonge man tussen de 25 en 30. Hij woont samen met iemand. Precies. Is heel gestructureerd, heeft net een bank in elkaar gezet, en dan is het Jordi.
0: Dat zou zomaar kunnen.
2: Dat is wel waar.
0: Als we van Jordi uitkomen, ja. Nee, ja, ook inderdaad, is het iemand, een bekende? Is dat waarschijnlijk? Of is het juist een onbekende? Is het iemand die eenmalig een delict pleegt, een moord pleegt? Of is het iemand die misschien een seriemoordenaar is of kan worden? Er zijn natuurlijk bepaalde kenmerken waar daders aan voldoen. En daar gaan ze dan heel gericht ook, of meer gericht, naar zoeken.
3: Oké, maar hoe is dat boek dan opgebouwd?
0: Nou, dat boek gaat dus over de carrière van deze Carlo, van die rechercheur, van die profiler. En hij gaat dus helemaal vertellen hoe hij aan de slag gegaan is bij de politie. En vervolgens hoe die in dat profilen terechtgekomen is. Hoe die dus profielschetsen is gaan maken. Hoe dat in Nederland nog niet bestond. Dat het opgebouwd is. Alleen, het gaat in dit boek wel erg lang over de carrière van Carlo zelf. En op bladzijde 100 of zo komt hij een keertje aan bij het profielschetsen van daders. En hoe die daarvoor is gaan leren in Amerika. En hoe dat langzamerhand uitgebouwd is tot een heel team of meerdere teams. En dat politie daar ook veel meer mee is gaan werken in de loop van de jaren. Ik vind dat wel een beetje lang duren, eerlijk gezegd. Pas in de tweede helft gaat hij veel meer inhoudelijk in op, nou ja, zaken, op dingen die er gespeeld hebben.
1: Ja, zegt hij ook nog wat het met zijn eigen psyche doet? Want als je elke keer moet kruipen in het hoofd van een monster of zo, dan lijkt het me ook wel wat dat het iets met zo'n profiler doet.
0: Ja, dat zegt hij wel. En hij zegt ook, je wil meeleven, empathisch zijn en begrip hebben, maar je houdt natuurlijk altijd enige professionele afstand. Dus het gaat niet zo in je zitten dat je daar zelf last van krijgt. En dat is natuurlijk, ja, dat is dan de kunst waarschijnlijk ook van het profilen, of misschien van politiewerk in het algemeen wel. Dat je empathisch vermogen groot is, je inlevingsvermogen groot, maar dat je wel een professionele afstand kunt houden en dat je het op die manier kan bekijken. Ik vind dit heel erg interessant. Het gaat bijvoorbeeld ook over stalking, wat jaren geleden nog helemaal niet aangemerkt werd als een delict. En waarvan nu waar veel meer bekend is. En dat mensen die aan stalking doen, nou ja, daders zeg maar die stalken, dat die misschien uiteindelijk ook wel overgaan tot het plegen van een moord.
1: Ja, dus dat het escaleert eigenlijk.
0: Het escaleert. Dus ja, je kan dan, als je daar natuurlijk een profiel van maakt, van zo'n dader, en die heb je al eerder in de gaten dan dat die een zwaar delict pleegt. En stalking is natuurlijk al heel beklemmend en lijkt me heel erg heftig als je dat meemaakt. Maar voordat er dan iemand vermoord wordt, ja, dan zou je misschien al in de smiezen kunnen hebben.
3: Nou, interessant boek dus. Maar de eerste 100 bladzijden even overslaan. Dat
0: nou, het is wel een opbouw. Moet je misschien nog wel even snel lezen.
3: Dan jouw tweede boek. Dat is van heel andere orde, hè?
0: Heel andere orde. Wel een mysterieus en wel een onderzoek. Maar het is Het verloren meesterwerk van Sarah Freethy. Een Engelse mevrouw. Engelse schrijfster. Die heeft eerder De porseleinmaker van Dachau geschreven. Ook historische roman. Dit is haar tweede boek. Inmiddels schijnt ze al bezig te zijn met haar derde. De tweede vond ze heel lastig. Want dan heb je een eerste succesvolle roman geschreven. En ga er dan maar aan zitten om een tweede verhaal op papier te zetten. En zij schreef ook al voor tv. Mm-hmm. En voor series, voor dramaseries. Maar is nu uiteindelijk dus in de wereld van literatuur gedoken.
1: En waar gaat het over?
0: Het gaat over een kunstwerk. Het Verloren Meesterwerk heet het dus. En het gaat over een klein schilderij. Dat hangt ergens in een huis in Engeland. En Beatrice die komt dat tegen bij haar moeder aan de muur. Moeder Madalena. En Madalena is ernstig ziek en gaat waarschijnlijk binnenkort overlijden. En Beatrice wil graag dat huis van haar ouders behouden. Maar geen geld, dus wat ga je dan doen? Nou, er is kunst in huis, dus kijken als we dat nou taxeren. En misschien levert het dan nog wel wat op. En dat gaat ze dus doen. Alleen dat ene schilderijtje wat aan de muur hangt... die mag ze van Madalena niet verkopen. Mm. En ze moet eigenlijk ook nog een belofte doen... dat ze op zoek gaat naar de herkomst van het schilderij. Okay. Nou, ik kan vertellen al, mama Madalena die komt te overlijden. Dus die kan niet meer vertellen over dat schilderijtje. En de man die gaat helpen bij de taxatie van die schilderijen, Jude... Mm-hmm. dat is een kunsthandelaar... die gaat met haar in de geschiedenis van dat schilderij duiken. En ze komen in Italië terecht. En wat Sarah Freethy, die schrijfster, heel mooi doet... ze verwisselt dus twee verhaallijnen, die wikkelt ze door elkaar heen... En zo gaan we dus van de jaren 40, zeg maar, de aanloop naar, of jaren 30 al, de aanloop van de Tweede Wereldoorlog naar het eind jaren 90, waarin het verhaal zich speelt en dat schilderijtje aan de muur hangt. En dat wikkelt ze dan zo door elkaar heen. Dus heel langzaam ontdek je het verhaal van dit schilderij en het verhaal van de geschiedenis van de familie van Beatrice. Dus de dame die op zoek gaat naar de geschiedenis van het schilderij.
3: Nou, een historische roman dus. Het Verloren Meesterwerk van Sarah Freethy. Die kun je gaan lezen. Marije raadt het aan. En als je van True Crime houdt, dan is er ook nog Denken als de Dader van Carlo Schippers. Marije, dankjewel en tot snel weer.
0: Yes.
4: De boeken van de Bie.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Een persfotograaf is gisteravond aangevallen terwijl hij beeldmateriaal maakte van een verkeersongeluk in Almere. Dat bevestigt de politie. De fotograaf heeft aangifte gedaan van het incident. Het gebeurde rond 9:30 in de Presidentstraat in Almere stad. Daar was kort daarvoor een scooterbestuurder betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. En terwijl de fotojournalist beelden maakte van de situatie, zou hij door een omstander zijn aangevallen. Voor het Bremer bij Strand in Biddinghuizen is een waarschuwing afgegeven vanwege een verhoogde kans op zwemmersjeuk. Naar aanleiding van meerdere meldingen van badgasten is besloten deze waarschuwing in te stellen. Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit. En het is terecht dat de provincie niet ingreep bij schroothandel ELS op bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad. Dat heeft de rechter geoordeeld. Buurbedrijf Heinen Exploitatie zegt dat ELS op een onjuiste manier schuimbrandblussers heeft verwerkt, waardoor Heinen met een vervuild bedrijfsperceel zou zitten. En spande een zaak aan tegen de provincie omdat hij haar werk niet goed zou hebben gedaan. Maar toen de provincie kwam controleren was alles in orde en volgens de rechter was er dan ook geen reden voor de provincie om verdere actie te ondernemen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lees je op de website of in de app.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland toch helpen om Gaza te verlaten. Tot nu toe wilde Nederland alleen goedkeuring vragen aan de Israëlische autoriteiten, maar niet de reis organiseren. Het Verenigd Koninkrijk hoeft Rwanda geen miljoenen te betalen. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste geld omdat het VK afzag van een akkoord om asielzoekers die illegaal het land waren binnengekomen naar Rwanda over te brengen. Na 46 jaar wordt een Belgische seriemoordenaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion was veroordeeld tot levenslang voor 6 moorden. Nu werd hij opgenomen in een forensisch zorgcentrum en moet hij een enkelband dragen.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De rest van de dag blijft het droog en vrij zonnig in de provincie. Wel komen er steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling en drijven er ook wat wolkensluiers over Flevoland heen. Verder is het vrij warm voor de tijd van het jaar met maximumtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een westelijke richting. Ook vanavond en vannacht is het lange tijd droog in de provincie, maar de bewolking neemt vanuit het westen wel toe. De minimumtemperatuur ligt tussen de 14 en 16 graden. Morgen komt het verspreid over de regio tot een aantal fikse buien, met lokaal kans op onweer, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het zo'n 20 graden.
8: ANWB verkeersinformatie op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10 minuten vertraging. En tussen Harderwijk-Zuid en Afrit-Elspeet 4 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo 4 minuten. Geen flitsers.
5: In Almere, daar kunnen scootmobielen en rollators morgen een frisse opknapbeurt krijgen en een bijzondere wasstraat. Nou, hoe dat zit, hoor je zo bij ons.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: stem van Bruno Mars en heel veel instrumenten daarbij. Risk It All hoorde je.
1: Met je auto rij je vast af en toe wel eens door een wasstraat. Maar hoe zit het eigenlijk als je een scootmobiel of een rollator hebt? Ja, daar is geen wasstraat voor. En zelf schoonmaken, dat kan soms best lastig zijn.
0: Hans van Os van het boodschappenhoekje in Almerehaven, die heeft daar een oplossing voor bedacht. Namelijk een speciale autowasstraat. Maar dan voor scootmobielen en rollators. En dat is morgen te vinden aan het bivak in Almerehaven. Hans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, vorig jaar heb je dit voor het eerst gedaan, kan ik me nog herinneren. Klopt. Morgen is het er weer, die speciale wasstraat voor rollators en scootmobielen. Ja. Hoe moet ik die wasstraat nou voor me zien eigenlijk?
2: Nou, eigenlijk is het gewoon echt een wasstraat. Kinderen van de meergronden of leerlingen van de meergronden die gaan helpen met wassen. En we hebben een aantal etappes. Dus je begint eerst met vegen. En dan ga je naar de volgende etappe. En dan wordt het wat nat gemaakt. En dan wordt het ingesopt. En dan wordt het afgespoeld. En dan staan ze met twee bladblazen staan ze hem droog te blazen. En dan is het schoon.
1: Hoe serieus is dit nou eigenlijk?
2: Nou, het is in zoverre serieus. Dat mensen met een rolstoel of met een scootmobiel. Wij komen ze elke keer tegen, hè? Want ze komen bij ons, komen ze boodschappen halen. En die zien er echt niet uit. En het feit dat ze er niet uitzien is één. Maar doordat ze er niet uitzien, hebben ze dus ook heel vaak dat ze pech hebben met de scootmobiel. Dan ze ergens stil komen te staan. En men beseft niet dat als je in een rolstoel zit, of dat je in een scootmobiel zit, dat het dan erg moeilijk is om het zelf schoon te maken.
1: Ja, want als je met de regen door een plas heen rijdt met modder, dan komt dat natuurlijk overal tussen te zitten.
2: Precies, ja. En dat leidt dan weer tot storing. En dan moeten ze weer iemand van de scootmobiel uitleen erbij halen. Nou, dat is het leuke wat wij nu eraan toegevoegd hebben. En dat is anders ten opzichte van vorig jaar. En nu hebben we ook twee monteurs van Medipoint. Die komen met de bus staan en die gaan dan alle kleine klusjes, dus zeg maar bandjes oppompen, maar ook even kijken van hé, er mist een dopje en er mist daar wat. Mm-hmm. Nou, dan wordt dat meteen gefixt als ze het in huis hebben. En anders wordt er een afspraak gemaakt en dan komen ze dat maken.
0: Ja. Hey, is dat iets wat je dan van vorig jaar hebt geleerd? Dat er dan toch behoefte aan is om ook meteen die scootmobiel of rollator te laten repareren?
2: Degene die wij spraken, die is toen geweest. En die kwam eigenlijk zelf van, hey, zou het niet leuk zijn als we daar ook meteen wat onderhoud doen? Want wij komen heel vaak bij een scootmobiel, bij iemand. En dat is eigenlijk altijd het gevolg modder of viezigheid. Als we dat nou combineren. Ik zei, nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Hè? Dus nou, zo is het idee eigenlijk ontstaan. Nou, hij heeft dat met zijn manager besproken. En die vond het natuurlijk ook een hartstikke leuk idee. En als we merken dat dit inderdaad helpt met het onderhoud van de scootmobiel, dan is het eigenlijk de bedoeling dat we dit in ieder geval elke maand of één keer in de twee maanden moeten we even kijken, maar wat vaker gaan doen. Ja.
1: En nu zei je al, er worden leerlingen ingevlogen van de meergronden, de middelbare school. Wat hebben die voor voorbereiding gehad? Of die gaan gewoon morgen met een spons in de weer?
2: Ja, nou, als het goed is hebben ze op school daar informatie over gehad. En dan komen ze inderdaad bij ons. Dan krijgen ze inderdaad, dan gaan we ze indelen in de verschillende wasgedeeltes. En wat we van vorig jaar gemerkt hebben is dat er ontstaat inderdaad echt iets van begrip. We hadden vorig jaar iemand die, terwijl het eigenlijk niet mocht, maar aan het eind toch even in die rolstoel ging zitten en een stukje ging rijden. Nou, dat mocht niet. Mm-hmm. En dan zie je dat zo'n dame die kijkt dan. En dan loop je er naartoe en zegt, kijk ze nou blij? En dan, nee. Ik zeg, waarom niet? Ja. Ik zeg, omdat het haar benen zijn. Je speelt nu met haar benen. En dan zie je dat het besef ontstaat. En dan zie je dat ze zeggen, oh ja, dat is eigenlijk wel zo. En dan is het ook gelijk over.
1: Ja, dus je leert elkaar ook beter begrijpen in zo'n situatie. Ja,
2: en dat is ook de bedoeling, ja.
0: Ja, want zo'n scootmobiel of een rollator, hè, dat is vaak dan toch de enige manier hoe mensen die slechte been zijn naar buiten kunnen gaan.
2: Nou ja, dat is ook wat ze proberen bij te brengen. Hè. Van ja, soms zijn het natuurlijk rijden ze in de weg en dan moeten ze met hun fatbike langs en zo en dat soort dingen. Maar we proberen ze ook mee te geven van ja, het zijn gewoon de benen. Ja. En die mensen hebben dat gewoon heel hard nodig.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien er niet helemaal op zit te wachten dat er een frame aan je scootmobiel zit of zo. Dat is best wel spannend om dat af te geven.
2: Hartstikke spannend. Ja, absoluut. En toch zie je dat een heleboel van de mensen die vorig jaar geweest zijn nu ook weer komen. Dus dat is een goed teken.
0: En mag je dan morgen gewoon aankomen rijden?
2: Ja, we hebben het liefst dat je je aanmeldt. Want dan kunnen we het ook een beetje inplannen. Want anders komt bij wijze van spreken iedereen om 1 uur. En dan hebben we een hele rij. Wat op zich ook wel leuk is.
1: Ja, gewoon een file aan scootmobielen en rollators.
2: Dan heb je een file van scootmobielen. Dus het liefst aanmelden. Maar je mag ook gewoon aankomen. Ja.
1: Hebben jullie gewoon stoelen en banken staan of zo waar je op kan
2: zitten? Zeker.
1: Ja, oké. Okay. Nee, niet omdat je eruit moet. Dan moet je wel even ergens kunnen zitten natuurlijk.
2: Nee, we hebben tent opgezet. Dus ook met het oog op het weer. Hè. Dat is iets minder dan afgelopen week. En dan kunnen ze zitten. Ze krijgen lekker koffie, thee of wat limonade, wat ze willen. Een koekje erbij. En het is ook een beetje een uitje. En je vroeg even hoe serieus is het nou. Het is ook een beetje de bedoeling om ze naar buiten te krijgen. Om gewoon even het sociale element aan te stippen.
0: Maar daarna toch wel weer een schoon apparaat. He, dat is het voordeel.
2: En met als resultaat een schone scootmobiel.
0: Nou, die wasstraat voor scootmobielen en rollators is morgenmiddag van 1 tot 3 geopend aan het bivak in Almerehaven. Iedereen is dus daar welkom. En als je langs wil komen, je hoort het liever even aanmelden. Dat kan door mailtjes te sturen naar info@hetboodschappenhoekje.nl. Hans van Os van het Boodschappenhoekje, dank je wel. Veel plezier morgen.
2: Ja, dank je wel.

0: Airport, gezongen door Motors. Het is 9:09 geworden. Zometeen na 5:00, dan staat er iets heel belangrijks op je te wachten. Namelijk het nieuws uit Flevoland met onder meer.
1: We hebben aandacht voor de oncologieafdeling van het Flevoziekenhuis. Waar ze werken met een nieuw apparaat. Dat heeft te maken met rustgevende projecties terwijl je een behandeling ondergaat. Ja, projecties zijn dan beelden. En die beelden maken je dan rustig. Dus daar is aandacht voor. En we hebben ook wat nieuws over de eikenprocessierups. Er wordt wat aangekondigd wat geen goed nieuws is. Er zouden er meer dit jaar komen. Gadverdarrie.
0: Gekriebel.
1: Nou, je moet er helemaal. Daar krijg je brandwonden van die beesten.
0: Is dat zo ernstig?
1: Ja.
0: Wow. Nou, oppassen dus. En wat er precies mee aan de hand is. Dat hoor je straks bij ons.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kwaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Voor het Bremer bij Strand in Winninghuizen is een waarschuwing afgegeven vanwege een verhoogde kans op zwemmersjeuk. En een persfotograaf is gisteravond aangevallen terwijl hij beeldmateriaal maakte van een verkeersongeluk in Almere. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Grote problemen op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. 3 kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten. Daarmee heb ik je ook gewaarschuwd. Als je een beetje om kan rijden, dan zou ik om gaan rijden op dit moment. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 5 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10 minuten. En tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 7. Dan de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Ermelo en industriegebied Veldzicht 5 minuten. N331 Zwolle-Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis 5 minuten. De N702 Almere Stad Almere de Vaart tussen Literatuurwijk Zuid en Almere Stad Centrum 7. En op de N711 Zwifterband Emmeloord is dat tussen Lelystad en de A6 8 minuten. Dat heeft natuurlijk te maken met het ongeluk bij de Ketelbrug in de buurt, denk ik. We gaan even uitzoeken waar precies dat ongeluk heeft plaatsgevonden. Flitsers, die hebben jullie niet doorgegeven, maar zie je er wel eentje in de sneaky staan in de berm? Geef hem dan door via de Flitsmeister-app.
8: De Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met groot onderhoud aan de A6. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Emmeloord en het Friese Lemmer. En die werkzaamheden die gaan nog wel eventjes duren. Meer daarover zometeen in Studio Flevoland.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
15: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
16: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: fris is als een kopje espresso. Sabrina Carpenter.
1: Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. En dat werk duurt tot eind dit jaar. De snelweg wordt in beide richtingen aangepakt, vertelt Arend Nagel van Rijkswaterstaat.
2: We gaan groot onderhoud uitvoeren. En dat betekent dat we het asfalt gaan vervangen. We onderhouden dan meteen de bruggen en viaducten. En er worden ook 3 duikers vervangen.
3: Een duiker is een betonnen buis die water onder de weg doorleidt. De werkzaamheden zullen in fases worden gedaan.
2: Ja, we beginnen aan de kant van knooppunt Emmeloord. Tussen Emmeloord en afslag Emmeloord. Dat doen we tot de zomervakantie. En na de zomervakantie werken we naar Lemmer toe. En dan zijn we richting het eind van het jaar klaar.
3: Er wordt niet tegelijkertijd in beide richtingen gewerkt, waardoor verkeer wel over de snelweg kan blijven rijden.
2: Dat betekent dat we aan de ene kant van de weg aan het werk zijn en op de andere kant van de weg zijn 4 versmalde rijstroken. 2 richting noorden en 2 richting zuiden. Dus het verkeer kan door de week beide richtingen oprijden. Dat betekent wel dat er versmalde rijstroken zijn en dat de verkeerssituatie gedurende die periode kan wijzigen. Dus onze oproep aan de weggebruiker is ook nadrukkelijk: let goed op, want het kan iedere dag anders zijn.
4: Ja, en je mag minder hard rijden daardoor ook, denk ik, hè?
2: Uiteraard is er een snelheidsbeperking van toepassing, omdat de rijstroken dus smaller zijn.
3: Tijdens nachten en weekenden kan het zo zijn dat werkzaamheden van kant wisselen.
2: Op een gegeven moment gaan we naar de andere kant van de snelweg. Meestal is er dan een weekend of een nachtafsluiting, dus dan is de weg even dicht.

0: oproep is ook echt om die te volgen.
1: Ja, dan kan je binnendoor via band naar Lemmer bijvoorbeeld.
0: Ja, dat zou een optie kunnen zijn voor het lokale verkeer.
1: Ja. Maar het grote gros willen jullie eigenlijk liever over de snelweg hebben?
0: Het doorgaande verkeer willen we graag omleiden via de snelwegen. Dus volg de aangegeven omleidingsroutes, is nadrukkelijk onze oproep.
2: Jan Nagel van Rijkswaterstaat hoorde je. En dat groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer, dat duurt nog tot eind dit jaar.

0: John Lennon en Woman. Hoe is het nu op de weg bij op de A6 eigenlijk, bij dat ongeluk?
1: Ja, dat loopt op dit moment op, die vertraging. Tussen Lelystad en Emmeloord. Om precies te zijn Lelystad Noord en de Ketelbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is afgesloten. Op dit moment is de vertraging een uur. Dus hou daar rekening mee als je richting het noorden vanuit de provincie gaat.
0: Het weer krijgen we vandaag van Berend van Straten. Berend, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nou, wat wordt het voor avond? Net zo droog als vandaag?
2: Ja, vanavond is het nog niet heel schokkend allemaal. Nee, de bewolking die krijgt gedurende de avond wel steeds vaker de overhand. Maar de neerslag gaat daar niet uitvallen. Dus het is gewoon weer een droge avond bij temperaturen nog ruimschoots boven de 15 graden. Vannacht raakt het dan overal bewolkt, maar wederom blijft het wel nog droog. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar graad of 15. Dus niet echt een koude nacht. Maar als we gaan kijken naar morgen, ja, dan gaat er toch wel van alles gebeuren. Want morgenochtend beginnen we de dag nog droog. Dan in de loop van de ochtend enkele lokale buitjes die wel mogelijk zijn. Daarna is het weer een tijdje droog. Dan kan de temperatuur nog oplopen naar ruim 20 graden. Maar in de loop van de middag, dan krijgen we te maken.

0: eigenlijk met enkele stevig regenende onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincie trekken. Dus ja, dat is wel een interessante situatie om in de gaten te houden.
1: Dat is toch wel balen hoor, want volgens mij wordt er op verschillende plekken in Flevoland de avondvierdaagse gelopen. Maar ja, dat kan nog wel eens behoorlijk tekeer gaan dus qua regen.
0: Ja, dat is zeker een situatie om in de gaten te gaan houden inderdaad. Want het gaat echt om lokaal stevige buien met kans op windstoten, grote hagelstenen en ook veel regenwater in een korte tijd. Dus ja, voor de mensen die de avondvierdaagse moeten lopen, want ook precies tijdens het begin van de avondvierdaagse is volgens mij altijd het begin van de avond, zijn die buien nogal mogelijk.
2: Ja, oh, die arme kindjes.
0: Ja, het is niet best. Nee.
2: En dan, wat is het dan? Moeten we even kijken naar de rest van de week.
0: Ja, in de loop van morgenavond wordt het dan vanuit het zuidwesten wel droger. En de rest van de week krijgen we toch wat te maken met een wisselvallig weertype. We hebben de afgelopen week natuurlijk volop zomerstaferelen gehad. Maar dat gaat deze week niet meer gebeuren. Want de temperatuur die gaat verder inleveren. En vanaf woensdag komen we niet meer boven die 20 graden uit. Wordt het echt een stuk frisser. En bijna dagelijks moeten we ook rekening houden met enkele buien. Dus het wordt een stuk wisselvalliger en een stuk minder warm.
2: Kun je al iets zeggen over volgende week? Want we hebben een locatieuitzending volgende week woensdag.
0: Ja.
2: Is het heel instabiel dat je het niet weet, nog kan voorspellen? Maar...
0: Ja, op deze termijn is dat altijd natuurlijk wel een beetje onzeker. En volgende week is het op dit moment echt wel een moeilijk verhaal. Omdat de twee luchtsoorten heel dicht bij elkaar in de buurt liggen. Warme lucht uit Zuid-Europa. Het lijkt erop dat hij volgende week net weer iets meer kans heeft om te winnen. Dus zoals het er nu uitziet, ziet het er wat positiever uit voor volgende week. Om te filmen op een buitenlocatie. Maar het is echt nog wel onzeker. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten op. Maar als ik één ding zou moeten kiezen, dan zou ik voor toch wel wat warmer en droger weer gaan daar komende week.
2: Oké, heel goed. Nou, in ieder geval deze week houden we rekening mee houden dat je je regenkleding af en toe mee moet nemen. Dankjewel Berend.
0: Doei.

0: Daar was ze dan, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het is 6:10, we hebben meer nieuws voor je.
1: Op de oncologieafdeling van het Flevo ziekenhuis in Almere wordt sinds enige tijd een nieuw apparaat gebruikt. Het geeft rustgevende projecties op plafonds en muren, compleet met ontspannende muziek. De Quick Up moet kankerpatiënten een meer ontspannen en prettige omgeving bieden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Dat zegt oncoloog Clementine van Zijl.
2: Het heeft zeker effect. We zetten het vooral in bij mensen die langdurig opgenomen liggen door complicaties van hun kanker of door de complicaties van de behandeling. En met name als mensen lang in het ziekenhuis liggen en nog heel graag naar buiten zouden willen of iets zouden willen ervaren met hun familie, dan zetten we het in. Ja. Ook bij de palliatieve patiënten, dus de patiënten die niet meer kunnen genezen, misschien wel in de laatste fase van hun leven zijn, hebben we het al meerdere malen ingezet met tot grote tevredenheid van patiënten, naasten en ook de verpleging. Je kan met allerlei USB-sticks verschillende omgevingen creëren. Dus één daarvan is een boswandeling, maar je kan ook door de bergen wandelen of een sterrenhemel projecteren. Maar er zijn ook mensen die foto's vanuit hun jeugd bijvoorbeeld op een USB-stick hebben gezet en dat dan met de familie nakijken. We hebben ook wel eens zelf beelden ergens gedownload en dat geprojecteerd voor patiënten. Dus dat kan je heel erg individualiseren. En dat maakt dat het echt een persoonlijke ervaring wordt ook.
3: Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld liggend naar de muur of het plafond beelden van een boswandeling, de bergen, het strand of een concert van André Rieu zien. Ook verpleegkundige Devika merkt dat de Quick-Up positief is voor het welzijn van de patiënt.
4: Ja, zeker. Om een voorbeeld te geven. Ik had bijvoorbeeld een paar maanden een patiënt. Die lag ook op sterven en die vroeg aan mij, wil je voor mij even de sterrenhemel opzetten voordat ik ga slapen? Dus je ziet ook gewoon dat als patiënten het eenmaal kennen, dat ze er zelf ook om vragen.
5: Maakt het jouw werk ook leuker?
4: Zeker, omdat ik dan ook zie dat patiënten iets anders hebben waar ze de afleiding kunnen vinden. Ik merk ook wat het met hen doet. En dat geeft ook ons heel veel voldoening.
3: De financiering voor dit apparaat is mogelijk gemaakt dankzij de Love Live Run, die op 25 mei in Almere werd gehouden. Uit de opbrengsten van het hardloop-evenement ging ruim €13.000 naar de aanschaf van de Quick Up.
1: Je hoorde een bijdrage van onze collega Patrick van Heesik.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De populatie van de eikenprocessierups is dit jaar in de provincie ruim 3 keer zo groot als vorig jaar. Op bepaalde locaties verwachten onderzoekers een nog grotere toename. De insecten komen door het warme voorjaar vroeg uit de grond en kunnen voor flinke overlast zorgen. Een persfotograaf is gisteravond aangevallen terwijl hij beeldmateriaal maakte van een verkeersongeval in Almere. Dat bevestigt de politie. De fotograaf heeft aangifte gedaan van het incident. Het gebeurde allemaal rond 9:30 in de Presidentstraat in Almere stad. Daar was kort daarvoor een scooterbestuurder betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. En terwijl de fotojournalist beelden maakte van de situatie, zou hij door een omstander zijn aangevallen. En voor het Bremer Bijstrand in Biddinghuizen is een waarschuwing afgegeven vanwege een verhoogde kans op zwemmersjeuk. Naar aanleiding van meerdere meldingen van badgasten is besloten deze waarschuwing in te stellen. Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lees je op de website of in de app.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Voor de kust van Bretagne is een Russische tanker onderschept door de Franse marine. Het hoort waarschijnlijk bij de Russische schaduwvloot. Die vaart onder een andere vlag om onder westerse sancties uit te komen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken.
12: Goedenavond. Vanavond is het droog in Flevoland en daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog zo rond de 20 graden voor een groot gedeelte van de avond. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Het is dan op de meeste plekken bewolkt, maar ook dan staat nog geen neerslag op programma. Morgen, dat wordt wel een wisselvallige dag met in de ochtend enkele lokale buien die mogelijk zijn. En in de loop van de middag kunnen vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien over de provincie trekken. Voor de buien uit kan het nog ruim 20 graden worden, maar zodra het in de middag begint met regenen, leeft de temperatuur flink in. En in de avond, dan wordt het vanuit het zuidwesten snel weer droger. De dagen daarna, dan blijft het licht wisselvallig met bijna dagelijkse kans op wat buitjes.
13: Dan de ANWB verkeersinformatie. Laat ik beginnen met de langste vertraging. Die is op de A6 op dit moment. Van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Was een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook was daar afgesloten. Op dit moment bedraagt de vertraging een uur. En binnen een kwartier zou de auto die betrokken is bij het ongeluk geborgen moeten worden. En dan kan het verkeer er weer wat makkelijker langs. En dan moet het allemaal weer op gang komen. Dus even geduld nog. Dan de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam Gaasperdam 6 minuten. A27 Gorkum Almere tussen knooppunt Lunetten naar de A12 richting Den Haag en Beeldhoven, 6 minuten vertraging. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid, een kwartier. De N303 Harderwijk Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 10 minuten. Dan de N305 Almere Dronten tussen de N302 en Biddinghuizen 5 minuten. En tussen de A6 en Almere Hout 6 minuten. Dan de N702 Almere Stad Almere de Vaart. Daar loopt het vast tussen Literatuurwijk Zuid en Almere Stad Centrum 5 minuten. En op de N711 Zwifterband Emmeloord, daar heb je ook nog hinder van dat ongeluk op de A6. Want tussen Lelystad en de A6 heb je een half uur extra reistijd op dit moment op die N711. Dan flitsers, die heb ik niet in mijn lijstje staan.
10: En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor de eikenprocessierups. Want er worden 3 keer zoveel meer rupsen verwacht dan vorig jaar. Meer daarover zo.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Sommige liedjes hoef je eigenlijk niet af te kondigen. Maar doe het toch maar. Daar word ik voor betaald. Toto en Pamela.
1: Een populatie van de eikenprocessierups die meer dan 3 keer zo groot is dan die van vorig jaar. Daar waarschuwt onderzoeker Sylvia Hellingman voor. Het diertje is er dit jaar vroeg bij en gaat volgens de onderzoeker de komende weken voor veel overlast zorgen. Je hoort een bijdrage van verslaggever Arie Meijer.
2: Ze lijken schattig met hun donzige vacht, maar schijnbedriegt. Dat dons bestaat uit honderdduizenden microscopische brandharen. Zijn pijltjes met weerhaakjes die zorgen voor hevige jeuk- en ademhalingsklachten. En deze plaaggeest duikt weer massaal op.
3: Heel veel. En dat was te verwachten. Want de rupsen hebben eindelijk goede jaren in de ontwikkeling gehad. En heel veel van de populatie heeft zich opgehaald in de grond. En nu komen ze uit om hun cyclus te voltooien. Dus dat was te verwachten.
2: Onderzoeker Sylvia Hellingman neemt ons mee naar Almere Stichtse Kant. De gemeente heeft hier een gebied met eikenbomen afgezet met lint om de plaag in te dammen. Het is al langere tijd rustig, maar een paar rustige jaren betekent niet dat we van de rups af zijn. De beestjes kunnen zich namelijk jarenlang in de grond verstoppen.
3: We hebben locaties geïnventariseerd waar ze in de grond zijn verdwenen in 2021. En pas vorig jaar en dit jaar zijn ze uit de grond gekomen.
2: Spuiten met bestrijdingsmiddelen werkt vaak niet goed. De rupsen kruipen soms pas uit de grond nadat er is gespoten. En dat maakt de aanpak lastig. Ook de samenwerking tussen de Flevolandse overheden verloopt volgens Hellingman stroef. Ze wijst naar de Waterlandse Weg, zo'n 300 meter verderop. In het gemeentelijke gebied zitten gemiddeld 3 nesten per boom. Maar langs de provinciale weg zijn dat er 10.
3: Ik wil de provincie Flevoland niet afkraken. Maar bij de provincie Flevoland is de Waterlandse Weg bijvoorbeeld en andere provinciale wegen behangen met rupsen. En die is een grote leverancier van vlinders die de gemeentes bezoeken. En daarmee krijgen de gemeentes, die net als Almere, dat doet ontzettend veel. Aan biodiversiteit, aan beheersing enzovoort. Maar die krijgt hier van de Waterlandse Weg vlinders die de gemeente via invliegen. Dus het is voor de gemeente op een gegeven moment dus de weiler met de kraan open.
2: Want uit zo'n boom met 10 nesten komen duizenden vlinders. De gemeente Almere pakt de bestrijding volgens Hellingman wel goed aan. De stad investeert in biodiversiteit, gebruikt feromoonvallen en er wordt waar nodig preventief gespoten. Maar ook dit beestje zien we bij een nest verschijnen. De sluipvlieg. Het vliegje legt eitjes in het nest van de eikenprocessierups. Er valt de rups van binnenuit aan. Toch moeten we volgens Hellingman accepteren dat we de strijd tegen de eikenprocessierups niet gaan winnen.
3: Nee, daar komen we niet vanaf. Maar je kunt ze beheersbaar houden. En ze horen hier, ik wil een misverstand wegnemen, ze zijn geen exoten. Sinds 1900, de 19e eeuw, zeg maar 1870, waren ze al in Nederland. Hè? Alleen, je hebt een fluctuatie. Vroeger werden ze heel massaal bestreden. En daarna verdwenen ze van poosje. Of, ze waren altijd, maar dan heel gelokaliseerd.
4: En toen zijn we massaal eikenbomen gaan planten.
3: En dan, na de oorlog, het landschap, eiken in het geliet. Nou, kijk hier in het Waterlandse Weg, meer dan 4000 eiken in het geliet.
2: De eikenlanen in onze polder. En mocht het toch misgaan, dan is een rol ducttape nog altijd het beste hulpmiddel om de brandharen snel van de huid te trekken.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Ja, Jan Slachter van Omroep Max die is aan het azen op het Songfestival om dat uit te gaan zenden met Max. Als AfroTros dat toch niet meer wil gaan doen. En toen werd er aan hem gevraagd, ja, maar wat krijgen we dan voor artiesten, hè? Van het Max-publiek en zo? Wordt het dan toch weer een soort Sieneke? Toen zei hij, nee, wij gaan ook dan voor Davina Michel.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus nou, nieuwe ronde, nieuwe kans voor Davina, als ze dat zou willen. Dit is in ieder geval haar nieuwe plaat en die heet iets met champagne. All champagne? Nee?
1: Stil.
0: Oh, stil champagne. Ik moet een bril.
2: Het gaat ook om de champagne.
0: Oh ja, ja. Stil champagne van Davina Michel was dat.
2: Dan de berichten van buiten Flevoland. Meerdere veiligheidsregio's die willen dat het luchtalarm langer blijft bestaan. Over 2 jaar wordt dat systeem afgeschaft en krijgen mensen bij een noodsituatie alleen een NL-alert bericht. Maar aan dat systeem, alleen dat systeem is niet genoeg, zegt de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam.
3: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert. Daarnaast bereikt NL-alert maar 92% van de Nederlanders. Dus een groot deel van Nederland wordt niet bereikt met een NL-alert. En daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
2: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft namens de veiligheidsregio's een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van die sirene.
0: Ik ben voor behoud. Jij?
2: Ik vind de dubbele controle wel fijn. En een NL-alert en dan ook nog een luchtalarm horen als er echt nood aan de man is.
0: Ik was wel blij dat hij vandaag bij mij afging. Want de laatste keer dat wij hier NL-alerts hebben gekregen was met die brand op de Veluwe. En daarna een week later bij die brand bij het datacenter in Almere. Die had ik alle 2 niet gekregen. Dus toen dacht ik, nou, het zal wel niet werken. Maar vandaag was natuurlijk die proef, of hoe noem je dat? Een soort
2: testbericht.
0: Ja, 12 uur. En dat werkte bij mij wel.
2: Ja. En bij heel veel luisteraars ook. Want ik deed een oproep eerder vanmiddag van laat even van je horen of je het allebei ontvangen hebt. En nou ja, de mensen die hebben gereageerd, die hadden het allebei ontvangen.
0: Maar wat is allebei?
2: Dus en een NL-alert bericht en het luchtalarm, dat hadden ze gehoord.
0: Ik was zo afgeleid door dat NL-alert dat ik niet meer heb geluisterd of die dingen.
2: Ja.
0: Ja, dat ging er dwars doorheen. Ja. Dan nieuws over Pieter van Hoogeband, want NOC-NSF wil niet verder met de oud-zwemkampioen als chef de mission. Hij was verantwoordelijk voor de Nederlandse ploeg bij de afgelopen zomerspelen. Maar het Nederlands Olympisch Comité wil de functie gaan veranderen. Van de Hoge Band wil zelf wel graag door, zegt deze NOS-sportcommentator.
4: Hij spreekt over grote dankbaarheid en een glimlach. En hij respecteert de keuze, maar aan alles merk je dat hij zich echt, zoals ik zei, op een zijspoor gezet voelt. En hij baalt hier echt enorm van. Dat lees je echt tussen de regels heel duidelijk door.
0: Over 2 weken moet meer duidelijk worden over de nieuwe plannen van NOC-NSF.
2: Sinds het goud op de Olympische Spelen en de kwaliteiten van Wort die de Jong is 3x3 basketbal enorm populair. Vandaag begint in Warschau het WK voor zowel de mannen als de vrouwen. En we maken kans op de titel, zegt commentator Suze van Kleef.
5: Bij de mannen is de concurrentie wel heel groot, wordt alleen maar groter. Steeds meer landen investeren volle bak in 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen zijn wel echt topfavoriet, zijn regerend wereld- en Europees kampioen. Gaan in Warschau ook opnieuw voor goud. En de vrouw om dan altijd op te letten is Noord Driessen. Nou, de mannen die openen vandaag tegen Nieuw-Zeeland en tegen China. En de vrouwen vanavond tegen Tsjechië en Azerbeidzjan.
2: En dat WK in Polen duurt tot en met zondag.
0: En nog een paar dagen en dan gaan honderden mensen weer de Alpe d'Huez beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Ook uit Flevoland gaan heel veel mensen de berg op. Een verslaggever van RTV Utrecht die ging alvast kijken hoe de berg er nu bij ligt.
6: Een verse streep asfalt, geasfalteerd. Misschien heeft dat te maken met de Tour, want ja, er zit Alpe d'Huez ook weer in. Maar goed, 5.500 deelnemers. Het is nog rustig, maar dat gaat veranderen.
0: Jemen, ga ging bergop.
2: Nou, hardlopend lijkt het
0: misschien
2: dan wel.
0: Nou, maar die percentage omhoog, dat is wel 10-15% volgens mij. Dat moet je wel. En hij moest ook nog door blijven praten. Nou ja, komende donderdag begint de actie Alpe d'Huez weer. Sinds 2006 is er in totaal 245 miljoen euro mee opgehaald. En dat gaat allemaal naar onderzoek naar kanker. Tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt u aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kwaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Voor het Bremer bij Strand in Biddinghuizen is een waarschuwing afgegeven vanwege een verhoogde kans op zwemmersjeuk. En een persfotograaf is gisteravond aangevallen terwijl hij beeldmateriaal maakte van een verkeersongeluk in Almere. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie, dat hoor je zo aan het NOS Journaal.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A6 van Lelystad naar Emmeloord is weer vrij. Bij de Ketelbrug staat nog wel 4 kilometer file. Komt door een ongeluk eerder vanmiddag, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en Zwolle Centrum 2 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met groot onderhoud aan de A6. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Emmeloord en het Friese Lemmer. En die werkzaamheden die gaan nog wel eventjes duren. Meer daarover zometeen in Studio Flevoland.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. En dat werk duurt tot eind dit jaar. De snelweg wordt in beide richtingen aangepakt, vertelt Arend Nagel van Rijkswaterstaat.
1: We gaan groot onderhoud uitvoeren. En dat betekent dat we het asfalt gaan vervangen. We onderhouden dan meteen de bruggen en viaducten. En er worden ook 3 duikers vervangen.
2: Een duiker is een betonnen buis die water onder de weg doorleidt. De werkzaamheden zullen in fases worden gedaan.
1: Ja, we beginnen aan de kant van knooppunt Emmeloord. Tussen Emmeloord en afslag Emmeloord. Dat doen we tot de zomervakantie. En na de zomervakantie werken we naar Lemmer toe. En daar zijn we richting het eind van het jaar klaar.
2: Er wordt niet tegelijkertijd in beide richtingen gewerkt, waardoor verkeer wel over de snelweg kan blijven rijden.
1: Dat betekent dat we aan de ene kant van de weg aan het werk zijn en op de andere kant van de weg zijn 4 versmalde rijstroken. 2 richting noorden en 2 richting zuiden. Dus het verkeer kan door de week beide richtingen oprijden. Dat betekent wel dat er versmalde rijstroken zijn en dat de verkeerssituatie gedurende die periode kan wijzigen. Dus onze oproep aan de weggebruiker is ook nadrukkelijk: let goed op, want het kan iedere dag anders zijn.
3: Ja, en je mag minder hard rijden daardoor ook, denk ik, hè?
1: Uiteraard is er een snelheidsbeperking van toepassing, omdat de rijstroken dus smaller zijn.
2: Tijdens nachten en weekenden kan het zo zijn dat werkzaamheden van kant wisselen.
1: Op een gegeven moment gaan we naar de andere kant van de snelweg. Meestal is het dan een weekend of een nachtafsluiting, dus dan is de weg even dicht. Dan wordt het hele systeem naar de andere kant verschoven. Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
2: Daarvoor wordt de snelweg wel helemaal afgesloten en moet verkeer omrijden. De extra reistijd kan oplopen tot een uur.
1: Op dat moment wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de snelwegen A28 en A7. Voor het lokale verkeer zijn er omleidingsroutes en onze oproep is ook echt om die te volgen.
3: Ja, dan kan je binnendoor via band naar Lemmer bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou een optie kunnen zijn voor het lokale verkeer.
3: Ja. Maar het grote gros willen jullie eigenlijk liever over de snelweg hebben?
1: Het doorgaande verkeer willen we graag omleiden via de snelwegen. Dus volg de aangegeven omleidingsroutes is nadrukkelijk onze oproep.
0: Jan Nagel van Rijkswaterstaat hoorde je. En dat groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer, dat duurt nog tot eind dit jaar.
4: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Het weer krijgen we vandaag van Berend van Straten. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, wat wordt het voor avond? Net zo droog als vandaag?
1: Ja, vanavond is het nog niet heel schokkend allemaal. Nee, de bewolking die krijgt gedurende de avond wel steeds vaker de overhand. Maar de neerslag gaat daar niet uitvallen. Dus het is gewoon weer een droge avond bij temperaturen nog ruimschoots boven de 15 graden. Vannacht raakt het dan overal bewolkt, maar wederom blijft het wel nog droog. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar graad of 15. Dus niet echt een koude nacht. Maar als we gaan kijken naar morgen, ja, dan gaat er toch wel van alles gebeuren. Want morgenochtend beginnen we de dag nog droog. Dan in de loop van de ochtend enkele lokale buitjes die wel mogelijk zijn. Daarna is het weer een tijdje droog. Dan kan de temperatuur nog oplopen naar ruim 20 graden. Maar in de loop van de middag dan krijgen we te maken met enkele stevige regen en onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincie trekken. Dus ja, dat is wel een interessante situatie om in de gaten te houden.
0: Dat is toch wel balen hoor, want volgens mij wordt er op verschillende plekken in Flevoland de avondvierdaagse gelopen. Maar ja, dat kan nog wel eens behoorlijk tekeer gaan dus qua regen.
1: Ja, dat is zeker een situatie om in de gaten te gaan houden inderdaad. Want het gaat echt om lokaal stevige buien met kans op windstoten, grote hagelstenen en ook veel regenwater in een korte tijd. Dus ja, voor de mensen die de avondvierdaagse moeten lopen, want ook precies tijdens het begin van de avondvierdaagse is volgens mij altijd het begin van de avond, zijn die buien nogal mogelijk.
2: Oh, die arme kindjes.
1: Ja, het is niet best. Nee.
2: En dan, wat is het dan? Moeten we even kijken naar de rest van de week?
1: Ja, in de loop van morgenavond wordt het dan vanuit het zuidwesten wel droger. En de rest van de week krijgen we toch wel te maken met een wisselvallig weertype. We hebben afgelopen week natuurlijk volop zomerstaferelen gehad. Maar dat gaat deze week niet meer gebeuren. Want de temperatuur die gaat verder inleveren. En vanaf woensdag komen we niet meer boven die 20 graden uit. Wordt het echt een stuk frisser. En bijna dagelijks moeten we ook rekening houden met enkele buien. Dus het wordt een stuk wisselvalliger en een stuk minder warm.
2: Kun je al iets zeggen over volgende week? Want wij hebben een locatieuitzending volgende week woensdag.
1: Ja.
2: Is het heel instabiel dat je het niet weet, nog kan voorspellen? Maar...
1: Ja, op deze termijn is dat altijd natuurlijk wel een beetje onzeker. En volgende week is het op dit moment echt wel een moeilijk verhaal. Omdat de twee luchtsoorten heel dicht bij elkaar in de buurt liggen. Warme lucht uit Zuid-Europa. Het lijkt erop dat hij volgende week net weer iets meer kans heeft om te winnen. Dus zoals het er nu uitziet, ziet het er wat positiever uit voor volgende week. Om te filmen op een buitenlocatie. Maar het is echt nog wel onzeker. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten op. Maar als ik één ding zou moeten kiezen, dan zou ik voor toch wel wat warmer en droger weer gaan de komende week.
2: Oké, heel goed. Nou, in ieder geval deze week houden we rekening mee houden dat je je regenkleding af en toe mee moet nemen. Dankjewel Berend.
1: Doei.

0: Op de oncologieafdeling van het Flevo ziekenhuis in Almere wordt sinds enige tijd een nieuw apparaat gebruikt. Het geeft rustgevende projecties op plafonds en muren, compleet met ontspannende muziek. De Quick Up moet kankerpatiënten een meer ontspannen en prettige omgeving bieden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Dat zegt oncoloog Clementine van Zijl.
1: Het heeft zeker effect. We zetten het vooral in bij mensen die langdurig opgenomen liggen door complicaties van hun kanker of door de complicaties van de behandeling. En met name als mensen lang in het ziekenhuis liggen en nog heel graag naar buiten zouden willen of iets zouden willen ervaren met hun familie, dan zetten we het in. Ja. Ook bij de palliatieve patiënten, dus de patiënten die niet meer kunnen genezen, misschien wel in de laatste fase van hun leven zijn, hebben we het al meerdere malen ingezet met tot grote tevredenheid van patiënten, naasten en ook de verpleging. Je kan met allerlei USB-sticks verschillende omgevingen creëren. Dus één daarvan is een boswandeling, maar je kan ook door de bergen wandelen of een sterrenhemel projecteren. Maar er zijn ook mensen die foto's vanuit hun jeugd bijvoorbeeld op een USB-stick hebben gezet en dat dan met de familie nakijken. We hebben ook wel eens zelf beelden ergens gedownload en dat geprojecteerd voor patiënten. Dus dat kan je heel erg individualiseren. En dat maakt dat het echt een persoonlijke ervaring wordt ook.
2: Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld liggend naar de muur of het plafond beelden van een boswandeling, de bergen, het strand of een concert van André Rieu zien. Ook verpleegkundige Devika merkt dat de Quick-Up positief is voor het welzijn van de patiënt.
3: Ja, zeker. Om een voorbeeld te geven. Ik had bijvoorbeeld een paar maanden een patiënt. Die lag ook op sterven en die vroeg aan mij, wil je voor mij even de sterrenhemel opzetten voordat ik ga slapen? Dus je ziet ook gewoon dat als patiënten het eenmaal kennen, dat ze er zelf ook om vragen.
4: Maakt het jouw werk ook leuker?
3: Zeker, omdat ik dan ook zie dat patiënten iets anders hebben waar ze de afleiding kunnen vinden. Ik merk ook wat het met hen doet. En dat geeft ook ons heel veel voldoening.
2: De financiering voor dit apparaat is mogelijk gemaakt dankzij de Love Live Run, die op 25 mei in Almere werd gehouden. Uit de opbrengsten van het hardloop-evenement ging ruim 13.000 euro naar de aanschaf van de Quick Up.
0: Je hoorde een bijdrage van onze collega Patrick van Heesik.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De populatie van de eikenprocessierups is dit jaar in de provincie ruim 3 keer zo groot als vorig jaar. Op bepaalde locaties verwachten onderzoekers een nog grotere toename. Insecten komen door het warme voorjaar vroeg uit de grond en kunnen voor flinke overlast zorgen. Een persfotograaf is gisteravond aangevallen terwijl hij beeldmateriaal maakte van een verkeersongeval in Almere. Dat bevestigt de politie. De fotograaf heeft aangifte gedaan van het incident. Het gebeurde allemaal rond 9:30 in de Presidentstraat in Almere stad. Daar was kort daarvoor een scooterbestuurder betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. En terwijl de fotojournalist beelden maakte van de situatie, zou hij door een omstander zijn aangevallen. En voor het Bremer Bijstrand in Biddinghuizen is een waarschuwing afgegeven vanwege een verhoogde kans op zwemmersjeuk. Naar aanleiding van meerdere meldingen van badgasten is besloten deze waarschuwing in te stellen. Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op de website of in de app.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met regen en kans op onweer. En dan wordt het maximaal 24 graden.
3: Goedenavond. Vanavond is het droog in Flevoland. En daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog zo rond de 20 graden voor een groot gedeelte van de avond. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Het is dan op de meeste plekken bewolkt, maar ook dan staat nog geen neerslag op het programma. Morgen, dat wordt wel een wisselvallige dag, met in de ochtend enkele lokale buien die mogelijk zijn. En in de loop van de middag kunnen vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien over de provincie trekken. Voor de buien uit kan het nog ruim 20 graden worden, maar zodra het in de middag begint met regenen, leeft de temperatuur flink in. En in de avond, dan wordt het vanuit het zuidwesten snel weer droger. De dagen daarna, dan blijft het licht wisselvallig met bijna dagelijkse kans op wat buitjes.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je voor het knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor de eikenprocessierups. Want er worden 3 keer zoveel meer rupsen verwacht dan vorig jaar. Meer daarover zo.
5: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Een populatie van de eikenprocessierups die meer dan 3 keer zo groot is dan die van vorig jaar. Daar waarschuwt onderzoeker Sylvia Hellingman voor. Het diertje is er dit jaar vroeg bij en gaat volgens de onderzoeker de komende weken voor veel overlast zorgen. Je hoort een bijdrage van verslaggever Arie Meijer.
1: Ze lijken schattig met hun donzige vacht, maar schijnbedriegt. Dat dons bestaat uit honderdduizenden microscopische brandharen. Het zijn pijltjes met weerhaakjes die zorgen voor hevige jeuk- en ademhalingsklachten. En deze plaaggeest duikt weer massaal op.
2: Heel veel. En het was te verwachten. Want de rupsen hebben eindelijk goede jaren in de ontwikkeling gehad. En heel veel van de populatie heeft zich opgehaald in de grond. En nu komen ze uit om hun cyclus te voltooien. Dus dat was te verwachten.
1: Onderzoeker Sylvia Hellingman neemt ons mee naar Almere Stichtse Kant. De gemeente heeft hier een gebied met eikenbomen afgezet met lint om de plaag in te dammen. Het is al langere tijd rustig, maar een paar rustige jaren betekent niet dat we van de rups af zijn. De beestjes kunnen zich namelijk jarenlang in de grond verstoppen.
2: We hebben locaties geïnventariseerd waar ze in de grond zijn verdwenen in 2021. En pas vorig jaar en dit jaar zijn ze uit de grond gekomen.
1: Spuiten met bestrijdingsmiddelen werkt vaak niet goed. De rupsen kruipen soms pas uit de grond nadat er is gespoten. En dat maakt de aanpak lastig. Ook de samenwerking tussen de Flevolandse overheden verloopt volgens Hellingman stroef. Ze wijst naar de Waterlandse Weg, zo'n 300 meter verderop. In het gemeentelijke gebied zitten gemiddeld 3 nesten per boom. Maar langs de provinciale weg zijn dat er 10.
2: Ik wil de provincie Flevoland niet afkraken. Maar bij de provincie Flevoland is de Waterlandse Weg bijvoorbeeld en andere provinciale wegen behangen met rupsen. En die is een grote leverancier van vlinders die de gemeentes bezoeken. En daarmee krijgen de gemeentes, die net zoals Almere, dat doet ontzettend veel. Aan biodiversiteit, aan beheersing enzovoort. Maar die krijgt hier van de Waterlandse Weg vlinders die de gemeente via invliegen. Dus het is voor de gemeente op een gegeven moment dus de weiler met de kraan open.
1: Want uit zo'n boom met 10 nesten komen duizenden vlinders. De gemeente Almere pakt de bestrijding volgens Hellingman wel goed aan. De stad investeert in biodiversiteit, gebruikt feromoonvallen en er wordt waar nodig preventief gespoten. Maar ook dit beestje zien we bij een nest verschijnen. De sluipvlieg. Het vliegje legt eitjes in het nest van de eikenprocessierups. Er valt de rups van binnenuit aan. Toch moeten we volgens Hellingman accepteren dat we de strijd tegen de eikenprocessierups niet gaan winnen.
2: Nee, daar komen we niet vanaf, maar je kunt ze beheersbaar houden. En ze horen hier, ik wil een misverstand wegnemen, ze zijn geen exoten. Sinds 1900, de 19e eeuw, zeg maar 1870, waren ze al in Nederland. Hè? Alleen, je hebt een fluctuatie. Vroeger werden ze heel massaal bestreden. En daarna verdwenen ze van poosje. Of, ze waren altijd, maar dan heel gelokaliseerd.
3: En toen zijn we massaal eikenbomen gaan planten.
2: En dan, na de oorlog, het landschap, eiken in het geliet. Nou, kijk hier in het Waterlandse Weg, meer dan 4000 eiken in het geliet.
1: De eikenlanen in onze polder. En mocht het toch misgaan, dan is een rol ducttape nog altijd het beste hulpmiddel om de brandharen snel van de huid te trekken.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. Meerdere veiligheidsregio's die willen dat het luchtalarm langer blijft bestaan. Over 2 jaar wordt dat systeem afgeschaft en krijgen mensen bij een noodsituatie alleen een NL Alert bericht. Maar alleen dat systeem is niet genoeg, zegt de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam.
1: Eerst is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert. Daarnaast bereikt NL-alert maar 92% van de Nederlanders. Dus een groot deel van Nederland wordt niet bereikt met een NL-alert. En daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
0: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft namens de veiligheidsregio's een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van die sirene.
2: Ik ben voor behoud. Jij?
0: Ik vind de dubbele controle wel fijn. En een NL Alert en dan ook nog een luchtalarm horen als er echt nood aan de man is.
2: Ik was wel blij dat hij vandaag bij mij afging. Want de laatste keer dat wij hier NL Alerts hebben gekregen was met die brand op de Veluwe. En daarna een week later bij die brand bij het datacenter in Almere. Die had ik alle twee niet gekregen. Dus toen dacht ik, nou, het zal wel niet werken. Maar vandaag was natuurlijk die proef, of hoe noem je dat? Een soort
0: testbericht.
2: Ja, 12 uur. En dat werkte bij mij wel.
0: Ja. En bij heel veel luisteraars ook. Want ik deed een oproep eerder vanmiddag van laat even van je horen of je het allebei ontvangen hebt. En de mensen die hebben gereageerd, die hadden het allebei ontvangen.
2: Maar wat is allebei?
0: Dus en een NL Alert bericht en het luchtalarm, dat hadden ze gehoord.
2: Ik was wel afgeleid door dat NL Alert dat ik niet meer heb geluisterd over die dingen.
0: Ja.
2: Ja, dat ging er dwars doorheen. Ja. Dan nieuws over Pieter van de Hoogeband, want NOC-NSF wil niet verder met de oud-zwemkampioen als chef de mission. Hij was verantwoordelijk voor de Nederlandse ploeg bij de afgelopen zomerspelen. Maar het Nederlands Olympisch Comité wil de functie gaan veranderen. Van de Hoogeband wil zelf wel graag door, zegt deze NOS-sportcommentator.
3: Hij spreekt over grote dankbaarheid en een glimlach. En hij respecteert de keuze, maar aan alles merk je dat hij zich echt, zoals ik zei, op een zijspoor gezet voelt. En hij baalt hier echt enorm van. Dat lees je echt tussen de regels heel duidelijk door.
2: Over 2 weken moet meer duidelijk worden over de nieuwe plannen van NOC-NSF.
0: Sinds het goud op de Olympische Spelen en de kwaliteiten van Wort Didi Jong is 3x3 basketbal enorm populair. Vandaag begint in Warschau het WK voor zowel de mannen als de vrouwen. En we maken kans op de titel, zegt commentator Suze van Kleef.
4: Bij de mannen is de concurrentie wel heel groot, wordt alleen maar groter. Steeds meer landen investeren volle bak in 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen zijn wel echt topfavoriet, zijn regerend wereld- en Europees kampioen. Gaan in Warschau ook opnieuw voor goud. En de vrouw om dan altijd op te letten is Noord Driessen. Nou, de mannen die openen vandaag tegen Nieuw-Zeeland en tegen China. En de vrouwen vanavond tegen Tsjechië en Azerbeidzjan.
0: En dat WK in Polen duurt tot en met zondag.
2: En nog een paar dagen en dan gaan honderden mensen weer de Alpe d'Huez beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Ook uit Flevoland gaan heel veel mensen de berg op. Een verslaggever van RTV Utrecht die ging alvast kijken hoe de berg er nu bij ligt.
5: Een verse streep asfalt, geasfalteerd. Misschien heeft dat te maken met de Tour, want er zit Alpe d'Huez ook weer in. Maar goed, 5.500 deelnemers. Het is nog rustig, maar dat gaat veranderen.
2: Jemig, hij ging bergop.
0: Nou, hardlopend lijkt het toch wel.
2: Misschien, maar die percentage omhoog, dat is wel 15% volgens mij. Dat moet je wel. En hij moest ook nog door blijven praten. Nou ja, komende donderdag begint de actie Alpe d'Huez weer. Sinds 2006 is er in totaal 245 miljoen euro mee opgehaald. En dat gaat allemaal naar onderzoek naar kanker. Tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kwaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja,
4: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
16: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
15: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Bernie Duinig, Stefan Opsie en Telecom. Bernie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het als eerste over Temu hebben.
2: Ja.
1: Hoe vaak heb je er al niet voor gewaarschuwd van jongens, kijk uit met het downloaden van deze app?
2: Ja, klopt. Dat sowieso. Ook de app, maar ook de spullen die daar besteld. Want de Europese Commissie die gaat Temu een enorme boete geven van 200 miljoen euro.
1: Zo.
2: Omdat ze niet voldoen aan de veiligheidseisen die nodig zijn voor de producten die ze verkopen.
1: Wat doen ze dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar die laders die daar die ze verkopen, die zijn niet gecheckt, die zijn niet gecontroleerd. Het zijn onveilige laders. En ja, zelfs de simpelste veiligheidschecks, daar kwamen die laders niet doorheen. En zij zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze er neerzetten en wat ze verkopen. Dus ja, het is een flinke boete die ze ervoor krijgen.
1: Het is allemaal prularia, het is rotzooi.
2: Ja, kijk, er zitten echt wel goede spullen bij hoor. Maar ze zijn vanuit de Digital Service Act zijn ze verplicht om alles zelf te controleren. Omdat ze groot mag zijn natuurlijk in Europa. Dus zij moeten aan die voorwaarden voldoen dat ze alles checken wat er ligt. En er liggen goede spullen, maar er liggen ook laders die ze gewoon niet gecheckt hebben. Gewoon namaakladers die van binnen gewoon niet goed eruit zien en dat soort dingen.
1: En als je dan je telefoon of je laptop erop oplaat, kan zo'n lader in brand vliegen of zo?
2: Ja, zeker. Ja, als hij niet aan de veiligheidschecks voldoet, ja, dan kan hij inderdaad in de fik vliegen. Dan
1: staat er waarom betekent je ze op toch altijd?
3: Ja.
1: Is het KEMA-keur en zo of Kiwa?
2: Ja, die CE staat erop.
1: Ja, die CE.
2: Ja, maar dat staat voor China Export, als je via Temu wat bestelt.
1: Ja, maar omdat er een spatie tussen zit toch of zoiets, daar zit het verschil in. Ze zetten die CE er wel op, maar het betekent iets anders.
2: Ja, het betekent wel anders inderdaad. Ja, ja,
3: hoe zit dat bij AliExpress dan bijvoorbeeld? Gaat dat daar dan wel goed?
2: Ja, die krijgt momenteel niet die boete. Die valt volgens mij ook nog niet onder de Digital Service Act, omdat ze niet groot genoeg zijn. Maar ja, ook zij moeten natuurlijk voldoen aan bepaalde richtlijnen. Want zij zijn ook gewoon een webshop die in Europa gewoon handel doet. En dan moet je voldoen aan ook de eisen die we hier stellen. Maar het ging ook om producten waar vergiffen aan vast zat. En wat hoesjes die gewoon bijten in je hand en dat soort dingen.
3: Ja, wat slecht zou zijn voor kinderen, geloof ik.
2: Ja, ja,
1: die weekmakers, waar ze het wel over gehad hebben.
2: Ja, ja, het allemaal om het goedkoop mogelijk te maken. We hebben juist in Europa de wetgeving voor om kinderen te beschermen.
3: En hoe erg is dit voor Temu? Gaan ze failliet? Gaan ze stoppen?
2: Nee. Mensen blijven gewoon bestellen, toch? Die denken,
3: toch?
2: Als je in de fik vliegt, dan bestellen we alweer een nieuwe lader. En dan ja, boeien. Maar kijk wel echt uit met dit soort laders. Hoor. Laat ze niet in de stopcontact zitten als je op vakantie gaat of zo. Want ja, de meeste huisbranden die komen wel door dit soort laders.
1: Ja, nou, als op vakantie is mijn huis niet. Toch?
2: Nee.
3: En dan fik je tent af. Dat is ook zonde.
1: Ga ik ergens aan een andere tent. Nee, kijk er gewoon mee uit. Vooral met die weekmakers en zo. En ook die giftige stoffen. Zelfs shirtjes ook. Hè? Die voetbalshirtjes zijn op het moment zo populair. En die kan je natuurlijk via allerlei importkanalen, of tenminste allerlei wazige sites, kan je ze voor weinig kopen. Maar er schijnen dus giftige verven in gebruikt te worden.
2: Ja, het is allemaal niet gecheckt en niet gecontroleerd. En dat kwam ook uit die test, uit het artikel waar dit allemaal uit blijkt, dat ook dat er allemaal in zit. Dus het is wel oppassen geblazen. Okay. Het is niet zomaar goedkoop.
1: Nee. Ook oppassen geblazen is dat warm weer is. Dat kan van toepassing zijn op je smartphone ook.
2: Ja, vorige week was het natuurlijk super warm. 30 graden landelijk. En ja, dat merk je natuurlijk direct aan je telefoon. Ik kreeg een klant in de winkel, die werden boos op mij. Of boos op het product. Want ja, de helderheid van het scherm, die kon ineens niet meer verder omhoog. Nou, dat zijn allemaal dingen die de telefoon eigenlijk doet om zichzelf te beschermen tegen overhitting bijvoorbeeld.
1: Ik heb het met name met de iPhone, daar zit een goede beveiliging in.
2: Ja.
1: Maar bij het minste of geringste gaat dat ding gewoon in de temperatuurwaarschuwing, kan er niks mee.
2: Ja, klopt. Ja, dat blokkeert hij helemaal. Maar wat hij bijvoorbeeld ook doet, is hij de accu loopt sneller leeg, maar als je hem aan de lader doet, dan laat hij ook extra langzaam op. En dat is allemaal om te zorgen dat hij niet te warm wordt. Ja, als hij te warm wordt, dan slijt de accu sneller. Dus.
1: En wat ik bijzonder irritant vind, met name de iPhone heeft dat, in het felle zonlicht gaat dat ding op een gegeven moment gewoon zachter branden. Ja. Tenminste wordt het scherm donkerder. Nee. En dan zie je helemaal geen fluit meer.
2: Nee, dat is ook om het OLED-scherm te beschermen tegen overhitting.
1: Ja.
2: Dus daarom staat hij gewoon lager ingesteld. Dus dat is ook een van de redenen dat hij...
3: En wat kun je dan doen? Want ik heb hem wel eens in de koelkast gelegd, maar ik heb gehoord dat eigenlijk ook niet heel
1: lang.
2: Dat zou ik sowieso niet doen, want dan krijg je extreme temperatuurverschillen. Ja, dan rekent hij natuurlijk niet op. Ja. Nee. Je moet gewoon even de schaduw neerleggen. Gewoon even afwachten.
3: Oké.
2: Dat is allemaal veilig.
1: En dan de Samsung smartphones. Wat is daar met jou aan de hand?
2: Nou ja, sowieso is alles duurder aan het worden. De Nintendo Switch 2 is duurder geworden vanwege chiptekorten. En zo zijn er nog meer producten die allemaal duurder worden. Ja, en nu schijnt toch dat deze maand alle Samsung-toestellen ook tot 100 euro duurder kunnen gaan worden vanwege de chiptekorten.
1: Ineens,
2: ja. Ja, dat zal geleidelijk gebeuren. Maar het is wel een flink bedrag. Dus als je Samsung wil, dan moet je
3: nu nog even aan.
2: Ja, het gaat echt om de, de Galaxy S-lijn en de Galaxy Z-lijn. Dus de A-producten, dat zijn de instappers, die worden niet duurder.
1: Ja, maar als die dingen op voorraad liggen, die hebben ze toch voor de oude prijs ingekocht?
2: Ja, ja, ook wat ik heb liggen, dat is gewoon voor de oude prijs ingekocht. Dus daarom kan het tot eind juli duren voordat je het echt overal gaat merken.
1: Dus betekent dat eigenlijk gaan shoppen?
2: Ja,
1: een beetje gaan rondneuzen op internet.
3: Special price bij Bernie.
2: Ja, zeker. Dat was er weer op zijn. Ja. Ja, maar mijn voorraad is helemaal geoptimaliseerd. Dus ik heb niet overvoorraad, helaas.
1: Oh. Nee. Okay. En wanneer komt dan weer de nieuwe Samsung uit? Dat heb je ook.
2: Ja, dan komt sowieso het najaar komt er een nieuw Fold. Dus een nieuwe flip-toestel komt eruit. Ja. Die zal waarschijnlijk ook weer duurder worden. Ja, en het grote toestel wat komt pas volgend jaar in maat.
1: Okay. Nog één klein dingetje. Want ik zag vanochtend verontrustende meldingen over die Ziggo-abonnementen. Daar heb je het laatst over gehad. Dat die in één keer duurder worden.
2: Ja.
1: Dat je dan het voetbalpakket erbij krijgt en zo.
2: Ja,
1: maar er schijnt iets met de algemene voorwaarden te zijn. Dat mensen even goed de kleine lettertjes moeten lezen. Want veel mensen zeggen, ja, het wordt alleen maar duurder en duurder. Maar het schijnt met elkaar verrekend te worden, geloof ik of zo.
2: Ja, nou, sowieso. Op het moment dat je bijvoorbeeld al een sportpakket erbij hebt, dan wordt het als korting eraf gehaald. En dat het een euro, volgens mij wordt het €2,50 per maand wordt het duurder. Dat, dat zorgt er wel voor dat je eventueel contractvrij bent en misschien wel weg mag.
1: Oh, okay.
2: Dus dat wel. Mits je natuurlijk nog buiten contract of binnen contract zit.
3: Maar je kan sowieso als algemene voorwaarden veranderen, kun je toch altijd opzeggen?
2: Ja, zeker. Ja, mag je altijd opzeggen. Ja,
1: okay.
2: Ja.
1: Dus kijk het even goed na.
2: Ja, check het inderdaad even goed.
1: Dankjewel.
2: Yes.
1: Bernie, dank.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het programma voor de komende dagen van Kunstlinie in Almere wordt ons verteld door Marloes de Jong. Marloes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi, wat hebben jullie zo aan in het staartje van het theaterseizoen nog op de planken staan?
2: Ja, het is echt het staartje. Dus we hebben niet zoveel als midden in het seizoen. Maar we hebben nog wel een aantal hele mooie dingen. Dus we hebben donderdag Birgit Lewis.
1: Zo.
2: Is natuurlijk echt een flinke naam. Wel zo nog in het staartje van het seizoen.
1: Een van de beste zangeressen van Nederland.
2: Precies.
1: Absoluut.
2: En zij gaat voornamelijk allerlei nummers uit de jaren 80 ten gehore brengen in onze grote zaal.
1: Oh, wat
2: dus
1: leuk.
2: Dus dat wordt wel echt een hele feestelijke avond.
1: Nou, is populairder dan ooit al die jaren 80 muziek.
2: Ja, is echt zo. Ja, dat is toch een beetje het publiek wat kennelijk bij ons in de zaal zit. Ja, maar het wordt een hele, hele toffe avond. Vrijdag hebben we Jawad en Sufi. Cabaretier, die vooral bekend is van zijn typetje Sloegi. Maar die dit keer ook met een nieuw typetje. Oh, je kijkt elkaar aan.
1: Ja, wat? Joepie, nee. Sloegie. Ja. Het is voor mij abracadabra, hoor.
2: Denk iets bekender binnen de Marokkaanse gemeenschap. Maar is echt al een heel grappige comedian. Dus dat is zeker ook een aanrader.
1: Yeah.
2: En nog meer Comedy Vrijdag met Comedy Club. Dat is natuurlijk een bekend concept van ons.
1: Yeah.
2: Waarin we meerdere comedians hebben die eigenlijk hun highlights uit hun programma's doen. Allemaal een stukje conferenzen. Kleinkunst. Dus dat. Vrijdag is dus echt nog even een comedyavond. En dan hebben we zondag ook echt nog wel muzikaal gezien iets heel tofs. Dan hebben we met Goede Reden natuurlijk altijd de klassieke muziekreeks.
1: Ja.
2: Goede Reden Klassiek. En dan hebben we Shunsuke Sato. Ik weet niet of die nou iets zegt, maar dat is een hele wereldberoemde barokviolist. Dus echt wel heel tof dat hij Almere aandoet. En samen met zijn vrouw, die is pianist, gaan zij een heel mooi matineeprogramma verzorgen. Zondag. Oh.
3: Kun jij hun naam ook uitspreken of niet?
2: Shunsuke Sato is

0: is zijn naam.
1: Ja.
0: En haar naam, dat durf ik even, daar heb ik, dat heb ik nog nooit gehoord. Die durf ik even niet aan.
1: Xuan Shai, denk ik. Ja, nee, ik dacht, ik check het even.
0: Ja, dat snap ik.
2: Maar ze zijn wereldberoemd.
0: Ja, nou, vooral hij inderdaad, ja.
2: Oké. Okay. Dus, nou, zo'n mooi programma weer. Een beetje het staartje dan ook eigenlijk. Het
0: staartje.
2: Tot hoe lang gaan jullie nog door?
0: Ja, nog wel de hele maand. Dus tot, we hebben natuurlijk ook nog Kitty Kottie 1 juli.
2: Ja.
0: Net aangekondigd dat Django McRoy bij ons komt. Dus dat is nog wel in de aanloop daarvan. De maand juni gaan we nog wel door. Maar wel echt minder intensief dan midden in het seizoen. Dus ja, net zoals komende week, een beetje mondjesmaat programma.
2: Oké, okay, goed zo. Nou, en de internetverbinding bij jullie begint er al wel bijna mee te stoppen. Dus het wordt ook tijd dat wij dit gesprek ook even afkappen. Dan kunnen we hem opnieuw opstarten. Hey, dankjewel Marloes en nou, nog tot volgende week dan. Hè.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: donkeravond. Vanavond is het droog in Flevoland. En daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog zo rond de 20 graden voor een groot gedeelte van de avond. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Het is dan op de meeste plekken bewolkt, maar ook dan staat nog geen neerslag op programma. Morgen, dat wordt wel een wisselvallige dag, met in de ochtend enkele lokale buien die mogelijk zijn. En in de loop van de middag kunnen vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien over de provincie trekken. Voor de buien uit kan het nog ruim 20 graden worden, maar zodra het in de middag begint met regenen, leeft de temperatuur flink in. En in de avond, dan wordt het vanuit het zuidwesten snel weer droger. De dagen daarna, dan blijft het licht wisselvallig met bijna dagelijks kans op wat buitjes.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Aankomend weekend, dan is het alweer zover. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni, dan is het tentfeest onder de toren. Met een geheel eigen sfeer. Verrassende acts, DJ's, populaire artiesten. Nou, wat wil je nog meer? Roy van Dorp is hier bij ons in de studio. Roy, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Jij bent onder andere van de commissie achter de Nacht van Oranje. Dat was ook een beetje de aanleiding dat jullie bij elkaar zijn gekomen.
3: Dat klopt. Kijk, we zijn de voormalige commissie van Nacht van Oranje. En Nacht van Oranje is gestopt omdat de organisatie waar dat onderviel ook gestopt is.
2: Ja.
3: En dat bood voor ons mogelijkheden om eigenlijk verder te kijken. Want met elkaar wouden wij graag nog wel een evenement organiseren. En hierdoor hebben we dus de vrijheid gekregen om iets nieuws te creëren.
2: Ja.
3: Oh, en het resultaat mag er zijn, een tentfeest onder de toren.
2: Kortweg eigenlijk, het ene feestje stopt, maar we hebben zin in een ander feestje. Dus er moet wat georganiseerd worden.
3: Dat klopt, ja. Ja. Wij gaan met elkaar gaan we verder.
2: Ja. Wie zijn jullie eigenlijk?
3: Inmiddels een groep vrienden. Kijk, zo zijn we misschien niet begonnen. Maar ik denk dat we er zo wel voor staan met elkaar. En wij zijn met behulp van de Dutch Horeca Groep uit Raalte een nieuw evenement gestart.
2: Ja.
3: Maar ja, op alleen persoonlijke titel kun je geen evenement inzetten en geen vergunning opvragen.
2: Nee. En de financiering niet rondkrijgen natuurlijk.
3: Dat klopt, ja. Dat is een belangrijk onderdeel tegenwoordig.
2: Ja, want hoe hebben jullie dat dan gedaan? Want je bent in principe ben je een nieuw iets, een nieuw feest.
3: Dat klopt. We hebben eerst de plannen op papier helemaal goed uitgewerkt. En dan moet je dat op zoek naar een partner. En ja. Waar ga je die vinden? Hoe ga je die vinden? Zo hebben we hier daar wat balletjes gedropt van joh, dit zijn onze plannen. En uiteindelijk zijn we benaderd door de Dutch Horeca Groep van joh, jullie hebben mooie plannen horen wij, kunnen wat meer over vertellen. En zo zijn we met elkaar in zee gegaan.
4: Ja. En jullie dachten, het moet een tentfeest worden. Wat was jouw allereerste tentfeest ooit?
3: Mijn allereerste tentfeest? Ik denk dat op de trekkertrek in Schipluiden is geweest.
4: Ja, hoe ging dat eraan toe?
3: Ruig, ja, ja. Veel bier, veel muziek.
4: Ja? Ja, en dat kunnen we nu ook weer verwachten.
3: Ik hoop het, ja. Ja, dat is wel hetgene waar wij ons hard voor maken. We moeten wat moois neerzetten en wij gaan daar ons uiterste best voor doen.
2: Ja. Het decor is natuurlijk hartstikke mooi.
3: Ja.
2: Een nieuwe, schone, vernieuwde en uitermate mooie poldertoren.
3: Ja, zeker. De toren staat er netjes bij. En wij gaan het eigenlijk nog mooier aankleden op de deel aankomend weekend.
2: Tijd om er maar eens een ruig feestje in te houden, zouden jullie zeggen.
3: Nou ja, in de toren, dat zal de gemeente niet fantastisch vinden. Maar eromheen, dat gaan wij zeker waarmaken.
2: Ja, ja. Wat gaan jullie doen die twee dagen? Want het is vrijdag en zaterdag.
3: Ja, nou, we hebben eigenlijk met elkaar geroepen. We willen een evenement inzetten voor heel de Noordoostpolder. Nou, daar hoort de jeugd bij, daar horen de ouderen bij. Eigenlijk iedereen vinden wij. Maar met de huidige wet en regelgeving wordt het toch ingewikkeld om de jeugd te mengen met de 18+, met de alcohol en alle mogelijke risico's.
2: Hoezo drinken die ouderen niet meer dan?
3: De ouderen drinken zeker, maar de jeugd ook.
2: Oh. En,
3: de jeugd bier laten drinken, daar zitten heel veel risico's aan, ook als organisatie zijnde.
2: Dat moet je ook niet willen.
3: Nee.
2: Maar daar is het feest in principe ook niet voor opgezet natuurlijk.
3: En daarvoor hebben we wel gezegd, omdat we de jeugd toch wat willen bieden, maken we een alcoholloze avond. Die is dus ook alleen toegankelijk voor de bezoekers die onder de 18 jaar zijn.
2: Ja.
3: En die kunnen dan op een laagdrempelige en veilige manier leren uitgaan.
2: Nou, dat is een leuke manier wel.
4: Ja.
2: Wat hebben jullie daarvoor geprogrammeerd dan?
3: Wij hebben op vrijdag in de programmering staan Daan de Vito met Two Aces. Die komen allebei uit de polder. De Kroegtijgers, Noordin, Nino Cello en Hans Klok.
2: Ja, en toch allemaal weer verwijzingen naar de alcohol.
3: Ja, ja.
2: Nino Cello.
3: Ja. Ja, nee, dat klopt zeker.
4: En de ouders en begeleiders die mogen op de parkeerplaats wachten.
3: Ja, of thuis op de bank.
4: Ja.
3: Voel ze verruimd te brengen. Wij gaan er zelf alles aan doen om het op een normale manier te laten verlopen. En op een rustige manier. De muziek zal wat minder rustig zijn. Dat is misschien ook wel een stukje tweestrijd in de vrijdag en de zaterdag.
2: Ja.
3: De jeugd heeft een andere behoefte als de oudere doelgroep.
2: Ja, ja.
3: Dus de muziek passen we daar ook op aan.
2: En de max leeftijd was?
3: 17 jaar.
2: 17 jaar, dan heb je ook geen risico dat je vader of moeder binnenkomt om je op te halen.
3: Nee, dan zouden wij ze wel buiten voor je.
2: Ja, ja, zeker. Leuk feest. Goed, en dan is het de tweede dag alweer.
3: Ja, zaterdag, de 18-plus avond. De avond waar ik zelf het meeste naar uitkijk. Mm-hmm. Ik denk een groot deel van onze organisatie ook wel. De 18-plus, daar hebben we DJ Alicia. Die kennen we van vorig jaar van ons vorige evenement. Dat is heel goed bevallen. De Famous Dutch Guys, een goede coverband die ons van de nodige muziek gaat voorzien. Jorieke Sterke, Fons Veurink. En daar moeten we toch een fantastische programmering mee kunnen vullen.
4: Ja, dat wordt wel leuk, denk ik. Ja,
3: ja, zeker feest. Weten.
4: Ja, het bier zal rijkelijk vloeien, denk ik.
3: En wij hebben er genoeg voor verzorgd. Dus dat,
2: Hebben jullie de prijzen allemaal een beetje zo kunnen houden dat iedereen erheen kan? Want ik bedoel, je kan wel een leuk programma opstellen, maar het kost heel veel geld. En dan heb je het risico dat de kaarten ook duur worden.
3: Dat klopt. En dat is eigenlijk heel de insteek geweest van onszelf in ons eerste plan. Dat we dus ook bij de Dus Horeca Groep hebben aangegeven van, we willen er alles aan doen om dit laagdrempelig in te kunnen steken. Dus het moet betaalbaar en bereikbaar blijven voor iedereen. Nou, de kaarten voor de jeugdavond zijn €4. En voor de zaterdagavond €12,50 aan mijn hoofd.
4: Nou, dat is netjes.
3: Ons streven was alles onder de €15 houden. Nou, voor mij hebben we dat heel netjes voor elkaar gekregen. Ja.
2: Hoeveel mensen hoop je op dan om het een beetje break-even te krijgen, om een kiet te spelen?
3: Nou, als we 2 keer 1000 man of 1500 man kunnen krijgen, zou dat echt fantastisch zijn. Ja. Zeker voor een eerste jaar. Maar we hebben wel een tent neergezet waar 2500 man in zou mogen met elkaar. Ja. Nou, dat is misschien voor het eerste jaar misschien iets te voorbarig, maar we gaan ons er uiterste best voor doen om die tent vol te krijgen.
2: Loop je dan niet het risico dat het wat leeg lijkt? Waardoor het misschien een beetje...
3: Dat gaan we allemaal heel mooi ondervangen. Ja, dat komt zeker weten goed.
4: Ja, ja, okay. Maar zeker het is ook wel fijn om een beetje de ruimte te hebben, toch?
2: Zeker.
4: Als jij gaat dansen, dan heb je altijd meters nodig.
2: Ik zorg er automatisch voor dat het tent leeg is, toch?
4: Ja.
2: Maar hoe ver zitten jullie nu? Loopt het voorspoedig met die kaartverkoop?
3: Nou, we zijn hartstikke goed ontvangen. Dat is ook de reden waarom wij een aantal weken terug nog hebben besloten om de programmering voor zaterdag uit te breiden. Want je had het net over kosten.
2: Ja.
3: Nou, als wij geen kaarten verkopen, hebben we ook geen inkomsten. Dus kunnen we het ook niet verder voortzetten.
2: Ja.
3: Nou, dus eigenlijk hebben we tot nog toe geen klagen. Kijk, alle mensen die zijn welkom uiteraard. Als er meer kaarten worden verkocht, hoe beter.
2: Ja.
3: Dan hebben we ook meer garantie dat we volgend jaar dit mooie evenement ook door kunnen zetten.
2: Ja.
3: Maar het gemak van tegenwoordig, dat is een risico voor ons. Iedereen kan last minute een kaartje kopen.
2: Ja.
3: Vroeger ging je naar de voetbalkantine of naar de slijter en moest je in de rij staan om een kaartje te kopen.
2: Ja.
3: Ja, strakjes stap je op de fiets naar je evenement toe en je koopt voor de deur nog via internet een kaartje. En je kunt naar binnen.
2: Je hebt geen constructie met early birds of zo, hè? Dat ze net iets goedkoper zijn of zo.
3: De prijzen zijn dusdanig dat we hebben gezegd, ja, voor mij zijn we gewoon
2: goedkoper
3: prima.
2: Kan bijna niet.
3: Ja.
2: Nee, oké.
4: Jullie zoeken nog mensen ook om te helpen met opbouwen, zag ik.
3: Zeker, ja. Voor woensdag kunnen we alle handen gebruiken.
4: Ja?
3: Ja, zeker weten.
4: Wat voor mensen zoek je?
3: Mensen met 2 rechterhanden en heel veel goede zin.
4: Ja.
3: Ik denk dat dat hetgeen is waar wij goed op gaan met z'n allen. Want wij hebben de goede zin ook. We hebben ook rechterhanden. En een paar extra rechterhanden kunnen we zeker gebruiken woensdag. En de mensen die ons komen helpen, die krijgen er ook zeker wat voor terug. Die kunnen een toegangskaartje en een aantal munten krijgen. Zo helpen wij iemand en iemand helpt ons.
2: Ja.
3: En voor mij is dat het mooiste systeem.
2: Ja.
3: Dat doen we ook samen met onze sponsoren. We hebben geen sponsoren gevraagd om de portemonnee te trekken, maar meer wij zoeken materiaal. Kun je dat materiaal aan ons leveren? Kun je dat aan ons verhuren voor minder?
2: Ja.
3: Nou, en daardoor doen wij het met de polder, een polderevenement organiseren.
2: Nou, hartstikke mooi ook. Is er een website of iets anders waar ze jullie op kunnen bereiken?
3: Ja, zeker. Onze Facebook en Instagram. Het Tentfeest onder de toren. Nou, als je die zoekt, dan kom je ons geheid tegen.
2: Ja.
3: En daar staat ook de link naar de ticketshop in.
2: En dat moet een traditie worden. Dus eigenlijk zijn jullie ook alweer bezig met volgend jaar?
3: Ja, ja. Kijk, ons streven is om hier een traditie van te maken, inderdaad. En alles hangt staat met de bezoekersaantallen die straks komen.
2: Ja.
3: Wij hebben wel zoiets. Dit moet je minimaal 2 jaar doen om zeker te weten dat het een succes wordt.
2: Ja. Hebben jullie al slapeloze nachten?
3: Nee. We hebben de volste vertrouwen erin.
2: Hartstikke goed ook. Roy van Dorp namens de commissie van het Tentfeest onder de toren. Het is dus aanstaande vrijdag en aanstaande zaterdagavond. Dankjewel. Wij nemen alvast een klein voorproefje.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, hoor.
2: Moeilijker kan het niet. Wel makkelijker.
3: Wel makkelijker.
2: Maar dat doen we vandaag niet met Lara. Lara, goedemiddag. Hallo, hi.
1: Hallo. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is.
2: Nou ja, weet je, op deze manier gaat het eigenlijk ook wel hartstikke goed. Misschien ook nog wel beter.
1: We lossen het op.
2: Laten we het voortaan altijd zo doen.
1: Goed.
2: Ja, vind ik ook.
1: Het is ook zo.
2: Ben je weer helemaal bijgekomen van het Songfestival? Is daar nog iets leuks over te zeggen, zeg maar, na afloop? Dat je zegt van, nou, er was dan wel wat aan de hand.
1: Is er nu nog iets aan de hand? Ja, nou kijk, deze komende maand gaat AfroTros eigenlijk wel gewoon bepalen, gaan we volgend jaar weer meedoen? Dat hebben ze eigenlijk wel gezegd. Ze hebben gezegd, we willen alles afwachten. We willen eerst kijken hoe deze editie gaat. We willen eerst weten, oké, hoe is het gegaan met de puntentellingen? Hoe zijn de jury's verlopen? En aan de hand van alles wat er gebeurd is, gaan wij bepalen hoe kijken wij naar onze deelname van volgend jaar. Dus dat gaat ergens deze maand gaat dat uitkomen. Dus het wordt nog wel spannend.
4: Ja, nou, sorry.
2: Ja, daar ben je wel mijn eigen microfoon ook
3: uit. Techniek staat voor niks hier.
2: Helemaal verslag op deze manier dan ook. Maar wat denk je, hoe staan de kaarten ervoor? Hoe staan de sterren ervoor eigenlijk?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat de kans al vrij groot is dat we gewoon weer mee gaan doen. Als je kijkt naar hoe de afgelopen editie is gegaan, is dat toch een stuk netter verlopen dan de jaren daarvoor. Het ding is wel, de EBU moet wel iets strenger gaan optreden. Dat is denk ik een belangrijk element voor AfroTros. De EBU, dat is de organisatie van het Songfestival, had gezegd, we gaan perken stellen aan hoe vaak je mag stemmen vanuit huis. Dus in plaats van 20 keer mocht je 10 keer stemmen. En artiesten mochten ook geen oproepen meer doen daartoe. Mm-hmm. Nou, dat is toch gebeurd. Israël en Australië hebben dat toch gedaan. Je hebt alleen een tik op de vingers gekregen en voor de rest niet. En ja, dat is toch een beetje, dat blijft een beetje hangen, merk ik, achter de schermen. Er moeten ook gevolgen zijn voor als je je niet houdt aan de regels. En ik denk dat dat wel echt een belangrijk element is waar we in 2027 naartoe moeten gaan. Er moet wel echt iets gaan gebeuren als je je niet aan de regels houdt.
2: Ja, maar moeten we niet van dat hele televoting af? Want er zijn andere landen die zijn A, veel groter, B, veel meer mensen die kunnen stemmen en actiever zijn daarin. En politiek speelt dan een stukje mee.
1: Ja, televoting is wat dat betreft gewoon super ingewikkeld. Tegelijkertijd is het ook een hele leuke manier om het publiek aan je te binden. Je ziet ook dat de afgelopen jaren is het publiek van het Songfestival weer een stuk jonger geworden. Dat komt met name ook door de inzet op TikTok, waar ze de afgelopen jaren echt veel aan hebben gedaan. En die jonge televoter, die vindt het juist leuk om te stemmen. Om ook betrokken te zijn bij wie er uiteindelijk gaat winnen. Dus ja, het is een lastige kwestie. Tegelijkertijd heeft het Songfestival er goed aan gedaan om de jury's ook weer terug te brengen in die halve finale. Maar daardoor zie je wel dat het weer iets eerlijker verloopt. En ja, dus het aantal stemmen ook beperken per televoto. Dat maakt ook echt wel veel uit, hoor.
2: Ja. Nou ja, de EBU zal zich er niet zo druk over maken, maar we in Nederland hebben, als de AfroTros het weer uitgezenden, is er toch een probleempje. Want iedereen die zei, jongens, wat er ook gebeurt, maar volgend jaar moeten Jeroen en Henry, die moeten het commentaar gaan leveren.
1: Ja, nou ja, ik zie zelf een samenwerking tussen de drie heren ook wel zitten. Cornald Maas, die echt van een afstand kan vertellen over wat er in de geschiedenis allemaal is gebeurd. En Jeroen en Henry, die lekker met z'n tweeën lopen te bakkeleien. En ook gewoon echt wel een persoonlijke mening er tussendoor werken. Ik vond het erg leuk om hen te horen. Ze vonden het ook echt heel erg leuk om te doen. Dus ja, ik met z'n drieën zou ik ook wel grappig vinden.
2: Maar Cornald en het Songfestival is van AfroTros. En Henry is van de NOS. En Jeroen Kijkende Vechten, die snabbelt overal
3: wat bij.
2: Die is van iedereen, als maar betaald. Weet je,
1: maar kijk, er kan ook een constructie opgezet worden waarbij dat gecombineerd wordt. Hoor. We hebben het Songfestival ook ooit eens georganiseerd. Nog vrij recent, 2021. En dat was een samenwerking van NOS en AfroTros. Dus het een sluit het ander niet per se uit. Het kan.
3: En als we dan mee gaan doen, wie gaat dan de zanger of zangeres worden, denk jij?
1: Ja, nee, dat is echt nog wel heel erg koffiedik kijken, hoor. Ik bedoel, we hebben van het afgelopen jaar natuurlijk ook helemaal niet gehoord welke artiesten zich hebben aangemeld en zo. Ik bedoel, dat was allemaal best wel geheimzinnig hoe ver iedereen gekomen is in het selectieproces. Dus ik denk dat we dat echt even moeten afwachten. Ook omdat het echt maar de vraag is wie er mee wil werken onder deze omstandigheden. Mm-hmm. Dus ja, dat moeten we echt gaan aankijken.
3: Ja,
2: oké. Nou, Songfestival laten we eventjes achter ons. Ander nieuws?
1: Ja. Nou, het lijkt er sterk op dat Rico Verhoeven toch een deze dagen gaat trouwen. Want zijn verloofde die heeft op Instagram een paar dingen geplaatst van dat zij op haar vrijgezellenfeest is. Naomi die is onder andere met Faya Laurens op pad. En ja, het lijkt er dus echt wel sterk op dat die bruiloft aanstaande is.
2: Zo, dat is een behoorlijke klap.
1: Ja,
2: dat dacht Rico vorige week ook trouwens, maar dat krijgt ook nog
1: staart. Ik hoop dat het gezicht een beetje hersteld is, want het is wel leuk als er op de bruiloft een beetje leuke foto's komen. Maar misschien dat het ook wel een lekkere opsteker is, weer even je met iets gezelligs bezighouden en iets heel romantisch.
2: Ja, dat was die trouw, om te nou zeggen van, u mag elkaar nu kussen, dat Rico dan zegt, nou doe even niet, want het is nogal gevoelig aan de rechterkant.
1: Ja, of dat er echt heel veel make-up aan te pas komt, waardoor zij het niet meer wil, omdat hij raar smaakt. Weet je wat het zou
2: Ja, waar zou het gaan gebeuren dan? Gewoon in Nederland of gaat het op een mooi idyllische locatie gebeuren?
1: Nu stel je een vraag. Ik heb geen flauw idee natuurlijk.
3: Ik vind het ook
2: jij weet dat toch altijd?
3: Voor het
1: buitenland. Nee, dit weet ik niet. Wat wel opmerkelijk is, haar vrijgezellenfeest is in Marokko. Dus ik weet niet of het een met het ander te maken heeft. Maar zij is op dit moment met een hele groep vriendinnen in Marrakesh. Dus wie weet dat een voorspelling is.
2: Ja, het is de tijd van het jaar. Er wordt meer getrouwd. Hè? Die man van Porsche ook. Hè? 83 is die inmiddels. Ziet eruit als een aangereden Porsche. Maar hij gaat ook vandaag weer trouwen.
1: Ja, moet kunnen toch? Ik bedoel, als je de liefde op latere leeftijd vindt, dan mag je dat toch ook doen?
2: Liefde is van alle tijden, zeg ik altijd maar. En van alle leeftijden.
1: Daarom.
2: Komt toch weer goed mee weg. Ander nieuws nog?
1: Het is nog wel goed om heel even te hebben over Yara Borsato. Zij en haar moeder Leontien die hebben vorige week een heftig ongeluk gehad. Ze waren op Ibiza, ze zaten in een taxi en ze reden op een rotonde. Daar is iemand de verkeerde kant op gereden en dus direct op hun auto in. Gelukkig zijn ze er allemaal redelijk goed van afgekomen. Maar Yara heeft wel ook echt in het ziekenhuis gelegen. Ze heeft op Instagram laten weten dat het nu goed met haar gaat. En dat ze heel erg dankbaar is voor alle lieve berichtjes. Maar het is letterlijk en figuurlijk wel een heftige klap geweest.
2: Zo, ja. En dat is op een gegeven moment naar buiten gekomen. Toen vroegen ze zelf dan om rust en tijd om het allemaal te verwerken. En het is dus allemaal weer goed gekomen, gelukkig.
1: Ja, gelukkig is het allemaal goed. Leontien is ook alweer aan het werk, zag ik. Die was met Leko alweer van alles en nog wat aan het doen. Dus het lijkt erop dat ze er met niet al te veel problemen uit zijn gekomen. Maar wel een heftige situatie.
2: Nou, gelukkig dan ook maar weer. En gelukkig ook dat we jou toch nog aan de lijn hadden met al het shownieuws voor vandaag. Dankjewel, Lara. Tot de volgende keer.
1: Oké, doei.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kwaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
6: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
5: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan het hebben over een cold case. Een onopgeloste politiezaak uit 2007. Op 24 maart van dat jaar wordt de 17-jarige Cassandra van Schaik voor het laatst levend gezien op een feestje in Almere.
2: Ja, 3 weken later wordt haar lichaam gevonden in de Noorderplassen in Almere. De doodsoorzaak is onduidelijk en wat er precies gebeurd is, dat blijft nog steeds een mysterie.
1: Ja, Lionne Schaap en Florien Brinkhoff studeren journalistiek in Utrecht. En voor het vak misdaadjournalistiek doken ze met 3 medestudenten in de zaak van Cassandra. En ze maakten daar een podcast over met de titel Onopgelost.
2: En de aflevering heet Het meisje dat nooit meer thuis kwam. We gaan het met ze erover hebben. Lionne en Florien zijn bij ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Hi.
2: Ja, waarom hebben jullie juist deze zaak, die van Cassandra eigenlijk, uitgekozen, Florien?
3: Nou, wij waren daar eigenlijk al heel erg snel met z'n vijven het erover eens dat we het over een cold case wilden hebben. Want je kan wel weer een verhaal vertellen over een opgeloste zaak. Maar cold cases, dat zijn de zaken die aandacht nodig hebben. En wij zijn een redactie met alleen maar vrouwen. We waren met 5 vrouwen. En dan voel je je toch ook, ja, het is een jong meisje. Ze is 2 jaar jonger dan wij ongeveer. Dus we voelden wel al meteen dat we die zaak, die trok ons heel erg, omdat het zo'n vreselijk verhaal is. En er zoveel onduidelijkheden ook zijn, vonden we dat een belangrijke zaak.
1: Ja. Lionne, hoe zijn jullie toen aan de slag gegaan? Want je kan er wel bedenken, ik wil een podcast maken. Maar wat komt daar dan bij kijken?
4: Ja, aan het begin, wij hebben gelukkig heel veel docenten met enorm veel kennis. Dus we hebben hier en daar overal wat tips gevraagd. En eigenlijk zijn we gewoon begonnen met heel veel researchen. We hadden aan het begin 5 zaken gekozen. En uiteindelijk is Cassandra daar uitgekomen. En ons heel erg gaan verdiepen. Eerst eigenlijk vooral een lijst gaan maken met mogelijke bronnen. Daar contact mee gezocht. En zo eigenlijk gaan voortborduren.
2: Ja, ook wel lastig, denk ik, Florien, om je dan helemaal onder te dompelen in zo'n zaak die toch wel heel heftig is. Want ja, er is een meisje vermoord.
3: Ja.
1: Nou, dat weten we niet, hè? Dat is het toch?
3: Ja, eigenlijk weet niemand wat er met haar is gebeurd. Omdat zij zo lang in het water heeft gelegen, is dat heel moeilijk terug te zien. Er is niks meer te zien in principe daaraan. En dat vertelde de regisseur Lionne ook tijdens het interview, hoeveel onduidelijkheden daarover zijn. Maar het is wel echt chockerend als je er zoveel over leest. Dan is het, ja, het is zo'n heftig verhaal dat het, hoe meer je erover leest, hoe, ja, je wordt wel echt meegesleurd ook echt in zo'n verhaal.
1: Ja, want Lionne, je vertelde al, je gaat op zoek naar bronnen. Wat zijn dan jullie bronnen? Waar kon je allemaal informatie vinden?
4: Ja, we hebben echt eigenlijk, we hebben heel veel onderzoeken gelezen, heel veel media gekeken. En daarnaast zijn we eigenlijk gaan kijken van, ja, wie willen wij spreken? En al vrij snel dachten we, ja, hoe gaaf zou het zijn als wij Volkert kunnen spreken.
1: Ja, de rechercheur, ja, de rechercheur. Die zich daar al jarenlang mee bezig had.
4: Ja, die heeft dit echt vanaf het begin helemaal meegemaakt en draagt het nog steeds bij zich. En toen zijn we via met hem in contact gekomen en was hij gelukkig gelijk heel erg enthousiast. En daardoor konden we ons hier, ja, gelijk vrij snel op gaan focussen en echt een verhaal gaan vormen. Dat was wel heel erg fijn, ja.
1: Ja, wat is, Florien, is dan het idee van, we willen dit oplossen, of is het gewoon, we willen daar aandacht aan besteden?
3: Nou, ik denk vooral dat aandacht. Zoals Peter R. de Vries altijd zei, hoe langer je aan een boom blijft schudden, dus te eerder er iets uit komt vallen. Dus hoe je hoopt dan dat er misschien iemand uit de provincie Flevoland, regio Almere, bijvoorbeeld een keer denkt, goh, ik zal even aan mijn moeder vragen, weet zij hier nog wat van? Dat hoop je. Dat er op die manier over gesproken wordt. Want Volkert van Dekken, de regisseur, die zei ook, ik kan me niet voorstellen dat niemand hier meer iets over weet. Er zijn gewoon 2 mannen met haar gezien. Die weten hier meer van. Die hebben zich nooit gemeld. Dus je hoopt dat je, ja, toch een keer wat oplost. Er zijn, Nicky Verstappen is ook jaren later opgelost. Het is niet onmogelijk. Dus vooral aandacht eraan geven.
1: Ja, dat was een moordzaak in Limburg.
3: Ja.
1: En er was wel DNA bij die jongen gevonden.
3: Ja, dat is dan nu niet zo. Maar ja, dat was ook jarenlang, was daar geen spoor van te vinden. En nu is dat ook opgelost. Dus je hoopt dat je met zoveel mogelijk media aandacht dat wel kan bereiken.
2: Ja, want Leonne, het lijkt me ook wel lastig. Dat normaal gesproken maak je een podcast met een begin en een duidelijk eind. Maar nu is het einde onduidelijk. Hoe is dat om op die manier een podcast af te sluiten? Omdat je niet weet wat er met het meisje gebeurd is.
4: Ja, ik moet zeggen, wij vonden dat ook wel moeilijk. Ook omdat we dan, ja, zelf ben je toch ook wel heel nieuwsgierig. En ga je denken, ja, wat kan het zijn geweest? Wij zaten ook, denk ik, met het einde het langst eigenlijk een beetje te twijfelen en te puzzelen van wat is er leuk. Omdat, ja, hoe eindig je zoiets? Je kan, ja, het is een beetje gek om ineens een soort halverwege te stoppen. Dus wij hebben dan aan het eind een verhaal nog van Volkert. Daarna gaan wij het zelf nog even hebben over wat wij bijzonder vinden aan de zaak. Of,
3: een beetje speculeren, ja, ook, wat kan, ja, er gebeurd zijn?
4: Wat kan er gebeurd zijn? Er even over in gesprek en dan daarna eigenlijk vooral inderdaad informatie waar mensen terecht kunnen, mochten ze iets nodig hebben. En we vonden het vooral belangrijk dat inderdaad Volkert zijn verhaal kon doen over hoe mensen kunnen melden, maar ook hoe belangrijk dat is. En daar wilden we ook wel echt mee afsluiten.
1: Want Florien, ja, jullie zitten hier nu met z'n tweeën, maar er zijn dus ook nog drie andere studenten. Hoe hebben jullie dat een beetje verdeeld?
3: Nou, het begon eigenlijk met wie gaan het presenteren. Toen, Leonne was daar dus een van en Nina Lauren.

0: daardoor hebben we ook echt, ja, doordat die research goed was, het draaiboek was duidelijk. Het werkte wel allemaal goed samen. Ja. Dus dat is fijn.
1: Dit was een soort bijvak wat jullie hebben gevolgd, hè? Dat misdaadjournalistiek. Maar ja, nu heb je misschien wel de smaak te pakken. Hoe zit het met jou, Lionne?
2: Ik moet zeggen, ik had al wel heel veel interesse in de misdaadjournalistiek. En wilde inderdaad hierdoor dat een beetje verder ontdekken. En ik vind juist er dieper induiken, dus onderzoeksjournalistiek gecombineerd met misdaadjournalistiek, heel interessant. En daar heb ik nu wel door dat ik denk van, oh, ik vind dit soort dingen wel heel interessant om echt iets helemaal uit te diepen en er helemaal in te duiken.
3: Hoe zit dat bij jou, Florien?
0: Ja, ik heb dat ook wel echt. Ja? Het is, wij vinden de podcast allebei heel erg leuk. Ik luister het ook heel erg veel. En dit soort verhalen die trekken mij ook heel erg. Ik hoop wel dat ik hier nog veel meer mee mag doen. En we hebben ook, we hebben het ook een soort seizoen gegeven, de aflevering. Dus mogelijk als we de tijd, de ruimte vinden, dat we nog wel eens vaker wat willen opnemen. Ook omdat de samenwerking prettig was, het werkte. We hadden een hele goede begeleiding van onze docent Harold Schuil. Dat is ook een misdaadjournalist. Dus we hopen wel dat we nog veel meer mogen maken.
1: Nou, wil je de podcast luisteren over Cassandra van Schaik? Zoek dan op Spotify. Dat kun je gratis doen. Onopgelost heet de podcast. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren? Florien Brinkhoff en Lionne Schaap. Wat hebben jullie voor cijfer aangekregen?
2: Ja, nou, niks. Geen cijfer. Je krijgt een ster.
1: Oh, en hoeveel sterren?
2: Eentje. Ja, eentje. Je krijgt in totaal maar één ster.
0: Oh, maar wel gekregen.
2: Ja. Precies, wel gekregen. Ja.
1: Goed. Dank jullie wel dat jullie er waren.
0: Dank je wel.
4: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Suriname vierde in november vorig jaar 50 jaar onafhankelijkheid van Nederland. Maar de band tussen beide landen is nog altijd sterk voelbaar in families, cultuur, muziek en verhalen.
2: En om daarbij stil te staan is er in de bibliotheek in Lelystad een fototentoonstelling over 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid.
1: Ja, we hebben contact met Sahin Yildirim. Hij leidt het project en is nauw betrokken bij de tentoonstelling. Sahin, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
1: Ja, je noemt jezelf een Turkse Nederlander. Hoe kan dat dan dat jij, nou uitgerekend, jij je met dit project bezighoudt? Want dat heeft natuurlijk alles te maken met Suriname.
3: Inderdaad. Het gaat eigenlijk om onze collectieve geschiedenis. Van verleden, heden tot onze geweldige toekomst voor als kinderen. Ik heb zelf in het verleden een boek geschreven over 50 jaar Turkse arbeidsmigratie in Nederland. En in vervolg daarvan had ik een boek geschreven samen met twee andere onderzoekers over 50 jaar Marokkaanse arbeidsmigratie in Nederland. Nou, je voelt al aankomen eigenlijk. Hè? Nou, de Surinaamse gemeenschap vormt de derde grootste etnische groep. Ik ben eigenlijk hiervoor gevraagd. Dus het is eigenlijk op mijn pad gekomen, omdat mijn twee voorgaande projecten heel bijzonder was. Heel veel mensen vonden het interessant, omdat het niet alleen maar om één gemeenschap gaat, maar over ons allemaal.
2: Mm-hmm. Ja, en je zei meteen ja toen je gevraagd werd om dit project te leiden.
3: Nou, in de eerste instantie had ik wel twijfels hoor. Ik dacht, waarom ik? Want ik krijg ook wel altijd de vraag van, maar Sahin, je bent toch geen Surinaamse Nederlander? Hè? Altijd de vraag van, maar jij bent toch niet degene? In de eerste instantie twijfelde ik het wel. Ben ik wel de juiste persoon die dat moet gaan doen? Want ik heb echt helemaal geen link met Suriname, mijn ouders niet. Geen familie met Surinaamse roots. Maar naarmate dat ik over ging nadenken, dacht ik, eigenlijk is het wel bijzonder. Want onbekend maar onbemind. We leven allemaal in Nederland. En de Surinaamse gemeenschap vormt de derde grootste etnische groep. En we kennen eigenlijk helemaal elkaar niet. Hoe geweldig zou het nou zijn dat iemand als onafhankelijk persoon vanuit een ander perspectief een onderzoek doet naar dit verhaal. Naar onze koloniale verleden tot heden eigenlijk.
2: Mm-hmm. Ja, het is een heel project. Hè? En een onderdeel daarvan is die reizende fototentoonstelling die donderdag wordt geopend in de Biep in Lelystad. Dat is een tentoonstelling van fotograaf Asja Gouwman. Ze portretteerde 50 mensen rondom dat thema, 50 jaar onafhankelijkheid. Maar hoe was het nou eigenlijk om die keuze te maken voor die 50 mensen? Ik bedoel, dus heel veel natuurlijk te vertellen van al die verhalen over de onafhankelijkheid.
3: Nee, inderdaad. Het was ook niet heel erg makkelijk hoor. Het was ook het was moeilijk. Maar het was wel een bewuste keuze in het kader van 50 jaar. En we dachten, we moeten wel 50 bijzondere verhalen hebben. Die dat geheel verhaal van de lange relatie van Suriname en Nederland vertelt. En van het verleden naar heden en toekomst, zeg maar. Dus we zijn echt heel erg kieskeurig geweest. We hebben een longlijst gevormd en dan ook per sector, dus vanuit onderwijs tot ambtenaren, van diplomatie tot muzikanten, van eten tot cultuur, wilden we echt allemaal erin hebben. Dus we zijn wat dat betreft echt, hebben we criteria's bepaald om de juiste mensen aan het woord te laten, om uiteindelijk dat geheel verhaal te vertellen.
1: Ja, want opvallend is eigenlijk wel dat er niet alleen Surinaamse Nederlanders zijn gefotografeerd, maar dat jullie ook gewoon op andere groepen hebben gericht.
3: Ja, want we zouden eigenlijk tekort doen als wij alleen maar de Surinaamse Nederlanders hadden gefotografeerd en geïnterviewd. Want het gaat eigenlijk om onze collectieve geschiedenis in Nederland. Na de onafhankelijkheid. Er kwam een hele golf Surinaamse Nederlanders naar Nederland. Maar ze werden ook door hun buren, door de kerken ontvangen, door de onderwijzers, door de ambtenaren, mensen die in diplomatie waren, advocaten, juristen werden ze allemaal ontvangen. Het waren ook mensen die hun buren waren, mensen die hun kinderen zelfs les gaven. Dus het was hoewel wij een lange relatie hebben, wisten heel veel mensen niet eens van Nederland. Heel weinig.
2: Ja, 50 mensen dus in totaal op de foto gezet. En die tentoonstelling, ja, dat is een reizende fototentoonstelling. Hè? Het was eerder al in onder meer Den Haag, Rotterdam en Utrecht te zien. Waarom is er eigenlijk voor Lelystad gekozen?
3: Nou, we zijn inderdaad al in een paar steden geweest. Maar er komt ook een grote gemeenschap, Lelystad, hè, Flevoland. Enkele mensen die we zelf hebben geïnterviewd, die komen ook uit Lelystad. Eén daarvan is meneer Gerrit bijvoorbeeld. Hij is zelf kok. Hij woont daar. En iemand anders, Michiel van Kempen, die komt ook uit Almere bijvoorbeeld. Ja, er was veel belangstelling daarvoor waarbij we dachten, nee, we willen niet alleen in Randstad blijven, maar we willen ook naar de kleine steden waar ook veel animo ervoor is. En vanwege enorme belangstelling van de organisaties, de lokale organisaties, hebben we uiteindelijk besloten om de expositie ook naar Lelystad te brengen.
1: Nou is de expositie onderdeel van een boek over 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. In hoeverre verschilt het boek nou van de expositie?
3: Nou, het is eigenlijk, een boek is natuurlijk een uitgebreid verhaal, persoonlijke verhaal. En de expositie, dat zijn ook foto's. En in andere steden waren zelfs persoonlijke verhalen, persoonlijke voorwerpen hadden we verzameld. Dus als een koffer bijvoorbeeld, een contract, een werkkleding, dat soort documenten hadden wij ook allemaal verzameld. Mm. De expositie is eigenlijk bestaat uit beelden, foto's van vroeger, recente foto's en persoonlijke verhalen die een compleet verhaal maken, zeg maar, van de afgelopen 50 jaar.
1: Ja, is er nou één foto die er voor jou echt uitspringt?
3: Voor mij het meest bijzondere is toch de foto van voormalige minister van Jan Pronk. Die echt ook daadwerkelijk bij de onafhankelijkheid betrokken was, zeg maar. Die met Jan den Uyl destijds en de heer Henk Arron betrokken was om de onafhankelijkheidsakte te ondertekenen. Nou, dat vind ik wel een heel bijzondere, maar er zijn natuurlijk ook andere bijzondere foto's, zoals bijvoorbeeld van Noraly Beyer bijvoorbeeld, die voor NOS werkte destijds, die ook bijvoorbeeld van heel dichtbij de stadsgreep had meegemaakt en waar zij met haar ouders samen en broers op de foto staat. Nou, dat maakt een enorme indruk. Je ziet dat zij dan op een gegeven moment met de hele familie een besluit nemen om naar een nieuw land te gaan en een nieuw leven te gaan bouwen.
2: Ja, nou, je noemt er nu twee. Er zijn er nog 48 en die kun je allemaal bekijken in die tentoonstelling. Die wordt donderdag vanaf 5:30 'smiddags geopend in de bibliotheek in Lelystad en is daarna een maand te zien daar. En de toegang is helemaal gratis. Sahin Yildirim, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Vanavond is het droog in Flevoland. En daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog zo rond de 20 graden voor een groot gedeelte van de avond. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Het is dan op de meeste plekken bewolkt, maar ook dan staat nog geen neerslag op het programma. Morgen, dat wordt wel een wisselvallige dag, met in de ochtend enkele lokale buien die mogelijk zijn. En in de loop van de middag kunnen vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien over de provincie trekken. Voor de buien uit kan het nog ruim 20 graden worden, maar zodra het in de middag begint met regenen, leeft de temperatuur flink in. En in de avond, dan wordt het vanuit het zuidwesten snel weer droger. De dagen daarna, dan blijft het licht wisselvallig met bijna dagelijks kans op wat buitjes.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. De boeken van de Bie.
1: Ja, het is weer tijd om het over boeken te hebben. Onze collega, redacteur Marije de Bie, die schuift hier elke twee weken aan om het te hebben over nieuwe boeken die haar opvielen. Marije, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Je neemt altijd twee boeken voor ons mee.
2: Ja.
1: Welke twee zijn er deze week?
2: Vandaag weer twee. Denken als de dader van Carlo Schippers. En Het verloren meesterwerk van Sarah Freethy, denk ik dat je het uitspreekt.
1: Oké, een non-fictie en een fictieboek.
2: Ja, precies. Non-fictie, true crime en een historische roman.
3: Nou, ik ben een stoere man, dus begin maar met true crime. Dat is spannend.
2: Is dat alleen voor mannen?
1: Nee, zelfs voor heel erg voor vrouwen.
2: Ja.
3: Is dat zo?
1: True crime, ja.
3: Oh, ik vind het wel spannend.
1: Vrouwen die houden er heel erg van om naar van die true crime, dus dat je reconstructies van moorden en geweld, om dat voor het slapen gaan te luisteren.
2: Oh, gezellig. Ja. Voor het slapen gaan ook.
1: Ja, dan zeggen hun partner, ben je niet helemaal goed bij je hoofd of zo. Ja.
2: En op Netflix en andere streamingdiensten is het heel populair, hè, tegenwoordig, die true crime.
1: Nou, maar laten we even zo inschalen hoe stoer Jordi is. Hoe eng is dit boek?
2: Hoe eng is dit boek? Nee, dit kan je goed hebben. Dit is voor iedereen geschikt. Stoer en niet stoer, denk ik. Het is interessant. Het is Carlo Schippers. Is een oud politieagent, rechercheur. Hij is inmiddels met pensioen. En hij heeft dus dit boek geschreven, Denken als de dader. En de ondertitel is een inkijkje in het werk van de enige Nederlandse FBI profiler. Een hele mond vol. Maar het betekent dus dat hij een opleiding heeft gedaan bij de FBI voor profiler. En dat wil zoveel zeggen als er een moord gepleegd is of een zedenzaak. En er is een profiler die kan dan vertellen wat zou er omgegaan zijn. Nou, misschien is dat nog iets te ver, maar wat zit er achter, zeg maar, die dader? Wat voor soort mens heeft dit delict gepleegd? En dan kunnen ze aan de hand daarvan ook gaan zoeken naar de dader van een delict, van een moord.
1: Dus dan zouden ze bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, het is een jonge man tussen de 25 en 30. Hij woont samen met iemand. Precies. Is heel gestructureerd, heeft net een bank in elkaar gezet, en dan is het Jordi.
2: Dat zou zomaar kunnen.
3: Dat is wel waar.
2: Als we van Jordi uitkomen, ja. Nee, ja, ook inderdaad, is het iemand, een bekende? Is dat waarschijnlijk? Of is het juist een onbekende? Is het iemand die eenmalig een delict pleegt, een moord pleegt? Of is het iemand die misschien een seriemoordenaar is of kan worden? Er zijn natuurlijk bepaalde kenmerken waar daders aan voldoen. En daar gaan ze dan heel gericht ook, of meer gericht, naar zoeken.
3: Oké, maar hoe is dat boek dan opgebouwd?
2: Nou, dat boek gaat dus over de carrière van deze Carlo, van die rechercheur, van die profiler. En hij gaat dus helemaal vertellen hoe hij aan de slag gegaan is bij de politie. En vervolgens hoe hij in dat profilen terechtgekomen is. Hoe hij dus profielschetsen is gaan maken. Hoe dat in Nederland nog niet bestond. Dat het opgebouwd is. Alleen het gaat in dit boek wel erg lang over de carrière van Carlo zelf. En op bladzijde 100 of zo komt hij een keertje aan bij het profielschetsen van daders. En hoe die daarvoor is gaan leren in Amerika. En hoe dat langzamerhand uitgebouwd is tot een heel team of meerdere teams. En dat politie daar ook veel meer mee is gaan werken in de loop van de jaren. Ik vind dat wel een beetje lang duren, eerlijk gezegd. Pas in de tweede helft gaat hij veel meer inhoudelijk in op zaken, op dingen die er gespeeld hebben.
1: Ja, zegt hij ook nog wat het met zijn eigen psyche doet? Want als je elke keer moet kruipen in het hoofd van een monster of zo, dan lijkt het me ook wel wat dat het iets met zo'n profiler doet.
2: Ja, dat zegt hij wel. En hij zegt ook, je wil meeleven, empathisch zijn en begrip hebben, maar je houdt natuurlijk altijd enige professionele afstand. Dus het gaat niet zo in je zitten dat je daar zelf last van krijgt. En dat is natuurlijk, ja, dat is dan de kunst waarschijnlijk ook van het profilen, of misschien van politiewerk in het algemeen wel. Dat je empathisch vermogen groot is, je inlevingsvermogen groot, maar dat je wel een professionele afstand kunt houden en dat je het op die manier kan bekijken. Ik vind dit heel erg interessant. Het gaat bijvoorbeeld ook over stalking, wat jaren geleden nog helemaal niet aangemerkt werd als een delict. En waarvan nu waar veel meer bekend is. En dat mensen die aan stalking doen, daders zeg maar, die stalken, dat die misschien uiteindelijk ook wel overgaan tot het plegen van een moord.
1: Ja, dus dat het escaleert eigenlijk.
2: Het escaleert. Dus ja. Je kan dan, als je daar natuurlijk een profiel van maakt, van zo'n dader, en die heb je al eerder in de gaten dan dat hij een zwaar delict pleegt. En stalking is natuurlijk al heel beklemmend en lijkt me heel erg heftig als je dat meemaakt. Maar voordat er dan iemand vermoord wordt, ja, dan zou je het misschien al in de smiezen kunnen hebben.
3: Nou, interessant boek dus. Maar de eerste 100 bladzijden even overslaan. Dat duurt iets
2: nou,
3: te lang.
2: Het is wel een opbouw. Moet je misschien nog wel even snel lezen.
3: Dan jouw tweede boek. Dat is van heel andere orde, hè?
2: Heel andere orde. Wel een mysterieus en wel een onderzoek. Maar het is Het verloren meesterwerk van Sarah Freethy. Een Engelse mevrouw. Engelse schrijfster. Die heeft eerder De porseleinmaker van Dachau geschreven. Ook historische roman. Dit is haar tweede boek. Inmiddels schijnt ze al bezig te zijn met haar derde. De tweede vond ze heel lastig. Want dan heb je een eerste succesvolle roman geschreven. En ga er dan maar aan zitten om een tweede verhaal op papier te zetten. En zij schreef ook al voor tv. Mm-hmm. En voor series, voor dramaseries. Maar is nu uiteindelijk dus in de wereld van literatuur gedoken.
1: En waar gaat het over?
2: Het gaat over een kunstwerk, Het verloren meesterwerk heet het dus. En het gaat over een klein schilderij. Dat hangt ergens in een huis in Engeland. En Beatrice die komt dat tegen bij haar moeder aan de muur. Moeder Madalena. En Madalena is ernstig ziek en gaat waarschijnlijk binnenkort overlijden. En Beatrice wil graag dat huis van haar ouders behouden. Maar geen geld, dus wat ga je dan doen? Nou, er is kunst in huis, dus kijken als we dat nou taxeren. En misschien levert het dan nog wel wat op. En dat gaat ze dus doen. Alleen dat ene schilderijtje wat aan de muur hangt, die mag ze van Madalena niet verkopen. En ze moet eigenlijk ook nog een belofte doen dat ze op zoek gaat naar de herkomst van het schilderij. Okay. Nou, ik kan vertellen al, mama Madalena die komt te overlijden. Dus die kan niet meer vertellen over dat schilderijtje. En de man die gaat helpen bij de taxatie van die schilderijen, Jude. Mm-hmm. Dat is een kunsthandelaar. Die gaat met haar in de geschiedenis van dat schilderij duiken. En ze komen in Italië terecht. En wat Sarah Freethy, die schrijfster, heel mooi doet. Ze verwisselt dus twee verhaallijnen. Die wikkelt ze door elkaar heen. En zo gaan we dus van de jaren 40, zeg maar, de aanloop naar, of jaren 30 al, de aanloop van de Tweede Wereldoorlog naar het eind jaren 90, waarin het verhaal zich speelt en dat schilderijtje aan de muur hangt. En dat wikkelt ze dan zo door elkaar heen. Dus heel langzaam ontdek je het verhaal van dit schilderij en het verhaal van de geschiedenis van de familie van Beatrice. Dus de dame die op zoek gaat naar de geschiedenis van het schilderij.
3: Nou, een historische roman dus. Het verloren meesterwerk van Sarah Freethy. Die kun je gaan lezen. Marije raadt het aan. En als je van true crime houdt, dan is er ook nog Denken als de Dader van Carlo Schippers. Marije, dankjewel en tot snel weer.
2: Yes.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Met je auto rij je vast af en toe wel eens door een wasstraat. Maar hoe zit het eigenlijk als je een scootmobiel of een rollator hebt? Ja, daar is geen wasstraat voor. En zelf schoonmaken, dat kan soms best lastig zijn.
2: Hans van Os van het boodschappenhoekje in Almerehaven, die heeft daar een oplossing voor bedacht. Namelijk een speciale autowasstraat, maar dan voor scootmobielen en rollators. En dat is morgen te vinden aan het bivak in Almerehaven. Hans, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, vorig jaar heb je dit voor het eerst gedaan, kan ik me nog herinneren. Klopt. Morgen is het er weer, die speciale wasstraat voor rollators en scootmobielen. Ja. Hoe moet ik die wasstraat nou voor me zien eigenlijk?
3: Nou, eigenlijk is het gewoon echt een wasstraat. Kinderen van de meergronden of leerlingen van de meergronden die gaan helpen met wassen. En we hebben een aantal etappes. Dus je begint eerst met vegen. En dan ga je naar de volgende etappe. En dan wordt het wat nat gemaakt. En dan wordt het ingesopt. En dan wordt het afgespoeld. En dan staan ze met twee bladblazen. Staan ze hem droog te blazen. En nou, dan is het schoon.
1: Hoe serieus is dit nou eigenlijk?
3: Nou, het is in zoverre serieus. Dat mensen met een rolstoel of met een scootmobiel, wij komen ze elke keer tegen, hè? Want ze komen bij ons, komen ze boodschappen halen. En die zien er echt niet uit. En het feit dat ze er niet uitzien is één. Maar doordat ze er niet uitzien, hebben ze dus ook heel vaak dat ze pech hebben met de scootmobiel. Dan ze ergens stil komen te staan. En men beseft niet dat als je in een rolstoel zit, of dat je in een scootmobiel zit, dat het dan erg moeilijk is om het zelf schoon te maken.
1: Ja, want als je met de regen door een plas heen rijdt met modder, dan komt dat natuurlijk overal tussen te zitten.
3: Precies, ja. En dat leidt dan weer tot storing. En dan moeten ze weer iemand van de scootmobiel uitleen erbij halen. Nou, dat is het leuke wat wij nu eraan toegevoegd hebben. En dat is anders ten opzichte van vorig jaar. En nu hebben we ook twee monteurs van Medipoint. Die komen met de bus staan en die gaan dan alle kleine klusjes, dus zeg maar bandjes oppompen, maar ook even kijken van hey, er mist een dopje en er mist daar wat. Mm-hmm. Nou, dan wordt dat meteen gefixt als ze het in huis hebben. En anders wordt er een afspraak gemaakt en dan komen ze dat maken.
2: Hey, is dat iets wat je dan van vorig jaar hebt geleerd? Dat er dan toch behoefte aan is om ook meteen die scootmobiel of rollator te laten repareren?
3: Degene die wij spraken, die is toen geweest. En die kwam eigenlijk zelf van, hey, zou het niet leuk zijn als we daar ook meteen wat onderhoud doen? Want wij komen heel vaak bij een scootmobiel, bij iemand. En dat is eigenlijk altijd het gevolg van modder of viezigheid. Of als we dat nou combineren. Ik zeg, nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk, hè? Dus, nou, zo is het idee eigenlijk ontstaan. Nou, hij heeft dat met zijn manager besproken. En die vond het natuurlijk ook een hartstikke leuk idee. En als we merken dat dit inderdaad helpt met het onderhoud van de scootmobiel, dan is het eigenlijk de bedoeling dat we dit in ieder geval elke maand of één keer in de twee maanden moeten we even kijken, maar wat vaker gaan doen. Ja.
1: En nu zei je al, er worden leerlingen ingevlogen van de meergronden, de middelbare school. Wat hebben die voor voorbereiding gehad? Of die gaan gewoon morgen met een spons in de weer?
3: Ja, nou, als het goed is hebben ze op school daar informatie over gehad. En dan komen ze inderdaad bij ons. Dan krijgen ze inderdaad, dan gaan we ze indelen in de verschillende wasgedeeltes. En wat we van vorig jaar gemerkt hebben is dat er ontstaat inderdaad echt iets van begrip. We hadden vorig jaar iemand die, terwijl het eigenlijk niet mocht, maar aan het eind toch even in die rolstoel ging zitten en een stukje ging rijden. Nou, dat mocht niet. Mm-hmm. En dan zie je dat zo'n dame die kijkt dan en dan loopt er naartoe en zegt, kijk ze nou blij? En dan, nee. Ik zeg, waarom niet? Ja. Ik zeg, omdat het haar benen zijn. Je speelt nu met haar benen. En dan zie je dat het besef ontstaat en dan zie je dat ze zeggen, oh ja, dat is eigenlijk wel zo. En dan is het ook gelijk over.
1: Ja, dus je leert elkaar ook beter begrijpen in zo'n situatie.
3: Ja, en dat is ook de bedoeling. Ja.
2: Ja, want zo'n scootmobiel of een rollator, hè, dat is vaak dan toch de enige manier hoe mensen die slechte been zijn naar buiten kunnen gaan.
3: Nou ja, dat is ook wat ze proberen bij te brengen. Hè. Van ja, soms zijn ze natuurlijk, rijden ze in de weg en dan moeten ze met hun fatbike langs en zo en dat soort dingen. Maar we proberen ze ook mee te geven van ja, het zijn gewoon de benen. Ja. En die mensen hebben dat gewoon helemaal hard nodig.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien er niet helemaal op zit te wachten dat er een vreemde aan je scootmobiel zit of zo. Dat is best wel spannend om dat af te geven.
3: Hartstikke spannend. Ja, ja, ja, absoluut. En toch zie je dat een heleboel van de mensen die vorig jaar geweest zijn nu ook weer komen. Dus dat is een goed teken.
2: En mag je dan morgen gewoon aankomen rijden?
3: Ja, we hebben het liefst dat je je aanmeldt. Want dan kunnen we het ook een beetje inplannen. Want anders komt bij wijze van spreken iedereen om 1 uur... en dan hebben we een hele rij, wat op zich ook wel leuk is.
1: Ja, gewoon een file aan scootmobielen en rollators.
3: Dan heb je een file van scootmobielen. Dus het liefst aanmelden. Maar je mag ook gewoon aankomen. Ja.
1: En hebben jullie gewoon stoelen en banken staan of zo waar je op kan
3: zitten?
1: Ja, oké. Nee, niet als je eruit moet, dan moet je wel even ergens kunnen zitten natuurlijk.
3: Nee, we hebben tent opgezet, dus ook met in het oog op het weer. Hè. Dat is iets minder dan afgelopen week. En dan kunnen ze zitten. Ze krijgen lekker koffie, thee of wat limonade, wat ze willen. Een koekje erbij. En het is ook een beetje een uitje. En je vroeg even hoe serieus is het nou. Het is ook een beetje de bedoeling om ze naar buiten te krijgen. Om gewoon even het sociale element aan te stippen.
2: Maar daarna toch wel weer een schoon apparaat. He, dat is het voordeel.
3: En met als resultaat een schone scootmobiel.
2: Nou, die wasstraat voor scootmobielen en rollators is morgenmiddag van 1 tot 3 geopend aan het bivak in Almere Haven. Iedereen is dus daar welkom. En als je langs wil komen, je hoort het liever even aanmelden. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@hetboodschappenhoekje.nl. Hans van Os van het Boodschappenhoekje, dankjewel. Veel plezier morgen.
0: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als u dan de volgende dag de weg weer overrijdt, rijdt u aan de andere kant van de weg en wordt er aan de andere kant weer gewerkt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als je dit heel snel kan, dan win je al gewoon meerdere minuten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kaboom, alles weg.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herengewaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herengewaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
6: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
5: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Nee, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Vanavond is het droog in Flevoland en daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog zo rond de 20 graden voor een groot gedeelte van de avond. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Het is dan op de meeste plekken bewolkt, maar ook dan staat nog geen neerslag op programma. Morgen, dat wordt wel een wisselvallige dag, met in de ochtend enkele lokale buien die mogelijk zijn. En in de loop van de middag kunnen vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien over de provincie trekken. Voor de buien uit kan het nog ruim 20 graden worden, maar zodra het in de middag begint met regenen, leeft de temperatuur flink in. En in de avond, dan wordt het vanuit het zuidwesten snel weer droger. De dagen daarna, dan blijft het licht wisselvallig met bijna dagelijks kans op wat buitjes.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getalen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
3: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging en mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
2: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond. Vanavond is het droog in Flevoland. En daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog zo rond de 20 graden voor een groot gedeelte van de avond. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Het is dan op de meeste plekken bewolkt, maar ook dan staat nog geen neerslag op programma. Morgen, dat wordt wel een wisselvallige dag, met in de ochtend enkele lokale buien die mogelijk zijn. En in de loop van de middag kunnen vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien over de provincie trekken. Voor de buien uit kan het nog ruim 20 graden worden, maar zodra het in de middag begint met regenen, leeft de temperatuur flink in. En in de avond, dan wordt het vanuit het zuidwesten snel weer droger. De dagen daarna, dan blijft het licht wisselvallig met bijna dagelijkse kans op wat buitjes.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Vanavond is het droog in Flevoland en daarbij wisselen wolken en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog zo rond de 20 graden voor een groot gedeelte van de avond. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Het is dan op de meeste plekken bewolkt, maar ook dan staat nog geen neerslag op programma. Morgen, dat wordt wel een wisselvallige dag, met in de ochtend enkele lokale buien die mogelijk zijn. En in de loop van de middag kunnen vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien over de provincie trekken. Voor de buien uit kan het nog ruim 20 graden worden, maar zodra het in de middag begint met regenen, leeft de temperatuur flink in. En in de avond, dan wordt het vanuit het zuidwesten snel weer droger. De dagen daarna, dan blijft het licht wisselvallig met bijna dagelijks kans op wat buitjes.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het Gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Noord-Holland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen.